Lucky Peterson, When My Blood Runs Cold. Sal Valentino, die komt uit San Francisco. En in de jaren 60 was hij de zanger van de populaire band The Bo Brummels. Daarna verdween hij uit zicht en werkte hij als heftruckchauffeur en magazijnbediende. Maar 30 jaar later was hij plotseling terug met een prachtig album, Dreamin' Man. Sal Valentino, Come Out Tonight.

Sal Valentino. Come out tonight. Zondag is er weer zondagblues bij Hofstede in Gollo. En er staat een try-out gepland van mijn theatershow Keep the Blues Alive, die 4 januari in première gaat. Maar de aanvang is niet zoals gewoonlijk om 3:30, maar 's avonds om 8:00. Walter Trout die onderging in 2014 een levertransplantatie. En hij was zo blij dat hij bleef leven dat hij dit nummer schreef. Walter Trout, Gonna Live Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Songs of Bob Dylan van Joan Osborne is het album van deze week. En Joan Osborne is een meisje van het platteland van Kentucky, maar tegenwoordig woont ze in de New Yorkse wijk Brooklyn. En ze heeft net een tour gemaakt met Mavis Staples, de Solid Soul Tour. Joan Osborne, You Ain't Going Nowhere.

Joan Osborne, You Ain't Going Nowhere. Tinsley Ellis, dat is een bluesgitarist uit Atlanta, Georgia. En de man weet het zelf niet, maar hij is al jaren medewerker van dit programma. Want de openingsjingle wordt door hem gespeeld. En ook de muziek bij de rubriek Album van de Week is van deze gitarist uit Atlanta. Tinsley Ellis, Should I Have Lied?

Tinsley Alice, Should I Have Lied. Danielle Schniebelen runde samen met haar broers 13 jaar lang Trampled Underfoot vanuit Kansas City. Maar na 13 jaar was de zangeres het wel zat om altijd met haar broers op te trekken en ze begon een solo carrière en ze noemt zich nu Danielle Nicole. En het album kwam in 2015 uit en heet Wolfden. Danielle Nicole, Take It All. Just take

Daniel Nicole, Take It All. James Milton Campbell uit Inverness, Mississippi, overleed in 2005 op 70-jarige leeftijd in Memphis. En dit was zijn eerste grote hit. Little Milton, Walking the Back Streets and Crying.

0: Little Milton, Walking the Backstreets and Crying. Met dit nummer heb ik een speciale band, want het was mijn eerste singeltje in 1959. En het was de Johnny Otis Show. En die man die had een groot orkest en die ontdekte allerlei zangers en zangeressen. Esther Phillips begon bij hem, Big Mama Thornton, Jackie Wilson, Etta James. Dit nummer werd een duet en dat werd ingezongen door Marcy Lee, een zangeres waar we later niets meer van hoorden. Maar ik weet nog wel, als qua jongen was ik helemaal gek van dit nummer. De Johnny Otis Show. Telephone Baby.
1: Hello, Johnny.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye, baby.
2: Jeugdsentiment uit 1959 van de Johnny Otis Show. Een duet van Johnny Otis en Marcy Lee. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek. Jeanette Kleene coördineerde de playlist vandaag. We besluiten met Eddie Hinton. Dat was een jeugdige gitarist in de Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama. En hij speelde samen met zijn vriend Duane Ellman al die hits van al die soul-artiesten in. En Duane Ellman heeft er werkelijk alles aan gedaan om Eddie Hinton bij de Ellman Brothers Band te krijgen. Want Eddie Hinton was niet alleen een uitstekende gitarist, maar ook een fantastische songwriter en een hele goede zanger. Maar hij is er nooit op ingegaan, want hij had andere problemen. Vooral met drugs en op 28 juli 1995 overleed hij aan de gevolgen van een hartaanval in de badkamer bij zijn moeder in Birmingham, Alabama. Eddie Hinton, het was een fenomeen. I got a feeling.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De levenden en de doden in deze uitzending, want 29 mei, toen overleed Ronnie Hawkins op 87-jarige leeftijd. En er komt een nieuwe cd uit van Arthur Brown op 80-jarige leeftijd. Arthur Brown, je kent hem nog van het nummer Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Door straks een stuk van. Maar we beginnen met een stuk uit Chicago op het Delmark-label van Bob Koestler van Dave Weld en de Imperial Flames. Don't Tell Mama.

Dave Weld en de Imperial Flames, Don't Tell Mama van de CD Nightwalk. En de zangeres, dat is Monica Mirv. Uitgebracht op het Delmark label in Chicago. Anthony Garazzi, dat is een beroemde pianist in Amerika die op heel veel albums heeft meegespeeld. 40, 50 albums, denk ik wel. Zowel bij Muddy Waters als bij Otis Rush, bij Big Mama Thornton, B.B. King, Steve Miller, Chuck Berry, noem ze allemaal maar op. Maar hij maakt ook solo-cd's. En dit is de laatste, Blues Called My Name. En het verhaal gaat over een grafkist, That Old Pine Box.

Anthony Carracci, dat is de man achter de piano en degene die het, de cd uitgebracht heeft, zeg maar. Blues Called My Name, de titel van de cd. En dit was het nummer, That Old Pine Box. Waar het allerlei mensen aan met aan zo'n cd. Dat kun je natuurlijk, als hij zelf ook overal aan metwerkt, dan hij makkelijk collega's die ook met wil doen. Walter Trout onder andere op gitaar, Monster Mike Wells op gitaar. Sugar Ray Nocia, geweldige zanger op verschillende nummers. En ook nog Ann Harris, die viool speelt op een aantal nummers. De Sheepdogs, dat is een band uit Canada, uit Saskatchewan. Komt goede muziek uit Canada, vaker van het draait in Addis Blues. Dit is de cd Outer Side, die net uitgekomen is. Een beetje southern rock-achtige muziek van de Sheepdogs met Find the Truth.

Find the Truth, de Sheepdogs uit Canada van de cd Outer Side. In 1968 kwam het nummer Fire kwam uit van Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. The Crazy World of Arthur Brown. Was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stiller rond This World of Arthur Brown. Was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stiller rond...

is een wall of sound, of zoals hij het zelf ook wel noemt, zijn muzieksoort. Dat is een shock rock. Het overweldigt toe, helemaal eigenlijk. Arthur Brown. 24 juni, dan wordt hij 80 jaar en dan komt hij toch nog weer met een nieuwe cd. De cd Long, Long Road, en die heurden Going Down. Nou, wat binnenkort ook uitkomt, is een nieuwe film over Elvis Presley. Gewoon de film Elvis. En J.D. Simo, dat is een gitarist in Amerika, die speelt door in de rol van de gitarist, dus van Elvis Presley. En hij speelt door een nummer in van John Lee Hooker. Een nummer wat op single uitgebracht is. Never Get Off. Never Get

0: all night, jumping over my bed, jumping over my bed, cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: Yeah. J.D. Simon, Never Get Out of These Blues Alive. Nummer van John Lee Hooker. En ik zei dat hij dat speelde in de film over Elvis Presley, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij speelt er wel een rol in die film. Hij speelt er ook gitaar in, maar of hij dit nummer speelt, nou, ga de film maar een keer kijken. Een film over Elvis is altijd de muiten weer. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Op, wanneer was dat? 29 mei, nog niet zo lang geleden. Overleed Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. Dat was een legendarische zanger eigenlijk. Van oorsprong, het was een Canadees die een band in Amerika samenstelde, in Arkansas. En toen weer teruggegaan naar Canada. Maar toen gingen de meeste bandleden die gingen weg. Want die wilden niet naar Canada verhuizen. Eén die bleef wel, dat was Levon Helm. Die kwamen nog een paar anderen bij. En later heette die groep, die heette The Band. Die begeleidde Bob Dylan. En nog later maakten ze zelf werk. In 1976 toen stopte de band ermee en die bracht toen nog één cd uit, een laatste concert eigenlijk, waar allerlei bekende mensen naar meewerken en uiteraard ook Ronnie Hawkins. En door zongen ze, speelden ze het meest bekende nummer van Ronnie Hawkins, Who Do You Love?

0: running. The Hawk.
1: Legendarische combinatie. Ronnie Hawkins en de band. Ronnie Hawkins die op 29 mei overleden is op... ik heb hem kijken op... 87-jarige leeftijd maar liefst. En verder hij nou denkt dat Who Do You Love... dat een nummer is van Ronnie Hawkins. Hij heeft het wel geweldig bekend te maken, maar dat is niet het geval. Want het origineel dat is van Bo Diddley. Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar en de jungle sound, met altijd de rumba erbij. Het origineel is namelijk uit 1956. Bo Diddley met zijn versie van Who Do You Love.

Dat was dus het origineel uit 1956 van Bo Diddley, Who Do You Love? Nou, iemand die hem ook heel bekend gemaakt heeft, dat is George Thorogood. George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals ze vroeger heten, later gewoon George Thorogood en de Destroyers. Die op 20 juli trouwens speelt in Tivoli in Utrecht. Het nummer dat komt van de cd Move It On Over uit 1978. George Thorogood.

1978, de versie van George Thorogood van Who Do You Love, van het origineel van Bo Diddley. 20 juli, dan speelt hij in Tivoli in Utrecht. Nou, we hebben er een gehad uit 1976, uit 1956, het origineel, 1978. Maar er is er nog één die ik nog wil doorheuren. Bewezen van uitzondering, het mag een keer. Geen drie keer, maar vier keer is scheepsrechter in dit geval. Namelijk uit 1969 van een groep uit Californië, de Quicksilver Messenger Service. Quicksilver Messenger Service. Het was uit de titel van de Flower Power in San Francisco. De titel van Jefferson Airplane, van de Grateful Dead, van dat soort dingen. En doorheurde ook Quicksilver Messenger Service uit, daarbij met Dino Valente en John Cipollina. En ook zij brachten een versie uit van Who Do You Love, namelijk op de LP Happy Trails. Luister maar eens naar Quicksilver Messenger Service met Who Do You Love.

toch een wat meer psychedelische uitvoering van Who Do You Love van de Quicksilver Messenger Service. Het was de vierde uitvoering. De band met Ronnie Hawkins, daar begonnen wij mee. Dat was ook de aanleiding, het overlijden van Ronnie Hawkins afgelopen 29 mei was dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1956 en de versie van George Thorogood uit 1978. Maar die helemaal een nee te horen zal wezen op 20 juli in Tivoli in Utrecht. We gaan naar de Phantom Blues Band. Dat is eigenlijk de begeleidingsband van Taj Mahal. Als die op tour gaat, dan heeft die band bij zich. Maar die brengt toch zelf eigen cd's uit. Onder andere de cd Still Cooking. En door op het nummer Stop Running.

0: de Phantom Blues Band van de CD Still Cooking met Stop Running. Tijd voor wat rustiger werk. De singer-songwriters, wat ook aan bod komt. Seth Walker, dat is zo'n voorbeeld ervan uit Amerika. Mooie verhalen vertellen. Iemand die ondertussen alweer aan zijn 11e CD toe is. I Hope I Know. Dat is de titel van de nieuwe CD. I Hope I Know. En door op een heel mooi nummer van Bobby Charles uit 1972 alweer. De zanger uit Louisiana, Bobby Charles. De compositie Tennessee Blues door Seth Walker.
1: One, two, three, four.

De Tennessee Blues in de uitvoering van Seth Walker. A Place I Feel Loose. Wel mooi uitgedrukt. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Meralda Smit. En we besluiten met een nummer van Muske uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. En misschien gaat dat ook wel een beetje over A Place I Feel Loose. At the end of the bar.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Corgis, dat is een Engelse band uit Bristol met Andy Davis en James Warren. En die kwamen uit de band Stackbridge. In 1980 had de band de nummer 1 hit in Frankrijk, Spanje en Zwitserland. Het nummer eindigde 5 in Engeland, 11 in Australië en 18 in Amerika. De Corgis, Everybody's Gotta Learn Sometime.

The Corgis. Everybody's gotta learn sometime. Joe Louis Walker, dat is een bluesgitarist uit San Francisco. Hij was gitarist bij John Lee Hooker, Otis Rush, Willie Dixon, Steve Miller, John Mayall en Muddy Waters. En dit is het titelnummer van een album uit 1986. Joe Louis Walker, Cold is the Night.

zo Louis Walker, Cold is the Night. Culture Club uit Londen, dat was de band van zanger Boy George. In 1983 had hij een wereldhit. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Australië, België, Canada, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika. Culture Club, Karma Chameleon.

Culture Club, Karma Chameleon. F.R. David komt uit Tunesië, maar woont al jaren in Parijs. Hij komt voort uit de band La Boots. En hij was jaren de gitarist bij Van Gillis. In 1982 nam hij een solo-single op waar er 8 miljoen exemplaren van verkocht werden. Het werd dan ook een nummer 1 hit in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. 2 in Frankrijk en Engeland en 62 in Amerika. F.R. David, Words.

Mike Oldfield en zangeres Mackie Riley, Moonlight Shadow. Het is een compositie van de Amerikaanse zangeres Jackie DeShannon, maar Irma Thomas nam het in 1964 op. Daarna verschenen er nog covers van Beryl Marsden, Mickey Honeycutt, Roxanne Potvin en van de componist zelf, Jackie DeShannon. Maar in 1983 was het een top 5 hit in Engeland voor Tracy Ullman, Breakaway.

Tracy Ullman, Breakaway. Het is een prachtig nummer van Roy Orbison uit 1961 en destijds was het al een nummer 1 hit in Amerika. Er verschenen covers van Bobby Vinton, Freddie and the Dreamers, Del Shannon, Waylon Jennings, Gene Pitney, Gary Puckett, Gerard Joling en Piet Veerman. In 1980 was het opnieuw een nummer 1 hit in België, Canada, Ierland, Nederland en Engeland en het nummer eindigt op 2 in Amerika. Don McLean, Crying.

Don McLean, Crying. The Romantics, dat is een band uit Detroit met zanger Wally Palmer. Dit was een hit in 1980. Het nummer eindigde 2 in Australië, 8 in Nederland en 49 in Amerika. The Romantics, What I Like About You.

The Romantics, What I Like About You. Bruce Hornsby, dat is een zanger en pianist uit Virginia, had een eigen band, Bruce Hornsby and the Noisemakers, en hij was jarenlang de pianist bij The Grateful Dead. In 1986 had hij een nummer 1 hit in Amerika, Canada en Nederland. Het nummer eindigde 3 in België, 12 in Australië en 15 in Engeland. Bruce Hornsby, The Way It Is.

Bruce Hornsby, The Way It Is. DC Lee, dat is een zangeres uit Londen en ze komt uit de band Central Line. Ze was achtergrondzangeres bij Wham en The Style Council en ze is de ex-vrouw van Paul Weller. In 1985 had ze haar grootste solo-hit. Het nummer eindigde op 3 in Engeland en 5 in Australië. DC Lee, See the Day.

D.C. Lee, See the Day. The Proclaimers, dat is een duo uit Schotland met de broers Greg en Charlie Reed. Dit was een grote hit in 1987. Het nummer eindigde 2 in Ierland, 3 in Engeland, 24 in België, 29 in Nederland en 57 in Duitsland. The Proclaimers, Letter from America.

The Proclaimers, Letter from America. Terence Trent D'Arby uit New York begon als bokser. In 1980 won hij de Golden Gloves als lichtgewichtkampioen van Amerika. Vervolgens moest hij als militair naar Duitsland en daar begon hij een eigen band, The Touch. Tegenwoordig woont hij in Londen en in 1987 was dit de nummer 1 hit in Amerika voor hem. Het nummer eindigde 3 in Nederland, 4 in Engeland en 9 in Australië. Terence Trent D'Arby, Wishing Well.

Terence Trent D'Arby, Wishing Well. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Robbie Robertson uit Toronto in Canada overleed in 2023 op 80-jarige leeftijd. Hij was jarenlang de componist en gitarist van de band en hij bleef als soloartiest ook mooie muziek maken. Dit is een eigen compositie uit 1987. Robbie Robertson, Sonny Got Caught in the Moonlight.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Welkom luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Harry's Blues van The Way Up North. De 13e aflevering van onze 20-delige serie. En vandaag gaan we met spoor. Want in de historie van Amerika en ook in de historie van de bluesmuziek heeft dat spoor een belangrijke rol gespeeld.
2: Ja, het komt ook heel veel voor in liedjes die erover zongen zijn, ook in de blues uiteraard. En ja, om dat gigantische land te ontginnen, heb je natuurlijk de rails nodig. En er moest natuurlijk heel wat problemen overwonnen worden. Er werd natuurlijk hard aan gewerkt. En dat werd vooral dan door de negerbevolking, de zogenaamde boomers.
1: Ja, de chain gang. Kwam die door ook niet vandaan?
2: Ja, de chain gang is nog weer wat anders. Dat waren mensen die geketend waren, hè? Ja. Aan elkaar. Dus de mensen die geketend waren, die een lijn vormden. En dan... Die konden bijvoorbeeld aan spoorwerk.
1: Mocht zeggen, ja.
2: Die kunnen bijvoorbeeld aan spoorwerk, maar moesten ook wegen aanleggen. Waren gewoon gevangen. Die dat
1: ja. En dan kunnen ze niet voortlopen.
2: Nee, omdat ze aan elkaar geklonken waren, noemen ze dat een ketting.
1: Ja. En dan werd er ook bij zung om dat werk in onderlinge afstemming goed te doen.
2: Ja, de Arhoolies en de Cries en dat soort dingen.
1: Nou, laat maar eens kijken hoe dat met dat spoor zit in Amerika. Toen wij onderweg waren van Memphis naar St. Louis, toen hebben we even een klein zitstapje gemaakt. We zijn gewoon in de richting van Nashville, de hoofdstad van Tennessee. En hij door van de snelweg afgehaald. Ja, dan kon je in een soort museumdorpje kon je terecht.
3: Nu zijn we hier in een soort van, ja, wat kun je zeggen? Een soort van parkje waar een trein op een stel staat. Het staat nummer 382 op en... is het Casey Jones, de Casey Jones trein is dat. En dan weet ik niet precies wie Casey Jones was. Maar het schijnt een soort van man te zijn geweest die op de trein reed en die een ongeluk wist te voorkomen. Een botsing of zo, met een andere trein. En hij werd daardoor eigenlijk een beetje een soort van Amerikaanse held. Maar waar het ons over gaat is dat trein natuurlijk een belangrijke rol speelt in, ook in het vervoer van de negerbevolking richting Noord. Dus laat maar ervan uitgaan Memphis, St. Louis, Chicago, Detroit. En in dat geval was de trein natuurlijk een belangrijk vervoermiddel.
1: In de bluesmuziek is er ook vaak over gezongen, toch?
3: Ja, en niet alleen in de blueswereld, maar ook in de bluegrass. Chattanooga Choo Choo, de Robert E. Lee. Noem maar op, er is een Legio Mystery Train. Er zijn natuurlijk ontzettend veel songs over trein geschreven. Net zoals er songs zijn geschreven over paarden. Uiteraard ook over boten ook wel heel veel.
1: En de Silver Thunderbird, om er nog maar wat te noemen.
3: En auto's natuurlijk, ja, auto's. Heel veel. Het spoorwegnet in Mississippi is, hoe kan het ook anders, weer aangelegd door zwarte mensen. Ja, door negers. De Afro-Amerikaan.
1: Zwaar werk.
3: Heel zwaar, ja. Boten uitladen, lumber, kappen, al dat soort dingen, katoen, allemaal.
1: Dikken alleen.
3: Ja, allemaal door de zwarte bevolking.
1: En ook door bij, net als bij als op de katoenvelden, door weer ook weer bij zongen vaak, hè, om het werk gezamenlijk te kunnen doen.
3: Ja, om de vaart erin te houden en afleiding te zoeken. En dan op het ritme werd er dan gewerkt.
1: Ja, maar er is ook een dikke stukken ijzer uit die op een steen moet liggen met een man of wat, dan moet het wel gelijk doen.
3: Ja, het is een klein stukje hier, maar je kunt zien hoe het in elkaar zit.
1: Nou, we zien naar die locomotief lopen, Harry.
3: Ja. Het is natuurlijk wel een oude, want er zit een houten constructie achter te hangen. Of overheen, als het huisje waar die stoker in stond en de machinist. En daar reed nog een oude postwagen. Neem ik aan. En
1: door rijden dingen wat Buster Keaton met over de lijn gewoon.
3: Ja, zo'n ding waar ze dan... aan de overkant heb je nog een staan. Maar dit... Ah, deze locomotief liep me wel redelijk uditeerd.
4: knapen van dingen, zeg. Daar zit wat stoel aan zo'n apparaat.
3: Ja, ik heb ze nog zien rieden bij Hoes. En
4: ja, maar toch niet onder stom?
3: Ja. Ja, dat heb ik nog zien.
4: Ja?
3: Ja hoor. Ja. In mijn jeugd was dat. En toen later kreeg ik de diesel. En daarna kreeg ik de elektrische trein. En toen ik denk een jongen van jaar of 6, 7 was, toen hadden we nog elektrische trein, stoomtrein in Assen. Was zelfs een spoorbrug, die ging er overheen. En die kwam dan uit bij waar bij café Spoorzicht ongeveer. En daarachter was het de depot van de EDS. En,
4: de eerste Drentse stoomtreinmaatschappij.
3: Ja. Dit is een Baldwin locomotief en die is gebouwd in Philadelphia door de firma Williams & Co. Burnham Williams & Co.
4: Met staal van Rockefeller waarschijnlijk.
3: Ja. Ik kijk of wie er nog wat opstiert.
4: Lode, is hem erin lopen door zo'n wagon door. Dat is de kolenwagon, denk ik, hè? Oh, dit is meer het museumachtige gedeelte.
3: Dit is het Marklin gedeelte.
4: Ja.
3: In die wagon, we komen die wagon binnen en wij denken van nou, zo zou die passagiers gereisd hebben, maar wij komen hier bij een modelspoorweg aan. En
4: de Illinois Central.
3: Ja, dat was degene die naar Chicago ging. Er waren een heleboel zwarte mensen ook mee weer op noord gegaan bent.

0: The Sudden Train van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was een van de meest bekende duo's in de blueswereld. Hè?
1: Ja, die bent jaren bij elkaar geweest tot dan dat Brownie dus overleed.
0: Ja.
1: Oh nee, Sonny Terry is eerder overleden.
0: In 86 is die overleden, ja.
1: Sonny Terry was eerder... ik heb nog een keer met ze gespeeld in... Wat was dat? In Achterhoek, in Lochem Festival.
0: Oh ja, ja, ja. Was altijd met Op Hemelvoordag.
1: Ja, ja, ja. Een keer...
0: In het openluchttheater.
1: Aardige mensen, ja. Heel lieve mensen waren daar. Onafscheidelijk eigenlijk ook. Sonny Terry op zijn mondharmonica. En Brownie McGhee op zijn akoestische Martin.
0: Ja, ze hebben de hele wereld volgens mij zo ongeveer over.
1: Rechts. Ja, ze hadden ook geregeld in festivals. Ja. En overal kwam je ze tegen. Twee onafscheidelijke figuren.
0: Ja. We pakten de draad van het spoor in Amerika weer op. We waren net in het Casey Jones Memorial Park. Gelukkig hebben we naar St. Louis toe. St. Louis, dat is een knooppunt van spoorwegen van in de richting van Kansas City, Chicago, naar het zuiden toe naar Memphis toe. En hij dan door zo aan de kade van de stad bindt. We waren er toen op een zondag. Ja, dan stiet door zo'n hele lange trein door zo.
1: Nou, luisteraars, zoals je weet, het verschillende mensen over die trein zongen en schreven. En een van die treinen was natuurlijk de Hobo Blues van John Lee Hooker. En ook wel bekend in de uitvoering van C plus B. En nou, wij starten hier bij zo'n overgang. En wij zien dan eigenlijk zo'n goede trein voorbij komen. Een heel slow tempo. En dan kun je je voorstellen, want er valt tegen te lopen, dat die zwervers, die hobo's van vroeger, dat die op zo'n trein kunnen springen en dan een wagon los kunnen doen en dan van de ene start, van de ene plek naar de andere kunnen komen.
2: Nou, ze kunnen ook gewoon in de open lucht met reizen, toch, of niet?
1: Ja, ook in de open lucht. Je kunt hier, zoals je dit ziet, ja, dit is natuurlijk alweer een veel nijere trein. Hier staat zelfs grote vrachtwagens op met... Maar ook een heleboel onderstelden zagen we zo net voorbij komen. Maar ze konden ze dan op zo'n trein springen. Want je stiet nog bijna stil. Dat kun je misschien wel horen. Het wordt steeds langzamer. En dan konden ze van de ene plek naar de andere. Dan hadden ze gratis vervoer, want het waren zwervers. En vaak kwamen een heleboel mensen dan... die kwamen elkaar tegen. En zaten dan in die wagons met flessen drank erbij en wat eten. En, dan kwam de verhalen los en zo was dat. De trein die komt inmiddels tot stilstand, de freighttrein, en nu staat hij helemaal stil. Het is een enorm gevaar. De trein die bent hier veel en veel langer dan bij ons. Er zitten dan twee elektrische zitten hier niet eens. Twee van die hele grote dieselloks zitten ervoor. En die trekt dat soortje. Dat is vaak. Ik ben die trein wel als 2 kilometer lang. Misschien nog wel langer. Soms zie je er helemaal geen eind aan.
2: En nu is een paar. Er zijn wel meer versies over gemaakt, denk ik. Hè?
1: Oh ja, ook over burgertreinen en zo. De Southern Pacific. De Chattanooga Choo-Choo. Maar ook die freight train. Ik wil me zo niet te binnen schieten, maar ging vaak over die vrachtheden. En ook vaak over depots bij de bijtrein. De Frisco Depot van Mickey Newbury. Hey, en de Hobo Jungle van de band. Dat mensen daar, dat die sliepen, zeg maar zeggen, op een rangeerplaats. Waar die trein wachten tot er misschien een trein kwam en dat ze met kunnen. En die mensen hadden geen geld, dus dat was gratis vervoer, zeg maar zeggen. Een soort van verstekeling.
2: Ik denk dat dit inderdaad de achterkader van de trein is. Want meestal zit er één locomotief aan de achterkant.
1: Ja, hier,
2: een duwer.
1: Dit is een soort van rangeerlok. Vroeger hij bij ons heette de SIK. Dat is zo'n klein rangeerlocomotief. Die noemden ze de SIK in Drenthe. En dit is de North. De Norfolk Southern is het, stuurt erop. Een hele grote, zware lok. stiet Peert voorop. En die giet richting zuiden. Daar moet een enorme kracht op zitten, op die diesellogs. Want dit soort lange trein, die kunnen we bij ons in ons kleine land, die kunnen wij dat niet. Hij verdwijnt langzaam around the bend.
3: Well, this is a story about somebody or someone get to the whole thing.

0: Een van de klassieke stukken in de bluesmuziek en uiteraard ook op het repertoire van QB and the Blizzards, de Hobo Blues. Nog steeds op het repertoire, Harry.
1: Ja, ja, wij speelden het nog steeds. Maar het is iedere keer anders. En wij zitten nou ook redelijk veel in het theater en dan wordt het nog veel kaler eigenlijk.
0: Hmm.
1: Begeleiding komt pas heel laat in. Maar ik vind het leuk om te spelen, omdat een talk in blues is gewoon overlevering. Hè? Dat, er wordt een verhaal verteld.
0: Ja, ja.
1: En je kunt het mooi op uit je dak gaan, vind ik eigenlijk wel.
0: Mooi om te doen.
1: Ja.
0: Bij het spoor hoort uiteraard ook een station. Of dat nou Memphis is, of St. Louis is, of Chicago. We gaan in St. Louis is in kijken naar wat ooit eerder een station West is.
2: We zijn hier op een avenue en wij wilden naar Union Station toe. Nou, wij denken dat daar vertrekt nog wel een trein. Dan kunnen we wat vertellen over die trek van de negerbevolking naar het noorden toe, naar Chicago. En aan de ene kant is het een heel mooi hotel, de Regency. En hier staat op een gegeven moment ook Union Station Hotel. En dan denk je dat je bij de trein komt. En dan kom je ineens in een fantastisch mooie winkelgalerij. Met heel clean, wat je helemaal niet verwacht en zo. Dus de trein, maar af en toe hoor je dan wel de fluit van de trein. Dus het is toch, terwijl je loopt de winkel, is het net alsof er nog steeds een trein vertrekt en zo. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, dat is toch weer een heel verschil met wat je dan op een gegeven moment ziet als je aan de buitenkant bent. Dus het is een soort van, dat hebben ze toch alweer goed gedaan.
3: Ik denk wel dat er vroeger iets armoediger aan toegang als nou is op het ogenblik.
2: Ja, dit is, ziet er nou perfect uit. Vroeger was er natuurlijk een komen en gaan van die oude stoomlocomotieven. Die we wel in dat museum zien hebben. Ja, zullen de nodige zwarte mensen koffers hebben moeten dragen. Zijn de nodige zwarte mensen die van hier op doortocht naar Chicago gaan. Er zijn natuurlijk ook mensen blijven hangen hier, zoals Chuck Berry. Die toch heel veel opnomen hebben in Chicago bij Chess. En Scott Joplin en andere mensen die hier dan onderweg hun huis vonden hebben. Maar dit ziet er prachtig uit. Kijk, de trein die vertrekt weer.
4: Ja.
2: Het is ook een modeltrein die om de winkels toe loopt als het ware. En zo houdt men dat hier het idee van dat het een station is geweest in stand. Je kunt er ook nog helemaal overheen lopen. Daarachter is een hotel. En dit ben nou allemaal. Hier is een winkel waar je die heet de Great Train Store. En daar kun je gewoon allemaal alles wat met trein te maken heeft voor kinderen kun je daar kopen. Dus het is heel duidelijk.
3: De commissie heeft weer toegeslagen.
2: Ja, op het vervoer gericht. Maar ja, het was natuurlijk ook wel zo in die stations. Daar moet natuurlijk, dat is natuurlijk ook rondom zo'n station was natuurlijk ook vertier. Ja. En er waren allerlei activiteiten, taxis, kruiers.
3: Vertier en handel, hè?
2: Ja, en nu is het alleen nog maar handel. Ja. De trein die is er niet meer. Ja. Kijk, daar zit de barpianist. En daar heeft een café bij. Het is gewoon een overdekte. Grote overdekte store gewoon. De Mississippi die komt daar ook naar. Die zie je dus plotseling. Zie je daar water doorheen lopen hier. En daarover kunnen mensen met een loopbrug kunnen ze dat weer bekijken. Het lijkt meteen ook wel tentoonstelling erbij en zo.
3: Ja, zo zag je zo'n verbazing nergens meer over in Amerika.
2: Nee.
3: Dit was een enorm groot station daar.
2: Ja.
3: Amerika.
2: Nee.
3: Dit was een enorm groot station daar.
2: Ja. Nou ja, dat kon.

0: Prachtige nummer van de Holmes Brothers. De train song van de cd The Promised Land. Mooi, hè?
1: Ja, prachtig liedje. Geschreven overigens door Tom Waits.
0: Dat is ook zo, ja. We gaan hem van het spoor af. Hij ooit in de buurt van de Black Hills of South Dakota kwam, bij Rapid City. Dan hij door Mount Rushmore.
1: Ja.
0: En daar heeft een Poolse beeldhouwer, heeft de bomen in de rotsen, heeft door de koppen uitgehakt van vier van de meest legendarische presidenten van Amerika. Onder andere Roosevelt en George Washington.
1: The Four Great White Fathers.
0: Ja, precies.
1: Volgens
0: ja.
1: Eric Taylor.
0: En één daarvan, die kwamen wij, althans zijn geboorteplek, die kwamen wij op onze reis van St. Louis naar Chicago, kwamen wij de geboorteplek van tegen.
2: Wij bent hier in New Salem, dat is een plaats hier bij Springfield in de staat of Illinois. En Springfield is ook geloof ik nog de hoofdstad van Illinois. Dat zou je eigenlijk niet zeggen als er ook een stad als Chicago ligt. Maar dat is een beetje net als in Texas, waar Austin ook de hoofdstad is. En dat New Salem, dat is een dorpje waar Abraham Lincoln geboren is. En dat is een van de presidenten geweest van Amerika. Niet de eerste geloof ik, maar wel een hele belangrijke man. Van eenvoudige kom af. Een man die voor de blues in die zin belangrijk is, dat hij de slavernij afschaft heeft. In 1800, omstreeks 1860, meen ik. En,
3: mooi hè, zo Amerikaans gezien.
2: Ja, hier staat dan hier staat Lincoln met een wandelstok en in werkkleding. En met een, met een boek wat waarschijnlijk de Bijbel is onder de arm.
3: Of de grondwet.
2: Of de grondwet, dat zou nog kunnen.
3: Dat weet ik niet, maar zullen kunnen, hè?
2: With malice toward none.
3: We zijn binnen, King.
2: Presented to the state of Illinois.
3: Ja, hoe is er hier uit, zeg.
2: Dit is een mooi standbeeld, eigenlijk wel. Het is een park hier. En er is een theater bij, dus waar ze allerlei uitvoering doen. Hmm. En het ligt midden in de bossen, dit park.
3: Waar moet je nog het park in, hè?
2: Het park, is, daar kun je daarin, daar is de achter, het park.
3: Maar je moet nog wel entree betalen, dus...
2: Nou, dan kom je hier in een park.

0: En waar allemaal kinderen aan het spelen bent. En...
1: Ja, maar wat is nou dat, die historical site daar? Wat is het dorp nou? Het dorp is weg.
0: Dit is ook niet.
1: Nee, dit, hier is niet. Hier is niet.
0: Nou, ik kwam hier per ongeluk aan, staat hier.
1: Ja.
0: En hij bleef hier 6 jaar. En hij ging hier voort als advocaat. En hij zei van zichzelf dat hij, hij geen doel had. En rond ging hij als een piece of driftwood, als een drijfhout. De boot is hier strand of zoiets. Een heavily laden flatboard. Stranded itself at top of the Mill Dam at New Zealand. Dus die is hier. Hij was op die boot.
1: Maar hij ging gewoon voor, toe, yeah. Little money. Yeah.
0: Yeah.
1: Too,
0: ja, ja, en hij kwam naar die boot.
1: Yeah.
0: En die boot is hier. Die boot is hier gestrand. Op de top van een dam. Hij heeft dus die boot eigenlijk red van een ongeluk. Staat hier. Mm. Hij had een contract met die man die Denton offered. En die is hier aan land gaan. En die ging eens kijken hoe dat hier uitzag. En hij gaf me kans als klerk bij dit bedrijf van die meneer Denton offered. Lincoln took a steamer back to St. Louis. En dan walked to New Zealand. Nou, dat is een eind lopen van St. Louis naar New Zealand helemaal. Offer store did not last long, but Lincoln decided to stay in town. Hij bleef hier dus en New Zealand heb hem een heleboel lessons geleerd. Hij maakte er veel vrienden. En hij leerde van verschillende soorten mensen waar hij mee in aanraking kwam. En politiek, dat was zijn eerste liefde eigenlijk, staat hier ook.

0: Dit is de Illinois Blues van Skip James. Illinois Blues is ook wel bekend in de uitvoering van Mississippi John Hurt, maar dit is Skip James. Ook een zeer roemruchte blueszanger. Geboren in Mississippi, in Bentonia.
1: Bentonia, ja. Yeah. Itabina in de buurt.
0: Ja, daar komt B.B. vandaan.
1: B.B. vandaan.
0: B.B. King, ja.
1: Indianola. Ja. Dus voor dat ligt er allemaal.
0: Man, waar als een prachtige biografie over verschenen is onder de naam I'd Rather Be The Devil. En dan zie je dat blueszangers vroegen dat die bepaald niet een makkelijk leven hadden. En dat had vanzelf van alles te maken natuurlijk met de verhouding tussen blank en zwart. En de onderklasse die de zwarte bevolking in die tijd in Amerika toch zeker was. We gaan nog even weer terug naar dat Lincoln State Memorial in New Salem.
2: Ja, nou, we komen in een soort van orvelte. En voor de mensen van de VBRO die niet werken, die niet weten wat orvelte leert, dat is een soort van ook een soort van museumdorp in Drenthe, tussen Westerbork en Zweelo in. Nou, hier heb je dan ook van, denk ik, van die huzies die hier stonden in de tijd van Lincoln. Dus is de tijd tussen 1830 en 1837. Een soort van blokkerachtige huizen.
3: Ja, allemaal van hout maakt, hè?
2: Ja.
3: Kom je beetje terug in het Wilde Westen zo ongeveer. Lucky Luke.
2: Ja. Er zijn er van alle wagens staan. Die wel vroeger in die Roy Rogers films zijn en zo. Op zondagmiddag in de Apollo bioscoop in Assen, op de Apenneutenrang. Matinee, hè? Roy Rogers met Gaby en zo, en Gene Autry en zo. Autry, Gene Autry. Ja. Dat soort figuren. Het waren van die zondagscowboys, weet je wel.
3: Altijd in zijn mooi wit pak, hè?
2: Ja, ja, ja. Het peert trigger.
3: Een echte baan de deur erin.
2: Ja.
3: Dat is een smid aan het werk.
2: Ja. Nou ja, het is inderdaad een soort van orvelte, want daar gebeurt dat soort dingen, hoor.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat de orvelte nog helemaal ouder is.
3: Dat weet ik wel zeker, ja.
2: Dit was 1800. En de orvelte, dat is nog wel een beetje ouder. Maar ja, onze cultuur is sowieso ouder als die van de Amerikaan.
3: Ja, wat ik denk.
2: Dat wil natuurlijk niet zeggen, ja, van de nieuwe Amerikaanse staat natuurlijk. Niet van de cultuur van de Indiaan natuurlijk.
3: Maar ik ben bang dat je die hier in New Salem niet erg vindt.
2: Nee, dit is een volledig blank dorp west volgens mij.
3: De Indiaan bent wegmoffeld hier.
2: Ja, terwijl Lincoln toch een voor de Indiaan toch nog wel enige sympathie koesterde.
3: Ik denk dat hij sowieso wel voor de minderheden dat hij door nog wel goede ideeën over had. Hè?
2: Ja, ik ken de geschiedenis van Lincoln niet precies, maar ik heb wel het idee dat de Amerikaan wel wies met hem bent en zo.
3: Nee, was zijn verkiezing toen het was ook aanleiding voor de burgeroorlog natuurlijk, ja?
2: Ja, ja. En hij is doodschoten. En als president doodschoten wordt in Amerika, dan
3: is meestal geen slecht ding.
2: Dan ben ze meestal aan de liberale kant. En daar houdt ze hier niet zoveel van. Je mag hier niet al te liberaal worden, want dan
3: Nee, de Zuidelijken, die moesten ook niks van Lincoln hebben.
2: Nee, want die wou gewoon natuurlijk, die woonden, dat zie je wel, heeft die slavernij ook afgeschaft. Een goede zaak overigens. Dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Want die hoefden toen niet meer te werken op de plantages. En waren vrij, ze konden gaan en staan waar ze wilden. Maar deze mensen die wisten helemaal niet, want binnen die plantage was toch een soort van samenleving ontstaan die redelijk veilig was. En de mensen die toen daar niet meer wilden werken, ben gaan zwermen. En die bent, daar ben een heleboel bij omkomen. Die bent de blanken bent ze geleanced. Er zijn een heleboel mensen door het klimaat binnen omkomen. Een heleboel mensen die wisten niet meer hoe ze aan de kost moesten komen. Die zijn gewoon verhongerd. Dus dat, is toch, dat heeft ook nog een heel rare bijeffect uit. Ja. Die afschaffing van de slaverij.
3: Het was trouwens de vuur ook al een heel systeem. Las ik in een van de boeken dat men ondergronds de negers smokkelde van het zuiden naar het noorden toe. Hè? Van de, zeg maar, de slavernij naar de vrije staten toe. Dat heette de Underground Railroad. Een soort wat we in de oorlog in Nederland ook hadden.
2: Ja, een soort van onderdukkers.
3: Ja, ja, die dan via...
2: Die Joodse mensen die in Drenthe... Via met koeriers soms opgehaald werden en dan...
3: Via een geheime route via Frankrijk en Spanje naar Engeland gewoon.
2: Of bij de boeren op een gegeven moment die oorlog overleefd hebben. Nou ja, dit was dan geen oorlog, maar het leek er wel een beetje op.
3: Vroeger was het in deze tijd van Abraham Lincoln en Dorfeur, hij gevluchte slaven weer teruggebracht. Dan kreeg hij geld voor, hè? Hij wil gewoon op jaar.
2: Oh ja.
3: Hij wil gewoon op jaar.
2: Bounty hunters. Ja, premie. Premie, jongens. Het is een heel mooi park. Met een prachtige omgeving eigenlijk.
3: Ja, in die zin, het is ook niet, het zal wel aanleg geweest, maar dat oorspronkelijke, dat was er hier allemaal al, gezien de olderdom van de bom en zo.
2: Het is toch een beetje ook Orvel, dat vind ik.

0: De Black Train Blues van Bukka White. De man die trouwens in zijn vernoeming, in chauffeurnaam, ook een van die legendarische presidenten had. Want voluit heette Booker T. Washington White. Bukka White. Kwam die niet uit in de buurt van Aberdeen in Mississippi, waar Howlin' Wolf vandaan komt?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Denk je, kostte wel, hè?
1: De man van de Sky Songs on the Spot.
0: Ja.
1: Dat betekent eigenlijk dat als Bukka White ergens optraat, dan... Dan viel de liedjes als het ware uit de lucht. Hij improviseerde veel met woorden en met de muziek. Dat noemen ze daar zo. De songs die kwamen uit de hemel vallen. Ja. En die viel op de plek neer. Bukka White was daar een meester in.
0: The Black Train Blues. En dat in deze aflevering van The Way Up North, Harry's Blues, waar als het vooral ging over de trein in Amerika. Station, Union Station. En een zietstapje naar de man die de slavernij in Amerika afschafte. Abraham Lincoln in zijn geboorteplek New Salem. De Mojo Man is coming en het boek ligt voor ons. De mondharmonica spullers, Harry. Als het boek doorleest, dan merk je dat de mondharmonica naast de slidegitaar toch een hele essentiële rol speelt in het werk van Muddy Waters.
1: Ja, de mondharmonica, dat was natuurlijk een instrument voor hele arme mensen. Dat was een goedkoop product.
0: Hmm.
1: Je kunt het goedkoop kopen. En je kunt in de zak steken. Je kunt het altijd metnemen. En traveling light, licht reizen, zou ik maar zeggen. Het was ook een instrument wat ze nog wel eens in de buurt zaten als ze in de gevangenis zaten. Zo.
0: Ja.
1: En
0: daar kun je ook makkelijk de trein mee op.
1: Je kunt er de trein mee op en je kunt ook de geluid van de trein prachtig nadoen.
0: Dat is ook zo, ja.
1: De whistle van de trein die werd vaak in de blues ook gebruikt. En dan werd het door de mondharmonica spul werd het nadoen.
0: Ik denk dat je zonder anderen tekort doen kunt zingen dat Little Walter toch de mondharmonica spul bij Muddy Waters was.
1: Ja, Walter Jacobs, want zo heet die man eigenlijk... echt. Dat was eigenlijk de mondharmonica speler. Dat was ook een hele moeilijke man. Het voor zichzelf begon ook tragisch aan zijn eind komen. Maar iedereen is het er wel over eens dat uiteindelijk de man West is samen met Jimmy Rogers. Hè? En Willie Dixon, Freddie Bilo en zo. Dat de mensen waren die, dat was de beste Muddy Waters band eigenlijk zo'n beetje.
0: Hier een nummer van Little Walter met als gitarist, dat vond ik wel heel opvallend eigenlijk, Buddy Guy.
1: Ja,
0: die heeft ook nog een paar keer bij Muddy gespeeld.
1: Ja, die mensen die kenden elkaar allemaal. Heel veel van die mensen hebben met elkaar gespeeld en toen ze dus hier naar Europa kwamen met het American Folk Blues Festival. En dat was zo'n package, dus die moesten elkaar altijd begeleiden. Dat zie je op de blues te verder ook nog wel eens dat. En zo ben die mensen natuurlijk allemaal met elkaar in aanraking gekomen.
0: Little Walter.

0: Little Walter op vocals en mondharmonica, Buddy Guy op gitaar en Lafayette Lee op de piano in Dead Presidents. Little Walter, de man die helemaal van het zuiden van Louisiana naar de Delta toe ging. En voor nog een poosje in Helena, even je resideert.
1: West Helena, ja.
0: Ja, West Helena, ja. Hij heeft ook nog wel gespeeld bij King Biscuit Time, bij Sonny Boy Williamson. En toen is hij naar St. Louis gegaan en begon 50 jaar en toen kwam hij aan in Chicago. Was hij niet een van de eerste die elektrisch versterkte mondharmonica speelde?
1: Ja. Dat, Walter was volgens mij zo'n beetje de eerste. Ja, dacht ik ook.
0: Ja, dat, dat was toch een tamelijke revolutie. Ja, met Muddy dan ook.
1: De slide en dan elektrisch slide. Dat was ook al een heel stap. Ja. Walter staat er eigenlijk wel bekend. En dat hij als eerst een elektrische band had in blues speelde. En het was een volledig ander geluid.
0: Ja, ja.
1: Het werd een stuk heftiger natuurlijk.
0: Ja. En dat was het typische Chicago geluid, denk ik.
1: Ja,
0: Het powervolle geluid.
1: Een geluid wat nou nog veel mensen na proberen te doen. Maar wat nooit echt lukt, zou ik al zeggen.
0: Nee. Maar tien ben veranderd en zo. En mensen veranderd dan. Valt dat waarschijnlijk ook moeilijk noord te doen. Jerry Portnoy, dat was de leste, denk ik.
1: Ja,
0: dat denk ik wel, ja. Want dat is de man die in Maxwell Street geboren is. Die leeft nog. Die heeft vrij recentelijk nog weer een cd gemaakt. Jerry Portnoy. En dat is...
1: Poison Kisses. Speelde ook nog mee aan die From the Cradle cd. Met Eric Clapton, waar hij dus puur blues op speelde.
0: Ja. Running with the Blues.

0: De blues, de trein, de mondharmonica en Jerry Portnoy.
1: Jongens, mag ik met een kaartje komen? En grof. Grollo, ja. Ja, noem maar een enkele race. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is per aan? 13 B? Is dat een hele loop? Ja? Moet je een trap op? Ja? Oh, ook twee trap naar beneden? Wat er een trein al staan, ja. Deuren gaan open. Deuren gaan dicht. Ik ben erin. We hebben genoeg te rieden.

0: Han vil nu starte med for grå. Den is kikken of måske et huis is.
1: Erik Hardeveld, mondharmonica met de kopstubbers. Trein haar rol en misschien is niet thuis.
2: Nee.
1: Die is hier.
2: Ja, en dat was natuurlijk ongevalse Drentse harmonica blues.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Hij maakt verder de reis The Way Up North en hij komt uit in een van de grootste steden van Amerika. In
2: Chicago.
1: Of zoals de Indianen zeggen,
2: Chicago. Ja. Het land van de uien.
1: Precies. En wij komt door aan de rand van die immense metropool Chicago. Hoeveel inwoners toch alweer, Harry? Miljoen of 4 of 6?
2: Ja, 6 miljoen uit de area erbij reed.
1: Ja, ja.
2: Maar gewoon Chicago, dat is 3-4 miljoen.
1: Wij zaten aan de rand van Chicago in South Holland. En hij dan voorstelt dat je naar het centrum toe moet, dat je dan 150 kruispunten passeerde dus ongeveer.
2: Ja, dan kon je richting downtown.
1: Een straat die wij volgende week beschrijft en waar wij het over hebben, die eigenlijk de geschiedenis van Chicago beschrijft, want dat is de straat die helemaal van het zuiden naar het noorden door Chicago heen loopt. Dat is Halstead. En daar ligt ook de South Side van Chicago ligt eraan.
2: Ja.
1: En dat was dé plek waar als de negerbevolking van uit het zuiden naartoe trekt.
2: Ja, precies.
1: In Chicago. Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Harry's Blues die vandaag technisch verzorgd wordt door Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met de VPRO Radio. Graag tot volgende week.
4: Harry's Blues.

0: Touché. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van Harry Musquet en Eelco Gelling uit 1966... en het komt van het album Ballads. Dat is een mooi album waarop alle bekende ballads staan. Window of My Eyes, Somebody Will Know Someday, So Many Roads, Thursday Night en You Don't Know.

QB in the Blizzard, You Don't Know. Bluesveteraan Buddy Guy heeft een fonkelnieuw album, Ain't Done With The Blues, opgenomen met een sterrenbezetting. Gitarist Rob McNally, organist Chuck Level, gitarist Kingfish, slidegitarist Joe Walsh, gitarist Joe Bonamessa en gitarist Peter Frampton. Buddy Guy, Blues on Top.

Buddy Guy, Blues on Top. Kenny Neal uit Louisiana, dat is de zoon van mondharmonica-speler Raphael Neal. En hij leerde het vak in de band van Buddy Guy. Dit komt van zijn soloalbum Hoodoo Moon, opgenomen met toetsenist Lucky Peterson. Kenny Neal, Carrying the Torch.

Kenny Neal, Carrying the Torch. Van Morrison zong de blues toen zijn vriendin ernstig ziek werd. Het komt van zijn eerste soloalbum Blowin' Your Mind, opgenomen in New York met de legendarische producer Burt Burns. Van Morrison, T.B. Shee.

into the wee small hours, long for the break of dawn.

Pan Fun.

lied to the fools around.

0: funny at all. You land in a cool room, man. You land in a cool room. In a cool room. In a cool room.
1: Van Morrison, T.B. Sheets. Little Milton uit Mississippi nam tijdens zijn periode bij Stax Records in Memphis een nummer op van de huiscomponisten Isaac Hayes en David Porter. Little Milton, Little Bluebird.

wonderful, babe.

Little Milton, Little Bluebird. Otis Rush uit Chicago was beroemder in Europa dan in zijn geboorteland. En hij toerde dan ook voortdurend in Duitsland, Zweden en Engeland. En het bluescircuit van Chicago speelde hij nog regelmatig met Muddy Waters, Junior Wells en Buddy Guy. Dit nummer werd ook opgenomen in Zweden. Otis Rush. Troubles, Troubles, Troubles.

Otis Rush, Troubles, Troubles, Troubles. Rita Chiarelli, dat is een blueszangeres uit Canada. Ze nam samen met gitarist Colin Linden een eigen compositie op voor haar album Just Getting Started. En het gaat over de geboorteplaats van Elvis Presley, Rita Chiarelli, Tupelo.

Rita Chiarelli, Tupelo. Het komt van het album Don't Explain van Beth Hart en Joe Bonamessa, opgenomen in Los Angeles met topproducer Kevin Shirley. Beth Hart en Joe Bonamessa, I'll take care of you.

Bogart en Joe Bonamessa, I'll Take Care of You. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Jimmy Johnson uit Mississippi kwam samen met zijn broer Sil Johnson naar Chicago, waar ze alle twee succesvolle bluesartiesten werden. Dit komt van het album Every Day of Your Life. Jimmy Johnson, I Need You So Bad.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opnemen in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. De ene laatste keer, want volgende week zondag dan sluit de tentoonstelling in het Drents Museum. Maar niet getreurd, hij gaat gewoon verder in het museum in Grollen, het Cuban Blizzard Museum. De gast is Harry de Jong, programmacoördinator van De Amer, die heel veel met Harry Musquet te maken heeft. Ook wat live muziek betreft in De Amer.

0: Het aloude Dust My Broom van Elmore James, live uitgevoerd in de Amer door Harry Musquet en Friends. Harry de Jong, dat was een traditie, hè, dat Harry in de Amer speelde.
1: Ja, Harry kwam altijd standaard met Helmich en met Erwin. En in het begin heette dat Harry Musquet's trio. En later nam hij ook af en toe een keer wat andere jongens mee. En toen werden Harry en Friends en dat is het hele jaar zo gebleven. Maar dat nummer wat we nog net gehoord hebben, ja, dat was het nummer was afgelopen en Harry die ging dus door de baandeur naar achteren. En dat was ook de laatste keer dat wij hem in de Amer hebben gezien, want in september is hij toen overleden. Dus het is wel een, voor mij in ieder geval, een hartstikke bijzonder nummer.
0: 8 januari 2011 was dit en Harry zei nog heel optimistisch, tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar, ja.
0: Helaas, het kwam er niet meer van en dat maakt dit soort materiaal ook tot uniek materiaal.
1: Ja.
0: Want vanaf wanneer speelde Harry al in de Amer eigenlijk?
1: 1995.
0: Zo.
1: In 1992 kwam hij in contact met Ab Slichter en ja, van het een van het ander. En ja, Harry zei van, ik moet hier maar eens een keertje komen spelen.
0: Ja.
1: En dat was eerst in het café. En later is naar het deel toe gegaan voor wat meer publiek. Maar 1995 was de allereerste keer van en Harry in de Amer. En hij is elk jaar geweest, elke zondag van het nieuwe jaar.
0: Die eerste zondag, hè?
1: Een soort nieuwjaarsvisite.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Eén keer was hij er even niet, hè?
1: Ja, dat was je hond weglopen. Ja, dik op paniek. We rolden op de kop.
0: Ja.
1: Wij in de Amer, ja, op Harry wachten. En gelukkig een half uurtje later, de hond was weer van en Harry kon spelen in de Amer. Ja.
0: Ook wel kenmerkend eigenlijk, hè, van dat de hond ging voor.
1: Altijd,
0: hè?
1: Altijd.
0: Ja, nee,
1: altijd.
0: Maar dat tekende Harry ook wel ten voeten uit eigenlijk.
1: Ja, want ik weet nog een keer, hij vertelde een keer dat hij naar Curaçao ging, naar het optreden in de Amer, ging naar Curaçao. En toen vroeg mijn vrouw, die zei van, wat doe je dan met die beesten?
0: Hmm.
1: Nou, dat werd een verhandeling, wat er met die dieren ging gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, die waren helemaal onder dak, die waren helemaal verzorgd.
0: Precies.
1: Ja, grote liefde voor de dieren.
0: Ja. Harry de Jong, ik noem jou maar een programmacoördinator van de Amer. Dat doe je normaal samen met Jan de Haan. Klopt. En met Gerry van Barneveld.
1: Ja.
0: Maar Jan de Haan was het afgelopen seizoen er niet bij. Dus jij hebt heel veel voor de Amer gedaan de afgelopen periode. Mm-hmm. Wat was jouw eerste contact met Harry Musquet eigenlijk? Want ben jij een Assenaar?
1: Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen, net als Harry dus.
1: Ik woonde in de Bilderdijkstraat. En Harry die woonde aan de Vondellaan. En ik was 7 en Harry was 15.
0: Oh, jij woonde ook in de Dichtershof.
1: Ik woonde in de Dichtershof.
0: Ja.
1: En Harry kende mij niet. Maar ik kende Harry wel. En waarom ken je hem? Ja, omdat het zo'n rare snuiter was. Aparte jongen. Ja, toen. Nee, wat ik zeg, ik kende hem, hij kende mij totaal niet. Ja. Acht jaar zat er verschil tussen.
0: Ja.
1: En toen heb ik Harry altijd wel gevolgd, ja.
0: En muzikaal, wanneer was jouw eerste muzikale kennismaking?
1: Of het kerstvolleybaltoernooi in Bellevue. Of bij een optreden in Stadskanaal. En voor mij, dat laatste, dat was volgens mij het eerste optreden met hem. We gingen met een groep jongens uit Arsenal de Bronfiets daar naartoe. En op een of andere manier, Harry wist dat we kwamen. Dat zal van een van die jongens dat wel gezegd hebben. En toen we eraan kwamen, heel veel fietsen, heel veel bronfietsen en geen muziek. Nou, dit komt niet goed, jongens. Nou, de entree betaald, 2,50. Zo'n papieren briefje nog. En we doen de zaal weer open. Stond de hele band stond klaar. En Harry die zag ons. Oh, jongens, ze benden, we kunnen beginnen. Ja, dat is echt gebeurd. Ja.
0: Dat tekent ook wel de band tussen Harry en zijn fans eigenlijk, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat, de trouwe fans die waardeerde hij ook
1: zeer. Ja. En ik, ja, hoe zou ik dat zeggen? Hij was ook een beetje familie. Nou, hij heeft natuurlijk ontzettend veel familie. Maar ik was echt een beetje familie. Want mijn moeder, dat was een achternicht of achterachternicht van zijn oma.
0: Okay.
1: Dat is echt. En dat had Harry zelf allemaal uitzocht. Dus toen hij een keer in de Amer was, toen zei hij van, we zijn in de verste verte nog een beetje familie van elkaar.
0: Ja, ja.
1: En dat koestert hij enorm, hè, familieband.
0: Ja, want Harry had niet zo'n grote familie natuurlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Ik bedoel, hij was zelf enig kind.
1: Ja.
0: En zijn vader had nog een zuster die met Frits Biemold getrouwd was. Ja. Clenny Biemold weer van afstand. De Amer 1994 was de eerste keer, uiteraard 2011. Ja, toen was het helaas gebeurd. We gaan naar een andere gebeurtenis die ook in de Amer plaatsvond. 2000, Harry die nam door de CD Hotel Grollo op.
1: Hotel Grollo, ja.
0: Ben je er ooit bij geweest of niet? Bij die opnames?
1: Ja, ik liep daar rond.
0: Ja.
1: Ja, maar Ik vond het een beetje te ver gaan om die opnamewagen in te gaan. Of het muziekgedeelte in te gaan. Ik liep er gewoon een beetje rond. En dat was een drukte van je welste. Mm-hmm. Ja, en dat was erg, erg bijzonder om dat allemaal mee te maken. Al de muzikanten die er rondliepen. Huub van der Lubbe, tiende schoenmaker. Benny Jolink. Ja, en van de Koldiering.
0: Barry Hay
1: en zo. Ja, dat was heel bijzonder. En de hele band, hè. En Daniel Loewis was erbij. En zo is dat Hotel Grollo daar ontstaan.
0: Ja, nou je het over Daniel Loewis hebt, hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. Er is nog een heel leuk filmpje te zien. Mm-hmm. Door op dat kleine schermpje van Daniel Loewis en Benny Jolink. In 2000 bij die opname van Hotel Grollo. Ja. Dat is zeer de moeite waard, het filmpje van Willem van der Linden. Ja. Bij die opname was ook Tineke Schoenmaker. Ja. En zij heeft haar versie gemaakt van Somebody Will Know Someday. Ja.

0: De versie van Tineke Schoenmaker van Somebody Will Know Someday, opgenomen in de Amer met techniek van Jan Schuurman.
1: Albert, ik was erbij dat hij in de opnamewagen stond en dat Tineke dit nummer deed. Voor mij staat het ook op de DVD. Video heet het nog, geloof ik. Nou, toen maar video. En dat Hardy zei van, niks meer te doen.
0: Ja, ja.
1: Hij stond er echt ontroerd. Ja. Zit er naar Tineke Schoenmaker verliezen. Het is ook een ijzersterk nummer.
0: Ik denk dat Tineke ook een van de beste vertolkers is van het materiaal van Harry.
1: Ja.
0: Zeker van de ballads van Harry.
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Misschien dat het er nog ooit wel van komt dat het laatste materiaal van Harry Musquet, wat hij schreef met hem, wat eigenlijk in september 2011 opgenomen zal worden, dat onder leiding van Daniel Lewis ooit nog een keer opgenomen wordt, dat Tineke daar in ieder geval ook bij is.
1: Kijk dan.
0: Zult toch mooi wezen?
1: Dat is ook prachtig.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Die optredens van Harry in de Amer, die nieuwjaarsoptredens, zeg maar. Welke herinnering heb jij eraan? Hoe herinner jij je die?
1: Wat ik me daarvan herinner is dat het altijd uitverkocht is.
0: Ja.
1: Twee keer volle bak.
0: Ook voor dezelfde mensen elke keer, of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Ja.
1: Maar omdat je was er een beetje, nou zijdelings, maar je liep er dus omheen allemaal om alles een beetje een goede baan te regelen. Want ja, die jongens in de kleedkamer die moesten ook een happy en een drankje hebben. En vooral dat laatste was natuurlijk erg belangrijk. Maar wat ik me kan herinneren was altijd de optredens van Harry. Altijd bij het laatste nummer of in de pauze dat Harry dan via de deur achter op het toneel wegging. En Harry mengde zich niet in het publiek. Dat wilde hij niet.
0: Nee.
1: Iedereen wil wel aan hem zitten. Iedereen wil een pilsje met hem drinken. Dus dat deed hij niet. En na afloop ook net zo. En het was zo rond de 4:30. Dat was dan vaak aflopen. En dan tegen een uur of 4:45. Nou, dan kwam Harry zeg maar tevoorschijn. Nou ja, en dan werd het nog even gezellig.
0: Ja,
1: maar dan
0: waren
1: dus 95% van de mensen waren dan weg.
0: Ja, ja.
1: Maar Harry was, ja, die hoefde niet er allemaal tussenin te lopen met veel lawaai en zo. Nee, absoluut niet. Dat wilde hij niet. Hij wilde muziek komen maken.
0: Hij deed het ook wel met de nodige humor, die optredens.
1: Altijd verhalen. Dat verhaal van die hond. Nou, dat hebben we die middag uitgebreid gehoord.
0: Ja, ja.
1: Hoe dat allemaal ging. De reizen die hij met jou heeft gemaakt naar Amerika. Daar werd over verteld. Hoe hij in Amen terechtgekomen is.
0: Mm-hmm.
1: Hij was ook wel erg trots op dat hij Erik Taylor, Magna Carta, Hans Thezing ook in de Amer heeft weten krijgen. En dat is dankzij Harry's dat gebeurd.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Dus hij heeft veel van ons gedaan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, die goede band met Erik Taylor, die is ook wel
1: tot op heden, hè?
0: Ja.
1: Tot op heden. Maar de laatste keer was hier dan bij de opening van Winnen Wacht Maar.
0: Ja, helaas was dat een dikke flop. Maar niet wat Erik Taylor betreft, maar de locatie was ongeschikt.
1: Zeer ongeschikt.
0: Erik Taylor wil zien, mensen moeten naar de Amer komen. Dat is de enige locatie waar de band volledig tot zijn recht komt.
1: Oktober, november, dan is hij er weer.
0: Hij stiet wel weer op programma het komende jaar.
1: Hij staat er weer bij.
0: Zolang
1: hij leeft,
0: komt hij naar de
1: Amer. Erik Taylor in de Amer.
0: Ja. Jouw volgende keuze, ook weer live in de Amer. Allemaal opgenomen door Roel Doctor. De vaste man die de video en het geluid in de Amer opneemt.
1: En het archief beheert.
0: Ja. En het archief beheert, dat is So Many Roads.
1: Ja.
0: Bepaalde aanleidingen om dit nummer te kiezen, Harry, of?
1: Eigenlijk So Many Roads to Travel. En eigenlijk naar aanleiding van die verhalen die hij deed over die reisjes naar Amerika. En Harry was er helemaal gek van om dingen uit te zoeken. Dus die heeft heel wat roads gezien. En So Many Roads to Travel, dat is ook wel een van mijn favorieten. En daarom staat het eigenlijk ook wel een klein beetje bij.
0: Je had ook een topografisch geheugen trouwens, hè?
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja,
1: er waren wel eens mensen die zeggen van die man die lulde zijn nek, maar dat was echt niet zo.
0: Nee,
1: hij was goed ingelezen altijd. Hij wist precies waar hij het over had.
0: So Many Roads.

0: 8 januari 2011, live in de Amer. Harry Musquet en Friends, Peter van Soest, Erwin Java en Helmich van der Vecht. Te gast hier is Harry de Jong, programmacoördinator van de Amer. Harry, vanaf 1994 trad Harry Musquet al op in de Amer. Ja. Hij had ook wat met de Amer op de een of andere manier, hè?
1: Ja, hij had natuurlijk ontzettend veel met Ab Slichter. Dat waren echt waren twee vrienden van elkaar.
0: Ja.
1: En als Harry in Rolde was en hij ging Drenthe in, dan ging hij standaard bij Ab Slichter een kop koffie drinken.
0: Ja.
1: En zo, maar toen was nog niet bekend dat Harry in de Amer zou spelen. Dat is pas eigenlijk later is dat eigenlijk beslist. Van, god, Harry, wil je eens een keer hier in de Amer spelen? Nou, dat leek hem wel wat. Nou, en zo zou dat ook komen.
0: Ja.
1: En die vriendschap die was er. En ook de liefde van Harry naar Ab Slichter toe, die was groot. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: Want bij de uitvaart van Ab Slichter in 2007, mm-hmm. Harry speelde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En ook daarna is hij gelukkig altijd in de Amer blieben komen.
1: Altijd de
0: nieuwjaarsconcert. Hè? En altijd. Dat kenmerkte Harry denk ik ook wel. Hij was trouw in dat soort dingen.
1: Ja, want hij zat met de wintermaan, zat hij altijd op Curaçao. Ja, dat van de Amer, ja, dat was van 2 januari, 3 januari, zo weet je wel.
0: Dus ja.
1: Altijd naar de Amer, Harry naar Curaçao.
0: Ja, precies.
1: Daar was ook geen, voor Dovina ook geen onkomen, man. Niet eerder.
0: Ja.
1: Eerst naar Amer en dan gaan we naar Curaçao.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Het programma wat ooit in 1991 begon is door Harry Musquet. Wat hij gedaan heeft tot 2011. En wat als eerbetoon aan Harry Musquet en de bluesmuziek hopelijk nog vele jaren blijft bestaan. We gaan naar een stuk van Tony Joe White. No news is good news. Ik weet niet of er een speciale aanleiding is dat jij dit op jouw lijst hebt gezet, of dat het gewoon kenmerkend voor het concert van 4 januari 2009 is. Want...
1: Nou, dat was dus weer dat trio Musquet. En aangevuld met Miklas Fürst en Peter van Soest. Miklas op de saxofoon en Peter op de trompet.
0: Yeah.
1: En No News is Good News, ja, dat is een nummer. Ja, ik vind dat persoonlijk vind ik dat een van de mooiste nummers. En ja, en live vind ik hem eigenlijk het allermooiste.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: Yeah, no news is good news. 4 januari 2009 was daar. En op de achtergrond hier in het Drents Museum speelt eigenlijk voor een deel dezelfde mensen die ook bij Harry speelden. Erwin Java op de solo-gitaar, Helmi van der Vecht op keyboards. En ik zag Miklas Furst, zag ik daar ook nog bij staan. Ja. Dus,
1: Maar wat zo mooi was in de Amer, zoals met dit nummer ook. Harry zit op een stoel. En die heerst dan ook over de band. Hè? Net zoals in die, wat we nog hier ook zien op die scherm. Dat hij dus aanwies van, nou jongens, een solootje van die kant. Ook met in dat kleine setting. Harry op de stoel de Veur. En dan wees je naar Helmich. En dan wees je naar Erwin. En dan Peter van Soester. Dus waar die dus eenmaal aan de beurt is.
0: Ja, ja.
1: En dan zit hij op de stoel.
0: Ja.
1: En magnifiek.
0: Hij gaf zo ook altijd de credits. Hè?
1: Altijd.
0: Altijd in de naam nummer van de mensen.
1: Altijd, ja. Klopt.
0: Mooie herinnering, Doran. In welke mate leeft de geest van Harry Musquet nog voor in de Amer? Op welke momenten denk jij nog aan hem?
1: Altijd. Als ik in de Amer ben en de foto's in de zaal, dan zie ik Harry Musquet.
0: Ja, ja.
1: En ik moet je ook eerlijk bekennen, Albert. Toen je me vroeg voor dit programma om wat nummers uit te zoeken, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer een beetje bewust met Harry Musquet bezig was.
0: Hmm.
1: Echt lusten. En niet een cd'tje opzetten van oké, het zal wel. Nee, echt even weer lusten en dan met die

0: Thomas van der Amen erbij. Ja, dus hij is altijd wel een Betty bij me. Ja, absoluut. Ja.
1: Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat bij optredens van Battlehouse, van Eric Taylor, King of the World, waar Erwin Java is gekomen.
0: Zeker,
1: dan zit de geest van haar, die is er toch een beetje aanwezig. Hè?
0: Tineke Schoenmaker, die refereerde altijd even aan hem. Erik Taylor, die altijd even naar zijn foto toe, legde de hand op de foto. En toen de laatste keer, de laatste cd, Cat Lost, zo worden opgenomen. Toen kwam Harry in de amer met de teksten. En dan zat hij samen met Erik Taylor aan tafel. Zaten de tekst door te nemen als dat grammaticaal, als dat allemaal wel klopte. En als twee kleine kindertjes zaten ze daar zo naast elkaar. En het was goed en Harry kreeg een schouderklopje. Je was zo trots, jongen. Ja, dat was mooi.
1: Vak bedoeld is onder elkaar, maar het was wel een kwetsbare kant van Harry, hè, de teksten. Dat.
0: Ja. Ja.
1: Daar had hij, aan Erik Taylor had hij dan een hele goede. Ja. Maar die had hij ook zeer. Ja.
0: Maar dat kan ook bij ons in de Amer. Hè. Ik bedoel, het was hartstikke druk. Harry en Erik Taylor was er volle bak. En zij zit met zijn tweede aan tafel. Maar er is ook niemand die daar dus ook naartoe loopt om die 17 mensen een handje te willen geven. Nee. Mooi zo laten.
1: Ja. Maar door hem. De Amer is een muziekcafé.
0: Daarom.
1: Ja?
0: Daarom.
1: Daar hoort ook Huub van der Lubbe bij.
0: Ja. Huub die was in 2000 was Huub volgens mij bij, op bezoek bij Harry Musquet. En toen zei Harry van, ga je met naar de Amer toe? Nou, en toen hebben ze ook nog wat nummertjes ingestudeerd van Huub. En het was eigenlijk de eerste keer dat Huub dus in de Amer was.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat was dus een van de eerste keer dat Huub dus meedeed. En ze hebben dat ook toen, dat Laaiend Vuur, dat nummer van Huub. En er is een verhaaltje bij. Huub woonde in Amsterdam, Bomen, Cafetaria. En er stond, onderaan de straat, er stond een prullenband, die stond in de fik. En Huub die belde de brandweer. En van alle kanten kwam brandweerouders aan, met heel veel lawaai. En die spoten dus die met kwillen hoeveel stralen. Huub die zult misschien een beetje overdreven hebben, maar die water in die prullenbak. En toen dacht ik bij mezelf van, hier moet ik een liedje over maken. Laaiend Vuur.

0: Thank you, Coach Shields.
1: Unieke opname uit de Amer, 4 januari 2009, denk ik. Nee, wanneer dit? Nee, ik weet niet precies wanneer dit was. Jij had die toevallig?
2: In 2000.
1: 2000?
2: Ja, voor mij 2000.
1: 2000, ja. Millenniumwisseling. Ja. Hartstikke uniek materiaal dat Huub van der Lubbe dit samen met onder andere Erwin Java natuurlijk en Helmin van der Vest. Ja. Ik weet niet wie als er op trompet of saxofoon daarbij aanwezig was.
2: Nou ja, of Miklas of Peter van Soest.
1: Ja, een van die
2: twee. Van die twee waren er zeker bij.
1: Ja, ja. Ja. Dat is het ook het unieke aan dit materiaal van dat dit uit de Amer komt. Live opnemen in Amer. Misschien de geluidskwaliteit wat minder goed, maar ja, de sfeer en de authenticiteit, zeg maar, die spat er vanaf.
2: Ja. Ja.
1: Ik wil nog een versie van Window of My Eyes nu de Amer. Want ja, dat is en blijft natuurlijk toch het meest bekende nummer van Harry Musquet.
2: Daar kom je niet aan, hè?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet, want dat hoort er ook bij.
2: Ja.
1: Dit is een opname van uit 2009, ja?
2: 4 januari 2009.
1: Ja.
2: Samen met Miklas Fust en Peter van Soest.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bijzonder of?
2: Gewoon lusten.
1: Gewoon lusten.
2: Hartstikke.
1: Window of My Eyes. Ja.

0: Ja, mooi nog even die toevoeging, ja?
1: Dit was voor Relis.
0: Dit was voor Relis, ja.
1: Relis de Beek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goede kameraad van haar, ja. De commissaris van de Koningin in Drenthe. En de verwantschap tussen die mannen, die was opmerkelijk eigenlijk. Beide uit een klein stadje, de een uit Coevorden, de ander uit Assen. Beide een arbeidersachtergrond. Beide een bekendheid geworden. Ja, en ja, dat klikte tussen die beide mannen. En helaas, er bent geen van beiden meer onder ons.
1: Nee.
0: Jullie bent samen opgegroeid bijna, althans in dezelfde omgeving. De dichters of in Assen.
1: Ja.
0: De een aan de Vondellaan, jij aan de Bilderdijklaan.
1: Ja, ja.
0: Heb je Harry zijn hele leven gevolgd eigenlijk? Of is hij ook wel eens een tikje uit beeld geweest?
1: Nee, ik denk ook dat hij af en toe wel eens niet in beeld was.
0: Mm.
1: En toen hij in Grollo ging wonen, ja, toen kwam er weer een beetje terug, denk ik. Maar laat maar even vooropstellen. Ik kende Harry Musquet, maar Harry Musquet kende mij dus niet. Hè?
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik heb hem altijd wel gevolgd, ja. Ik had ook een stel kameraden, die waren ook helemaal gek van hem.
0: Ja.
1: Johan de Vrome was een van die vrienden. En Bertus de Vrome, zijn vriend.
0: Ja.
1: Of zijn broer, die was dus roadmanager bij de Blizzards. Dus, dat is er altijd wel geweest. Harry is altijd in mijn leven geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Altijd. Ja. De ene keer wat meer dan de andere keer. En ja, het was ook een man, als je met hem stond te praten, hij had altijd ontzettend veel belangstelling voor jou. En over de muziek praten, dat wilde hij niet.
0: Mm.
1: Hij zei, want ik praat niet over jouw werk. Wat voor werk jij doet, hij zei, daar praten we ook niet over.
0: Yeah.
1: We praten niet over de muziek, maar we praten over andere dingen. En dat was Harry.
0: Ja.
1: En natuurlijk het grootste gros van mensen die wilden altijd over muziek praten.
0: Ja.
1: Ja,
0: maar het was denk ik ook voor een deel zo, Harry, die, terwijl hij de bluesmuziek zong van Cube in the Blizzard, was hij ondertussen al met hele andere muziek bezig.
1: Ja.
0: Voor zichzelf.
1: Ja. Ja,
0: want ik weet van Harry van dat hij, en zeker in het laatste deel van zijn leven, dat hij veel meer klassiek draaide dan bluesmuziek.
1: Ja.
0: Man had een hele brede belangstelling natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, die belangstelling en de persoon Harry Musquet kunnen nog zien hier in het Drents Museum. Nog tot en met 5 juni.
1: Ja.
0: Er is een combinatiekaart mogelijk tussen het Cube in the Blizzard Museum in Grollo en het museum hier. Kost maar 12,5 euro. Kunnen beide tentoonstellingen toe. En als je dan misschien naar het Holland International Blues Festival gaat, dan kun je het allemaal nog combineren ook. Kun je er een prachtig weekend van maken. Volgende week zondag is de laatste uitzending van Harry's Blues live vanuit het Drents Museum. De week door Noord, dan doen we weer vanuit de studio. En hopelijk vanaf september ook weer gewoon. Als jij nou de betekenis van Harry Musquet voor jou, maar ook voor Drenthe, zul je wat meegeven, Harry de Jong? Hoe zul je dat onder woorden brengen?
1: Hoe ik Harry zie en...
0: Ja, welke betekenis hij voor de mensen in deze provincie had. Hè?
1: Nou, ik denk wel heel veel. Want je kon ook altijd een beroep op Harry doen, hè? Als een of andere vereniging of zo die een kartrekker nodig had of een lijstduwer, hoe ik dat wilt noemen. En Harry die kon daarin wat voorwerk verrichten, dan deed hij dat.
0: Ja.
1: Voor de natuur en voor allerlei andere zaken.
0: Als het bluesdagen bijvoorbeeld.
1: Als het bluesdagen. En Harry was dan echt niet de broer om wat voor ons te doen.
0: Ja.
1: En je kon hem ook altijd vragen. En als Harry zei van ik doe het, dan deed hij het.
0: Ja.
1: En ik doe het niet, dan deed hij het ook niet. Ik bedoel, er was geen
0: duidelijk.
1: Het was geen middenweg.
0: Ja.
1: Ja, nee.
0: Dat is voor jou wel herkenbaar, geloof ik, of niet?
1: Voor mij heel herkenbaar, ja. We doen het of we doen het niet.
0: Je weet waar je aan toe bent.
1: Absoluut, ja.
0: Nou, dat geldt voor de Amer, denk ik ook. Dit seizoen van de Amer zit erop.
1: Ja.
0: September begint weer, wanneer?
1: Wij beginnen 20 augustus met de voorinschrijving voor de concerten. Voor het seizoen half september tot en met half mei. En dan kunnen mensen dus in de Amer, dat weekend in de Amer, kunnen ze dus reserveren voor de concerten. En na het weekend dan kan dat ook per telefoon, per mail, hoe dan ook. Ja.
0: Jij bent altijd bereikbaar?
1: Ik ben altijd bereikbaar, ja.
0: Hoeveel concerten staan er voor het komende seizoen op het programma?
1: 82.
0: 82?
1: 82.
0: Er zit er nog wat ding bij die gerelateerd bent aan Harry Musquet? Kan ik dat zeggen? Zit er een Battlehouse bij? Zit er een, nou, Erik Taylor vertelde je al.
1: Battlehouse zit erbij. Erik Taylor zit erbij. Ian Matthews is erbij. Die is ook via Harry bij ons binnengekomen.
0: Ja.
1: En,
0: ooit ook nog te gast in dit programma, ja.
1: Ja. En My Blue Fan. Dat is een trio uit Utrecht. die de laatste seizoen bij ons in de Amen waren. En die deed toen een nummer van Harry. Nou, echt waar. Kippenvel zo mooi.
0: Ja. Yeah.
1: En toen bij de opening van de Winderwag met Aris hier in het museum hebben ze ook nog een... daar deden ze de aftrap, zeg maar, van de muziek. En die komen ook terug. En ik verwacht daar wel wat van.
0: Ja.
1: Ja, ik verwacht daar zeker wat van. Ja.
0: We zullen het zien, Harry.
1: Ja.
0: Dank voor jouw aanwezigheid hier in Harry's Blues. Het was echt Harry's Blues dit keer. Ja. Blues van Harry de Jong.
1: Ja, zoals Harry ook zegt, van handgemaakte muziek.
0: Ja. Nou, en de handgemaakte muziek die past het beste in de Amen.
1: In de Amen, en dat bedoelde hij daarmee. Ja. Ja.
0: Techniek van de uitzending was Ruben Ester. Presentatie en productie Albert Haar. En we besluiten met een live opname uit Wijk bij Duurstede. Wat verder van huis, niet in de Amen. Maar Ramblin' on my mind, Harry.
1: Ja. Wandelen in mijn gedachten.
0: Ja, met Harry.
1: Mooie afsluiter.
0: Oké, bedankt. Thank you.

0: tot 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Son Seals tekende in 1973 als jonge gitarist een contract bij Alligator Records en hij werd de ster van het clubcircuit in Chicago. De man toerde zelden, hij speelde bijna zijn hele leven in Chicago. Son Seals, Don't Pick Me For Your Fool.

John Seals, Don't Pick Me For Your Fool. Albert Collins en Johnny Copeland woonden jaren bij elkaar in de buurt in Houston. Het werd goede vrienden en ze doken uiteindelijk ook samen de studio in. Albert Collins en Johnny Copeland, Something to Remember You By.

Elvis Collins and Johnny Copeland, Something to Remember You By. Little Ed and the Imperials, dat was de band van Ed Williams uit Chicago. En deze Ed Williams, die had een hele beroemde oom, blueslegende J.B. Hutto. En deze oom leerde hem gitaar spelen. En nu speelt Little Ed typische Chicago blues, die vertolkt wordt in de bluesclubs in de Southside en de Westside van Chicago. Little Ed and the Blues Imperials, It's All Right.

Little Ed en de Blues Imperials, It's Alright. Morris John Vaughn, dat is een saxofonist uit Chicago. En hij speelde in de bands van Phil Guy, Luther Allison, Junior Wells en A.C. Reed. En in 1984 startte hij zijn eigen band, Morris John Vaughn. I Want to Be Your Spy.

Boris John Vaughan, I Want to Be Your Spy. Floyd Dixon uit Marshall in Texas was zo'n ouderwetse barpianist. In 2006 overleed hij in Californië. Hij werd 77 jaar en dit nummer werd later gecoverd door de Blues Brothers. Floyd Dixon. Hey bartender.

Floyd Dixon, Hey Bartender. Eddie Shaw overleed op 29 januari van dit jaar. Hij werd 80 jaar en daarvoor was hij ruim 20 jaar de saxofonist in de Muddy Waters Band. En hij speelde ook bij Eric Clapton, Bill Wyman, Ringo Starr en Freddie King. Eddie Shaw, sitting on the top of the world.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Barefoot van AJ Plug is het album van deze week. En het is het eerste akoestische album van de zangeres uit Katwijk die tegenwoordig in Grollo woont. En het is opvallend dat ze zelden covers zingt. Alle nummers op het nieuwe album zijn weer eigen composities. AJ Plug, River Blue.

AJ Plugg, River Blue. Kenny Neal uit Louisiana is de zoon van bluesgitarist Raphael Neal. En Kenny Neal had een hele goede opleiding. Hij speelde de band van Slim Harpo, Buddy Guy, Lucky Peterson en Lazy Lester. En hij maakte ook nog deel uit van de Downchild bluesband uit Toronto in de periode dat hij in Canada woonde. Dit is een solo-opname van Kenny Neal, Bayou Blood.

0: Never seen them again. They must have drug him out to the swamps. Gave him to the gators.
1: Kenny Neal, Bayou Blood. Long John Hunter komt eigenlijk uit Louisiana, maar hij speelde 13 jaar iedere avond in de Lobby Club in El Paso in Texas. En in 1988 ging hij pas toeren en maakte hij regelmatig een album. Later ging hij samenwerken met Lonnie Brooks en

Long John Hunter, T-Bone Intentions. Sapphire, dat was een vrouwengroep uit Fredericksburg in Virginia onder leiding van Ann Rapson. En Sapphire speelde met B.B. King, Ray Charles, Willie Dixon en Coco Taylor. Maar er kwam een eind aan toen Ann Rapson in 2013 overleed. Ze werd 67 jaar. Sapphire, 'taint nobody's business.

Sapphire, Taint Nobody's Business. Lonnie Mack, dat was de ontdekker van Stevie Ray Vaughan. En Stevie Ray Vaughan werkte later mee aan het album Strike Like Lightning van Lonnie Mack. Intussen zijn beide heren overigens overleden. Lonnie Mack en Stevie Ray Vaughan, If You Have to Know.

Lonnie Mack en Stevie Ray Vaughan, If You Have To Know. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Tizzy Ellis uit Atlanta, Georgia, was eigenlijk geschiedenisleraar, maar in 1981 begon hij met de band The Heart Fixers. Later was hij nog gitarist in de Nappy Brown Band en in 1988 begon hij al een solo-carrière en intussen heeft hij 18 prachtige albums op zijn naam staan. Tinsley Ellis, A Quitter Never Wins.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja mensen, het bent rare tijden. Je weet niet helemaal waar je aan toe bent. Wat nog wel kan en wat nog niet kan. Maar één ding kan altijd. Luister naar de radio. Luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En donderdagavond tussen 10 en 11. Nieuwe bluesmuziek uit Amerika. Vooral Amerika. Van Ben Bostick, van Grant Peoples. Van The War and Treaty. Mick McAnally, Jesse Malin. Maar we begonnen met een geweldig nummer van Hurricane Ruth. The Dirty Blues.

Hurricane Ruth met The Dirty Blues. Een goed begin van deze uitzending. Het is van de cd Good Life. Nee, cd van deze Amerikaanse zangeres. Volgende is een hele bijzonder verhaal eigenlijk. Van Jesse Malin is de zanger, een singer-songwriter. Maar daarvoor was het eigenlijk een pure punkrocker uit Amerika. Die zo rond 2000, een beetje later ongeveer, zeg maar, een andere weg ingeslagen is. En door toch ook volle waardering met de kring. The Fine Art of Self-Destruction. Dat was zijn eerste die hij in dat genre maakte, zeg maar. Dat was in 2002. En daarvoor was hij echt een glam rocker, een punk rocker, net hoe je het noemen wilt. Dit is een nieuwe cd die van hem uitgekomen is. Todd Youth. En dat is de jeugd van een... giet over de zanger Todd Youth. En dat was een man die ook in diezelfde wereld zat. En door zingt hij ook over op een van de nummers. Maar ik kies voor een ander nummer, omdat ik dat ken in de uitvoering van Lou Reed. Jesse Malin met Sally Can Dance.

Een nummer oorspronkelijk uit 1974, titelstuk van de LP van Lou Reed, maar vandaag in de uitvoering van Jesse Malin van de CD Todd Youth. Een eerbetoon aan de punk-rocker, de punkzanger Todd Youth. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, Greenville, Mississippi. Dat is blues area bij uitstek, zou je kunnen zeggen. En die heeft een hele mooie cd gemaakt over Mississippi, over de staat Mississippi. Allerlei gegevenheden uit die staat over plaatsen die er bindt. De Flatlands, Rosedale, een bekende plantage door zo. Indianola, Rena Lara, Greenville zingt hij ook over. My Mississippi heet dat, My Mississippi Reunion. En dit is een nummer wat hij samen zingt met Cedric Burnside. En Burnside is de zoon van R.L., Robert Lee Burnside. En dat was een hele echte bluesman. Die ook vaak in Drenthe opgetreden heeft, trouwens ook in de Amer bijvoorbeeld. Zijn zoon Cedric Burnside, die volgt de voetsporen van zijn vader. En samen met Steve Azar zingt hij het nummer Cold Water.

Steve Azar samen met Cedric Burnside met het nummer Cold Water van de cd My Mississippi Reunion. Uitermate sterke cd van deze Steve Azar. Steed ook het nummer One Mississippi op, wat hij schreef me even in opdracht van de gouverneur van Mississippi toen de staat 200 jaar bestond, dacht ik. Dacht 200 jaar, ja. Mac McAnally, wij zagen hem ooit, Harry Muskee en ik, toen wij op onze eerste reis in Amerika waren in 1993 in Meridian. De stad waar Jimmy Rogers begraven ligt. En ja, het is ook een stad, een witte stad eigenlijk in een zwart gebied. En toen wij daar waren, toen wil Harry er ook helemaal niet zo lang wezen in dat theater. Want het waren allemaal blanke mensen die daar optraden. En een van die mensen was door Mac McAnally. En daar was Harry wel weer weg van, want hij was een hele goede zanger. Mac McAnally is een zanger, een singer-songwriter en ook een sessiemuzikant. Hij speelt in de Coral Reefer Band van Jimmy Buffett. En dit is van zijn nieuwe cd Once in a Lifetime. Mac McAnally met Alive and In Between.

Mac McAnally met Alive and In Between. En in het arrangement hoorde hij toch die Gulf Coast klanken. Die hoorde hij door een beetje doorheen klinken. Niet zo verwonderlijk. Hij komt over dan uiteraard. De kust van Mississippi en Florida, die omgeving. Ik herinner me ook het nummer wat hij zong met Nancy Griffith trouwens. The Gulf Coast Highway. Prachtig nummer. Minder prachtig het verhaal van The War and Treaty. Mac McAnally die zong net God is Great and I'll Be Damned. Nou, dat geldt ook een beetje voor de mensen achter The War and Treaty. Oftewel achter de man in dat geval, Michael Trotter. Hij diende als soldaat in het Midden-Oosten en maakte door ontzettend veel narigheid en rottigheid met. En op een gegeven moment ging hij niet meer naar het front of zo, maar ging hij zingen bij de kerkdiensten die hulden worden als er weer een militair gesneuveld was. Toen hij terugkwam in Amerika, heb ik contact gekregen met Tanya Blount en daar is hij met getrouwd. En dat duo, dat echtpaar dus eigenlijk, dat vormde band The War and Treaty. Een nieuwe cd daarvan, Heartstown en het nummer Take Me In.

Geweldige muziek. Geweldige muziek van The War and Treaty van de NACD, Hartstown, Take Me In. En dan merk je dat de blues en de gospel, dat die toch wel heel dicht bij elkaar kunt liggen. Vandoor is ook allebei de heurt in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een heel oud nummer van voor de oorlog. Pre-war blues, zoals we dat dan noemen. 1938 van Sleepy John Estes. En de eerste uitvoering is een hele recente. Van een man uit Mississippi, uit Greenville, Mississippi. Van de cd Mississippi Suitcase. Het gaat namelijk over het nummer Everybody...

Dit is al een mooie uitvoering van Everybody Oughta Make a Change. Peter Parcek van de CD Mississippi Suitcase uit 2020. Nou, dan moet nog naar het origineel toe en dan nog keer nog een andere uitvoering. Het origineel dat komt uit 1938. Het is van John Adam Estes, oftewel Sleepy John Estes. Man die leefde zo van rond 1900. Het is niet precies bekend wanneer hij geboren is. Tot 1977. En in die periode heb je een heel aantal nummers opgenomen, maar de meest bekende bent wel Drop Down Mama uit 1929. Dan het nummer wat we zo gaan draaien, Everybody Oughta Make a Change uit 1938. En Rats in My Kitchen uit 1952. Maar dan pakweg 50 jaar opgetreden en bijna altijd met dezelfde begeleiding erbij. Hemi Nixon op mondharmonica. En ja, op een gegeven moment in 1962, toen dacht iedereen zo ongeveer, die man die zou wel dood wezen. Hij had bovendien een vrij ouderlijke stem. Ook toen hij jong was, had hij dat al. En Big Bill Broons had al eens een keer gezegd van hij leeft niet meer. Maar hij was nog alive and kicking in 1962. En in 1964 trad hij nog op het Newport Folk Festival op. Man met een hele historie en mooi wat hij allemaal nagelaten heeft. Sleepy John Estes, Everybody Oughta Make a Change.

I chain babies just to keep from being fun, everybody.

0: little late. We have to go around in our lonesome ground.
1: Het origineel uit 1938. En toen was het eigenlijk een B-kant van de single Don't Lie to Me. En dat was Everybody Ought to Make a Change. Nou, dan moet er nog een derde uitvoering bij. Altijd drie uitvoeringen ervan. En dan kun je kiezen voor de meest bekende van Eric Clapton bijvoorbeeld. Of van Dr. John op mijn pad. Of Geoff Muldaur uit 1963. Maar ik kies voor Ine uit 1984. Omdat dat wel een beetje in de stijl zit. Er zit toch een beetje tussen de folk. En de blues zit er ongeveer in, country blues muziek. Dave Moore, dat is de man die het gaat zingen van de cd Duke Jones en Cantinas. Everybody ought to make a change.

0: down.
1: Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen. De origineel van Sleepy John Estes uit 1938. Uit 1984, die hij net hoorde van Dave Moore. En nu 2020, de eerste uitvoering van de Peter Parcek. Everybody ought to make a change. Kirsten Tien, vorige week al wat van de draait. En vandaag nog.

einde van de nieuwe CD Two Sides. Het nummer I Left Home. En daar staat achter For Buddy Guy. En dat komt denk ik een beetje omdat Buddy Guy een nummer op een nummer heeft wat heet When I Left Home. Maar dit is ook heel mooi.

Heel lekker nummer. Een uitstekende cd van deze Kirsten Teen, de cd Two Sides. En dit was After I Left Home. Ben Bostick, dat is een singer-songwriter uit South Carolina. Man die beïnvloed is, zou je kunnen zeggen, door Waylon Jennings en Bruce Springsteen. Een beetje de outlaw country, zeg maar. Hij zingt ook vaak over wat ruige, ruwe mensen. Hellfire, dat was zijn eerste cd. Dit is zijn tweede cd, Among the Faceless Crowd. En daarvan het nummer Wasted Gas.

0: In een rustig moment in Harry's Blues met Ben Bostick van zijn CD Among the Faceless Crowd. Het rondrijden in een auto zonder dat je een doel hebt, maar wel lekker door de omgeving gewoon. Wasted gas. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Bijvoorbeeld ook van Grant Peebles. Grant Peebles, een man uit Tallahassee. Ja, dat is ook typisch zo'n naam die blijft hangen omdat je van vroeger nog het nummer kent van Tallahassee Lassie. Nou, Tallahassee, dat is de hoofdstad van Florida. Dan zit hij in het zuiden van Amerika. Dit is een cd die hij gemaakt heeft met allemaal nummers van ja, bekende vrouwelijke zangers. Hele uiteenlopende van Eliza Kilkinson tot Cory Elkin. En onder andere ook de zangeres die, moet ik hem opzoeken wie dit nou precies was, ze kwam. In elk geval uit Austin, Ellie Holder. Die heeft nog niet zo lang een cd uitgebracht. En dorps die de titelstuk van de nieuwe CD van Grant Peebles, Bad Wife.
1: I'm bound to be tortured. You see, it's in my nature.

0: I'm such a bad, I'm a real bad one.
1: Bad Wife. Compositie van Ellie Holder in de uitvoering van Grant Peoples. En daarmee ben we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Betty So. En Betty So, dat is een van Koreaanse afkomst. Nou, dat past uitstekend in Amerika. In de melting pot die Amerika nou één keer is. Opgegroeid in de buurt van Houston. Dit is van de cd Heat, Sin, Water, Skin. Een productie van Gerv Morlick. Man die onder andere werkte met Lucinda Williams. Never Knew No Love.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Little Steve and the Big Beat, dat is een Nederlandse band rond zanger-gitarist Steven van der Nat uit de regio Utrecht. En hij heeft een nieuw album, Another Man, en daar staan bijna louter eigen composities op. Little Steve and the Big Beat, Another Man.

Little Steve and the Big Beat, Another Man. Odetta Holmes overleed in 2008, maar er verscheen nu een mooi verzamelalbum van haar. Sometimes I Feel Like Crying. En Odetta Holmes was een voorbeeld voor Bob Dylan, Joan Baez, Janis Joplin en Tracy Chapman. Odetta, I've been living with the blues.

Odetta, I've been living with the blues. Blueskenners die weten wat Erwin Java doet. 26 jaar QB The Blizzards en tegenwoordig de gitarist van King of the World. Maar hij heeft ook een mooi nieuw soloalbum gemaakt, Keeping It Real. En dat album is niet in de winkel te koop, alleen via internet. Het nummer is van Jimmy Reed en het wordt gezongen door Ralph de Jong. Erwin Java, High and Lonesome.

0: Erwin Java met zanger Ralph de Jong, High and Lonesome. Op het nieuwe album van Tom Russell staat een interessante bonus track. Hij zingt daar samen met Lucinda Williams en hij wordt begeleid door de band Calexico. Het nummer is van Bob Dylan. Tom Russell, A Hard Rain Gonna Fall.
1: Oh, where have you been, my blue-eyed son? Oh, where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests.

Tom Russell met Lucinda Williams en de band Calexico. Trickle Bolt, die band werd in 2014 opgericht in Salland, in Lucinda Williams en de band Calexico. Trickle Bolt, die band werd in 2014 opgericht in Salland, in Lucinda Williams en de band Calexico. Trickle Bolt, die band werd in

Trickle Bolt en Dawn. Buddy Guy maakte zijn album Living Proof in Nashville met bluesproducer Tom Hambridge. En op het volgende nummer doet gitarist Carlos Santana als gast mee. Buddy Guy, Where the Blues Begins.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: In Flight with Elmore James van Strange Angels is het album van deze week. En Strange Angels, dat is een tribute voor blueslegende Elmore James. Je hoort gitarist John Leventhal en blueszangeres Betty Levette. Strange Angels, Person to Person.

Strange Angels met Betty Lavette, Person to Person. Cameron Blake, die komt uit Baltimore en daar werkt hij als singer-songwriter. Terwijl hij heeft een oorsprong eigenlijk een violist is en hij heeft een nieuw album, Fear Not. En ja, ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Iedere Amerikaanse stad levert wel 10 uitstekende singer-songwriters en de meeste blijven anoniem hangen in het kroegencircuit. Cameron Blake, Fear Not.

Cameron Blake, Fear Not. More Than Blues, dat is de nieuwe band van de Arnhemse zanger Leen Barbier. Die kennen we nog uit de formatie Turbo. En hij heeft toetseniste Dilana Smit bij zijn band gehaald. Het nieuwe album heet Branded by the Blues. En dit is een eigen compositie van Leen Barbier. More Than Blues, You've Mistreated Me.

More Than Blues, You've Mistreated Me. De leden van de formatie Raven and Red zijn afkomstig uit Georgia en Pennsylvania. Maar ze streken in Nashville neer, want daar namen ze hun nieuwe album We Rise Up op. Raven and Red, Wild Roses.

Raven and Red, Wild Roses. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Freek Medendorp coördineerde de playlist. En er ligt een nieuw album van de Ben Miller Band, Choke Cherry Tree. De Ben Miller Band uit Missouri, Lighthouse.

0: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: De Mississippi Delta begint in Memphis en loopt door tot Vicksburg. Een gebied groter dan Nederland. Vruchtbare landbouwgrond, gebruikt voor de verbouw van katoen en rijst. Van noord naar zuid doorsneden door Highway 61. Centrum is de plaats Clarksdale in Coahoma County. Daar het Delta Blues Museum, Rooster Records, Stackhouse en Living Blues. De geboorteplaats van John Lee Hooker. De Delta, bakermat van de bluesmuziek, waar Robert Johnson rondzwierf, Sonny Boy Williamson speelde en Charlie Patton zijn amoureuze avonturen beleefde. Blank en zwart, rijk en arm, in een landschap dat zoveel cultureel erfgoed opleverde.
2: Nou, dit is het ogenblik vrij vlak hier. We komen uit een gebied wat eigenlijk een beetje heuvelachtig, wat iets aan, waar zou je het beste mee kunnen vergelijken, een beetje Ardennenachtig of Sauerland of zoiets, Eifel, iets minder hoog. En dit hier is weer allemaal vlak. En je komt hier dus in de buurt waar de katoen verbouwd wordt. En de grote plantages waren hier van Will Dockery en hoe ze allemaal mogen heten. Maar hier zie je dus alleen nog maar vlak land, afgewisseld met wat bossages.
3: Je ziet natuurlijk dat het land hier veel meer in cultuur is, hè? Dat dit farmland is.
2: Ja, je ziet wel dat hier wat aan gedaan is, zoals bijvoorbeeld daar in de buurt van tussen Slidell bijvoorbeeld in en Meridian. Dat is eigenlijk gewoon een stuk land waarvan je dacht, nou, wat gebeurt er eigenlijk mee? En hier is wel degelijk, je zag hier ook nog grote winkels in landbouwwerktuigen, zoals wij die ook veel hebben. Bijvoorbeeld blauw, tussen naast een rollen of mesken op een smilder. Zo'n soort dingen zag je dan, zag je hier ook.
3: Grote landbouwmechanisatie bedrijven. Ja. Dat ook niet armoedig aan hier trouwens.
2: Nee, dat valt mij ook af. Het is hier niet zo armoedig als bijvoorbeeld in South Louisiana, daar bij Kaplan in de buurt. En ook niet zo armoedig als bij Meridian. Ik vond Tupelo al een vrij welvaart stadje en het ziet er hier ook. Je hebt hier niet van die krotten en zo, weet je wel, die je daar in het is hier allemaal toch wel vrij gecultiveerd.
3: Ik denk dat het ook vrij vruchtbare grond is hier zo, als je moment kijkt.
2: Ja, ik denk dat je katoen verbouwt, dat je zeker vruchtbare grond moet hebben. Dat wil gewoon niet op arme grond.
3: De eerste stap was voor veel van die mensen denk ik toch ook dat ze naar het hier, pakweg 150 kilometer noordelijk gelegen Memphis gingen.
2: Ja, B.B. King bijvoorbeeld, die staat bekend als de Beale Street Boy en dat is Beale Street is een straat in Memphis. Dat was de meest nabijliggende stad om aan werk te komen ook voor die mensen natuurlijk in de muziekbusiness.
3: Dat is een soort opwaartse beweging eigenlijk. Memphis, St. Louis en dan Chicago, Detroit.
2: Ja. Maar zoals ik al zei, die oudere mensen, dus die Charlie Patton en Robert Johnson, en die zijn dus, die trokken hier dus rond in de Delta. En die trokken van grote plantage naar plantage en van Duke Joint naar Duke Joint en speelden voor wat eten en dergelijke en voor wat drank. En ja, de allereerste mensen die zijn hier, die hebben hier rondgetrokken, zijn hier overleden, de anderen zijn weggegaan. Maar het is wel duidelijk dat hier de wortels van de bluesmuziek liggen.
4: I was traveling through South America. Walked up to a lady's house. Called her grandma. Didn't know her name. She gave me something to eat. Walked on down the road. I heard old train getting off like this. I heard old bell ring kinda like this. will blow. I heard it said, look a young.

0: We brieven niet alleen nog hier in Mississippi, in de buurt van Clarksdale. We gaan ook nog even de grens over naar Arkansas. Hè?
1: Ja, naar Sint Helena en daar ligt Sonny Boy Williamson begraven. Daar wou we ook even naartoe. Hij schijnt ergens in de achteraf ergens te zijn begraven. En daar willen we even kijken bij zijn graf.
0: Het wordt omschreven als zijnde dat het vrij moeilijk te vinden is, hè?
1: Nou, we kunnen altijd een poging wagen.
0: Dan kunnen wij zien van de grote weg af moeten en een zaandwegje en misschien wel een heel slecht zaandwegje op moeten. Maar
1: er zijn ongetwijfeld mensen die ons kunnen helpen, want we zijn door zoveel mensen hier geholpen tot op heden van deze trip, dat vinden we ook wel weer. Extra my people.

0: Delta Blues Museum, Carnegie Public Library. Dat is de goede steen, in ieder geval.
1: Ja, dat mag je daar. Maar hier ook hier geen dat gebruiken om de copyright op te zetten.
0: Ja,
1: dat weet ik niet.
0: Closed on Memorial Day, dat is maandag.
2: Fast string, misschien is dat het wel. Ja. Een flesje olie, misschien is het wel fast.
1: Dat staat er wel. Attraction.
2: Fast lips of zo.
0: Adam and Eve. Indian spirit.
1: A ring.
0: Attraction. High chest quality.
1: Zo, een Bonnie Raid hier allemaal.
3: Daarachter op de lichte gitaar. Van B.B. King. Oh, dat is dat stuk hold.
1: Dit, ja. Doneerd bij Donald en Kevin Kahn. Zie je Top Billy Gibbons at the remains of the Muddy Waters home.
3: Ja, het restant van het huis van Muddy Waters, ja.
1: Electric Mud.
3: Ja.
1: ZZ Top. B.B. King's Lucille. Dit is... Zo'n gitaar speelde B.B. King op, die noemen ze Lucille.
3: Waarom
1: die
3: eigenlijk?
1: Hier. Ja.
3: Waarom noemen ze die Lucille?
1: Ik weet niet, het is waarschijnlijk naar zijn vrouw of zo. Of naar het nummer, ik weet het niet.
4: Het model, hè? Het model. Ja, alsof hij zijn vrouw speelt. Het is, hij is een soort getrouwd met zijn gitaar.
3: Ja. Boe Diddley.
1: Ja, inderdaad. Met zijn rechthoekige gitaar.
3: Hey, Steve Forbert, die ken. Ken je wel? Nee, Stevie Forbert.
1: Kom
3: ook in Meridian. Mac McAnally uit Belmont. Zit hier allemaal. Die Fred Noblak, die ook in Meridian was.
1: Freddy Knobloch.
3: Ike Turner. De jazz. Dat is het, ja.
1: Maar nu wordt er al de doelplaat gedaan. Goed, ja. De verbinding tussen de blanke, de black music, de gospel, de country, de blues. De rubber blues en de rubber roll en de jazz. Ja, nog een foto van de belangrijkste mensen. 920 Gibson, waar Robert Johnson nog speelde hier. The same vintage Gibson, Robert Johnson, de same vintage, dus dezelfde, niet die van Robert Johnson, maar dezelfde vintage Gibson.
3: Ja,
1: yeah,
3: ja.
1: Yeah. In 1920.
3: Hier nog wat foto's, hoe die mensen vroeger op de plantages werken.
1: Ja, de Dockery Farms, hè, hier.
3: Ja,
1: yeah,
3: ja. Yeah.
1: Joe Rice Dockery. En Will Dockery.
3: Die moeten nog staan.
1: Ja.
3: Dan mocht ik maar ze hem nog gaan kijken. Charlie Patton.
1: Ja, nou... Ja, het is duidelijk. Beste mensen, luisteraars van Radio Drenthe, als je ooit eens een keer in Klaarsdeel komt, dan zal je aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. Doe het echt. Ik bedoel, het is holy ground.
3: Dit is een museum wat ook naar ons smaak is.
1: Ja, zeker weten. Ja. Het kan natuurlijk mooi uitgebreid worden nog en ik denk ook dat het wel gebeurt.

0: getting my sugar 3 times a day. Lord, you know me and you just can't get along right.
1: John Lee Hooker, een beetje uit zijn vroegere periode, Harry, Chess-periode, Sugar Mama, het label wat trouwens eerder Aristocrat heette, Chess-label.
2: Dat weet ik niet, man.
1: Ja, verdult, ik las het op de notes op de LP. Vandaag stiet de muziek allemaal in het team van Clarksdale, centrum van Coahoma County, waar het Delta Blues Museum is. Wordt de directeur van afwezig was. Want volgens mij zat iedereen op dat moment zo ongeveer in Chicago.
2: Ja, want daar was het Chicago Blues Festival aan de gang. En ook meneer Jim O'Neill, waar we later naartoe gingen, na dit museum. Die was daar naartoe om Little Mississippi John Hurt Jr. te begeleiden.
1: Maar er waren genoeg aardige vervangers, zoals de mevrouw in het Delta Blues Museum, die ons keurig netjes te woord stond en ons alles aan wilde reiken wat er maar aanwezig was. En datzelfde geldt ook bij Stackhouse. Maar Loïm, resumeren wat er allemaal voor muziek draait is, Harry.
2: Nou, dat is in de eerste plaats stukken van John Lee Hooker, van Robert Johnson, een stuk van Blind Willie McTell en iets van Otis Spann.
1: Ja. I came from Clarksdale.
2: Ja, en Clarksdale is de plaats waar het allemaal om draait in dit geval.
1: Waar Otis Spann geboren is. En ook wel aardig dat die 2 generaties in de bluesmuziek worden, ook in dat museum over het Broadway, dat die in de muziek ook tot uitdrukking komt. De oude John Lee Hooker samen met de aanzienlijk jeugdiger Bonnie Raitt in een stuk van de cd The Healer, I'm in the Mood.
2: Ja, precies.
1: We hebben het onderweg van het Delta Blues Museum in Clarksdale. In een trouwens tamelijk armoedige stad.
2: Ja, en zeer broeierig, mag ik wel zeggen.
1: Ja, misschien wel samenhangend met het weer en het klimaat door zo. En op een steenworp afstand door van ligt Stackhouse. Een platenzaak en een platenmaatschappij van Rooster Records. In een hele bijzondere vorm, dat gebouw.
2: Ja, die vorm, dat Stackhouse betekent eigenlijk pijpen. Hè? Dus 2 van die pijpen van een riverboot steekt de lucht in. En de platenzaak is ook, heeft precies de vorm eigenlijk van zo'n riverboat. Vandaar ook de naam Stackhouse.
1: Ja, en dat was dan ook de plek waar als Jim O'Neill het roemruchte blad Living Blues begund is. Maar zoals zegt, hij zat in Chicago. Maar uiteraard, er was een plaatsvervanger van hem in die winkel. Uitermate gezellige en een rommelige winkel. En door zat dan de studio waar als de opname voor Rooster Records gemaakt werden.
3: He moved from Chicago to Mississippi a few years ago. And it initially started just as a mail order, because he'd been doing Rooster Blues mail order for years. Mm-hmm. And it just grew from that into the store, which he opened on Muddy Waters' birthday 4 years ago. And he is kind of divorcing himself a little bit from the store. He's just concentrating on writing now. And he's doing a lot of liner notes, and he's working on a book of interviews. So he doesn't do a whole lot in the store anymore. He concentrates on recording people.
4: He was a founder of Living Blues, wasn't he?
3: Yeah.
4: That's another question. I can't find it in Holland. You know who distributes it over there?
3: Living Blues.
4: You don't.
3: I'm
4: know.
3: Not sure. I know they do a lot of. They do most of the subscriptions they mail from here.
4: I've seen them. Yeah. Oh, they mail it over from the States.
3: Yeah. I think it's like $25 a year.
4: I've seen them. Yeah. Oh, they mail it over from the States.
3: Yeah. I think it's like $25 a year or something.
5: Uh-huh. Yeah. It's a monthly magazine?
3: It's bi-monthly.
4: Yeah.
3: Jim's collection of 78s.
4: Oh, yeah.
1: Uh-huh. Jim O'Neill. Tja. Drum kit.
3: It's a very small part of his collection.
4: Uh-huh.
3: Oh. He has thousands and thousands.
4: Yeah, it must be worth a lot of money. Yeah.
5: It's a fortune.
3: It's a fortune.
5: Yeah.
3: If his house burned down, he'd kill himself.
4: He's insured?
3: He's insured, but he'd still kill himself.
4: Yeah, but
3: he just wouldn't want to lose him.
4: Yeah, if you yeah, you can't pay it.
3: No. It's
5: not replaceable.
4: It's an ideal worth. Yeah. I mean, it's like the record I told you. He traveled along with me in my suitcase, you know?
3: It's like your little traveling companion, yeah.
4: Yeah.

0: Mooi stuk, dat besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Bessie Smith, Baby Won't You Please Come Home. En ja, ze is eigenlijk thuiskomen in het Riverside Motel aan Sunflower Avenue, waar ze ook Stackhouse gevestigd is, want ja, daar is ze overleden.
1: Ja, het was eerst een hospitaal en het is nu een hotel. En je kunt nog steeds op die kamer van waar Bessie Smith dan overleden is, kun je huren dan. Kun je de nacht doorbrengen. Heel sumier kamertje.
0: Ja, en de legende die een beetje de ronde deed, dat ze, want ze was op tournee in dat gebied, en dat ze een ongeluk kreeg onderweg en dat ze niet in een blank ziekenhuis opgenomen kon worden, dat bleek niet helemaal juist te wezen.
1: Dat weet ik niet. Ik heb verder niet.
0: Dat is later nazucht en ja, dat bleek dan zoiets te wezen wat dan ja, tot legendevorming leidt en dat mooi past in het beeld van die tijd. Maar later bleek dus dat ze er wel gewoon in een blank ziekenhuis opgenomen is en dat ze overleden is in het ja, wat nou dan het Riverside Motel is. Daarover gaan we vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Die maakt weer door Paul Meeldijk, techniek, samenstelling en presentatie, Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goedendag.
0: Tot aan de week.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Vlakbij Clarksdale ligt de vruchtbare grond van Stovel's Plantation. Daar staat de hut waarin McKinley Morganfield bij zijn grootmoeder opgroeide. Als Muddy Waters werd hij een legende.
4: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Het is een live-opname van Cuey and the Blizzards, opgenomen in de Rijnhalle in Düsseldorf. En in die jaren was Harry Musquet in topvorm. Cuey and the Blizzards, Five Long Years.
7: This one is dedicated to Eddie Boyd. It's called Five Long Years.

QE and the blizzard, 5 long years. Little Milton uit Mississippi is de meest onderschatte bluesgitarist van Amerika. Hij nam een live album op in de Westfield Prison in Indiana en daar zong hij deze medley, Little Milton.

0: just come mess with me.
1: I think I say it again a little louder.

Little Milton met zijn medley en hij is verantwoordelijk voor een schitterend oeuvre. Hij was ooit de eerste zwarte artiest voor Sun Records en via Bobbin, Chess en Stax eindigde hij zijn carrière bij Melico Records. Het komt van het album Eric Clapton Unplugged, opgenomen met toetsenist Chuck Leavell, gitarist Andy Fairweather Lowe en achtergrondzangeres Katie Kissoon. Eric Clapton, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Eric Clapton, Nobody Knows You When You're Down and Out. Joe Bonamassa nam zijn album Tales of Time op in het Red Rocks Theater in Morrison, Colorado, samen met toetsenist Reese Winans en achtergrondzangeres Mahalia Barnes, en dat is de dochter van Jimmy Barnes. Joe Bonamassa, The Heart That Never Waits.

Joe Bonamassa, The Heart That Never Waits. De gitaristen Warren Haynes en Derek Trux speelden samen in The Allman Brothers Band. Warren Haynes heeft nu Govert Mule en Derek Trux is actief in de The Dizzy Trux Band. Dit nummer schreven ze samen, Warren Haynes en Derek Trux. End of the line.

0: Warren Haynes en Derek Trucks, End of the Line. Sam Moore werd beroemd als de helft van het soulduo Sam & Dave, en na het overlijden van zijn partner Dave Prater ging hij verder als soloartiest. De hits bleven uit, maar hij maakte nog wel een paar goede soul- en bluesalbums. Sam Moore, Please Call Home.
1: Take one last look before you leave.

Sam Moore, Please Call Home. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Eric Church, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij kreeg van gouverneur Roy Cooper de North Carolina Award. Dat is de hoogste onderscheiding voor een inwoner van North Carolina. Hij heeft 10 albums gemaakt, 48 hits, waaronder 12 nummer 1 hits in Amerika. Eric Church, Win, Lose or Draw.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Misschien ken je nog wel het nummer Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. Don't Bring Me Down. Nou, drie uitvoeringen straks in drie keer is scheepsgericht. Verder muziek van Charles Wesley Godwin, Bob Stroger, man van 900 tussenaal, Caroline Wonderland en van de nieuwe CD van King of the World. Maar ook nog muziek van Charlie Marie en Tyler en de Train Robbers. Maar we beginnen met Musquet 1991. Going Down.

Maskeer op zijn best als hij live is. Dat was zijn lust en zijn leven. Hij zag er altijd dingen op om op te moeten treden. Maar als hij er één keer stun, dan, ja, dan was dat de magie van Harry Maskeer. U neemt die 191 van de cd Live, Maskeer. We gaan naar Big Head Todd and the Monsters. Dat is een band uit Amerika die in de 80e jaren in Europa toerde en zich door eigenlijk ontwikkeld heeft door het eerste album opnemen in Londen. Maar het is wel degelijk een band uit Amerika die ondertussen gewoon doorgegaan is, bijna 30 jaar lang. En er is nu een nieuwe single van u te komen van Big Head Todd and the Monsters, The All True Man.

0: True Man.
1: Precies, All True Man, Big Head, Todd and the Monsters. Muziek die duidelijk op de blues geïnspireerd is. Klopt toen wel trouwens, want begin van deze eeuw hebben ze ook een cd uitgebracht, Rocksteady, waar ook nummers op staat van Howling Wolf bijvoorbeeld. Later ook van Robert Johnson, Charlie Musselwhite, nou, Cedric Burnside, neem ze maar op. Best een hele leuke band eigenlijk, Big Head, Todd and the Monsters. We blijven in de sfeer van de bands. De Band of Gringos, dat is een groep die komt uit San Diego. Het zuiden van Californië, tegen Mexico aan. Vandaar die naam waarschijnlijk ook. Gringo, dat is een Mexicaanse benaming voor een cowboy volgens mij. De Band of Gringos. Een driemans band. I'll play the blues for you.

De band of gringo's van de Beach Area in San Diego, daar speelt ze heel veel. En bent u het zuiden van Californië dus. We blijven een beetje in dezelfde sfeer, want Tyler and the Train Robbers, dat is ook een band uit Amerika. En dat, ja, die zit wat meer de country kant op. Dat is toch anders dan de vorige, de band of gringo's.

Een nummer van de derde cd van Tyrer and the Train Robbers, de cd Non-Typical Find. Een cd die trouwens geproduceerd is door Cody Brown van Reckless Kerry. Dit is een familieband, de Tyrer and the Train Robbers. Want Tyler stiet voor Tyler Ketchum. Er zijn twee broers erin en de schoonvader van een van die broers erin. Dus het is echt een family band. We gaan naar Nashville, naar de traditie van de zangeressen. De Dolly Partons, de Bobby Gentry's, Lynn Anderson en Tammy Wynette, dat soort mensen. Een nieuwe in de rij, dat is Charlie Marie, een jonge dame. En dit is de debuut-cd van haar, de debuut-cd Ramble On. En daarvan de Soul Train.

The Soul Train van Charlie Murray van de CD Ramble On. Nou, laten we nog maar wat rondreizen. Het is wel heel erg Nashville trouwens. Maar ook dat hoor je in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagochtend tussen 10 en 11. Andere koekkries straks, maar we blijven in eerste instantie nog een klein beetje in de Nashville-sfeer. The Shootouts, dat is een leuk bandje die twee cd's gemaakt hebt. Quick Draw, dat was de eerste. Bullseye in vorig jaar uitgekomen. En die heeft nu een single uitgebracht en dat bracht mij een beetje op het spoor van deze drie versies van de nummer Don't Bring Me Down. Het origineel is van de Electric Light Orchestra van Jeff Lynne, maar je hoort eerst de uitvoering van The Shootouts.

Ja, 40 jaar, meer dan 40 jaar na datum giet het nummer van de Electric Light Orchestra, giet dan over de oceaan, giet naar Nashville toe en komt door bij The Shootouts. En die maakt er een single van, met eigenlijk een beetje een mix van, het is duidelijk Nashville, maar er zit ook wat Texas Swing bij en er zit wat Bakersfield Bravado zit erbij. De muziek zeg maar van Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort dingen. Nou, dat was de versie uit 2022, een single van The Shootouts. Het origineel Doffen werden weer terug naar 1979 naar Engeland, Electric Light Orchestra. Een Electric Light Orchestra, dat was eigenlijk een, het overblijfsel van een Engelse band, The Move. Die hadden ooit een grote hit met Flowers in the Rain. En daar speelde Jeff Lynne in en Roy Wood en Bev Bevan. En nog een, maar die ben ik vergeten. Maar die drie, Roy Wood, Bev Bevan en Jeff Lynne, die gingen over in Electric Light Orchestra. Maar Roy Wood die ging er al vrij snel uit. En dit is van de... Dit is een CD uit, een album uit 1979. Het album Discovery. En het laatste nummer daarop, dat was nummer 9. En dat was Don't Bring Me Down.

En dan gewoon de deuren dicht. Dat was het bekende geluidje waarom met dit nummer eindigde u 1979 van de Electric Light Orchestra, de band van Javelin. Het origineel van Don't Bring Me Down. Nou, nog een derde versie. Er zijn wel meerdere versies van gemaakt. Maar ik kies voor de versie van Blackstone Cherry. Dat is een band uit Amerika. Dit is uw 2020 van de CD The Human Condition. En dan zit je wat meer in de sfeer van, nou, van Aerosmith, zeg maar, van dat soort muziek. Don't Bring Me Down.

Don't Bring Me Down. En dat was de versie van Black Stone Cherry. Drie versies dus van de muziek uit Engeland, uit Birmingham, van de Electric Light Orchestra, 1979. En dan twee versies die uit Amerika komt. Eigenlijk beide uit Nashville, maar de ene duidelijk de country kant van de Shootouts. En de andere toch wat meer in de hard rock sfeer van Black Stone Cherry. Don't Bring Me Down was dat. Nou, tijd voor wat rustige muziek. We gaan de barring in, de Appalachians in West Virginia, die omgeving zeg maar. Dat is meer de folkmuziek, meer de muziek van de verhalenvertellers, de storytellers. En Charles Wesley Godwin is door een voorbeeld van. Dit is zijn tweede cd, How the Mighty Fall, en daarvan het nummer Lying Low.

Charles Wesley Godwin van de CD How the Mighty Fall, Lying Low. En dan die Appalachians, dat is een gebied waarin het verleden heel veel Ieren en Italianen naartoe getrokken bent. En de sfeer van die muziek, dat is toch heel duidelijk bleem hangen. Mountain music neemt ze dat ook wel. En de banjo en de viool speelt daar een belangrijke rol in. En vandoor die Ierse sound, denk ik, die ook in dit nummer duidelijk te horen was van Charles Wesley Godwin. Heel andere muziek is van Bob Stroger, een man die al 90 jaar is. Een zwarte zanger uit Amerika die onder andere gewerkt heeft met Otis de Rus, met Ellie Tale, Carrie Bell, Snooky Pryor, Sunny Land Slim, nou neem ze allemaal maar op. En die 90 jaar heeft hij heel veel gedaan en hij is nog steeds bezig. Hij heeft een album gemaakt samen met een band uit Brazilië, de Headcutters. Dat album dat heet That's My Name en hij zingt over... Talk to me mama.

talk to me mama van Bob Stroker. Of zoals hij zelf zegt, you can call me Bob Stroker, but my real name is The Blues. Man van 90 jaar, nee, cd, that's my name. Iemand die een stuk jonger is, dat is Carolyn Wonderland. Geboren als Carolyn Bradford in Houston in 1972. Een Texaanse dus, een hele goede gitarist. Die in 2018 innenlijft weer in de band van John Mayall. In de Blues Breakers, zo eigenlijk kunnen zeggen. Daar heeft ze denk ik nou, een jaar of drie bij gespeeld. Want Mayall die is er nou met de stop met de optredens. Op de laatste cd van Mayall, daar speelde ze ook op met. Dit is van haar eigen solo cd, Tempting Fate, van 2021. En daarvan het nummer Honeybee.

Ja, ze beheerst verschillende stijlen. Dat is duidelijk te merken. Er zit blues in, er zit rock in, er zit zydeco in. Maar het is uitstekende muziek van Carolyn Wonderland van haar laatste cd, Tempting Faith. We hebben toe aan ons laatste nummer in deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En het laatste nummer dat is van King of the World. En gelukkig mag de man van King of the World die mag ook weer op tournee. Ze zullen in Aam wezen eigenlijk, maar dat ging nog niet duur. Dat wordt 26 juni, dan speelt ze in Aam. Maar als je wilt zien, dan kun je naar Drachten toe. In Duna in Drachten, dat treedt ze op 1 april op. En dan speelt ze werk van Diner CD van de CD Royal 10. En dan met bestuurder bij King of the World met Eyes of a Child.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Bonnie Raitt uit Burbank, Californië, stond in 1970 al in het voorprogramma van Fred McDowell. En ze coverde later nummers van Robert Wallace, Robert Johnson, Stephen Stills, The Marvelettes. Maar wat ze ook deed, het resultaat klonk altijd bluesy. Ook deze cover van een oude hit van Del Shannon. Bonnie Raitt en Runaway. MUZIEK

Bonnie Raitt en Runaway. De concerten van bluesgitarist Eddie Clearwater zijn altijd een feest, want de goede man die komt op als een Indiaan en daardoor kreeg hij ook de bijnaam The Chief. Hij werkte jaren met zijn neef Carrie Bell als mondharmonica-speler en diens zoon Lurie Bell als tweede gitarist. Eddie Clearwater, Bad Dream.

Eddie Clearwater, Bad Dream. Cici Hill, dat was een zanger die zich zowel binnen de blues als de soul bewoog. En de man was een fenomeen in Amerika. Het volgende nummer werd geschreven door George Jackson en dat was de huiscomponist van de Fame Studios in Alabama. Cici Hill overleed op 27 april 1984 in Dallas, Texas, aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Hij werd slechts 48 jaar. Cici Hill, Down Home Blues.

C.T. Hill, Down Home Blues. George Thorogood, die komt uit Wilmington in Delaware. En in 1972 begon hij met zijn band The Destroyers, nadat hij een concert had bijgewoond van John Hammond. En ik heb de man ooit live gezien in het House of Blues in New Orleans. En ik heb nog nooit een band zo hard horen spelen. George Thorogood, Bad to the Bone.

George Thorogood, Bad to the Bone. De Fabulous Thunderbirds die werden opgericht in Austin, Texas, door gitarist Jimmy Vaughan en zanger mondharmonica-speler Kim Wilson. En na het vertrek van Jimmy Vaughan beschikte de band altijd over topgitarist Juke Robillard, Kit Ramos, Nick Curran en tegenwoordig Johnny Mueller. De Fabulous Thunderbirds, Tough Enough.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Essential, Gretchen Peters, is het album van deze week. En Gretchen Peters vertrok uiteindelijk toch vanuit Colorado richting Nashville. En daar werd ze de beste vrouwelijke songwriter van Amerika. Van het volgende nummer bestaan mooie covers van Jimmy LaFave en heel verrassend van Tony Willet van Pussycat. U weet wel, die zangeres van die mega-hit Mississippi. Gretchen Peters, On a Bus to St. Cloud.

Gretchen Peters on a bus to St. Cloud. Joe Louis Walker deelde in San Francisco een huis met Michael Bloomfield, totdat Michael Bloomfield overleed. En Joe Louis Walker speelde al die jaren in de gospelband The Corinthians. Maar toen vroeg de Mississippi Delta Blues Band aan hem om mee te gaan toeren door Europa. En dat beviel zo goed dat hij, toen hij terugkwam in San Francisco, een eigen bluesband begon. Joe Louis Walker, Cold is the Night.

to Louis Walker, Cold is the Night. Buddy Guy, die was 7 jaar studiogitarist bij Chess Records. En in die periode werd hij tevens mede-eigenaar van de bluesclub The Checkerboard Lounge in Chicago. Maar even later begon hij zijn eigen bluesclub, Buddy Guy's Legends. En daar zat het altijd bomvol als hij zelf optrad. En op het toppunt van zijn populariteit maakte hij een album met als gasten zijn 2 grootste fans, Eric Clapton en Jeff Beck. En ook drummer Richie Hayward van Little Feat speelde mee. Buddy Guy, damn right, I've got the blues.

Buddy Guy, Damn Right, I've Got the Blues. Junior Kimbrough komt uit Hudsonville in Mississippi en in 1966 verscheen zijn debuutalbum, maar tot 1992 trad hij louter op in kleine juke joints in Mississippi. Hij was een groot bluesartiest, wereldberoemd in zijn eigen staat Mississippi, maar buiten Mississippi was er helemaal niemand in hem geïnteresseerd. Hij overleed in 1998. Junior Kimbrough, All Night Long.

Junior Kimbrough, All Night Long. Arthur Adams, dat was een studiogitarist in Los Angeles. En hij is onder meer te horen op de albums van Bobby Womack, The Jackson 5 en James Brown. Maar hij was tevens de huisband in het B.B. King Blues Café in Los Angeles. En daarom speelde B.B. King mee op dit nummer. Arthur Adams, Backup Man.

Arthur Adamson, backup man. Ian Siegel, dat is een Engelse blueszanger die heel veel samenwerkt met gitarist Dusty Segaar uit Dordrecht. En deze Dusty Segaar is nu nog niet wereldberoemd, maar dat is wel een van de grootste talenten op bluesgebied in heel Europa. En deze Ian Siegel die breekt maar niet door. Hij blijft een beetje een clubcircuitartiest, terwijl de man wel beter verdient en zeker meer aandacht verdient. Ian Siegel, Fallen On Down Again.

Ian Siegel, Fallen On Down Again. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en het programma werd vandaag gerealiseerd dankzij de medewerking van Karel Post en Nick Meijer. We nemen afscheid met David Clayton Thomas, de voormalige zanger van Blood, Sweat & Tears, met een nummer van Ray Charles, Hard Times.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nieuwe muziek, maar ook muziek van een oud-gediende. Muziek namelijk van Jenne Meinema, de man die op zaterdag 3 oktober is overleden en die mitspeelde op Trippin' to a Midnight Blues van QB and the Blizzards. Verder werk van Jono Manson, Houston Marchman, Carl Meyer en Johnny Burgin, de B.G. Hagen Blues Band, Curtis Salgado en Dan Tuffy. Maar we begonnen met Albert Cummings, Queen of Mean.

Lekkere gitaarblues met de blazers erbij van Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean. Fabrizio Rodio die woonde alweer een jaar of 20 in Chicago, maar zijn roots die ligt in Italië, in Rome om het precies te wezen. Het is een man van de blues die in 2011 debuteerde met Playing My Game 2 en nu met een nieuwe CD uitgekomen is, of een nieuwe CD, niet helemaal, uit 2019. Titelstuk van de CD: If It Ain't Broke, Don't Fix It.

Breezy Rodeo was dat van de CD uit 2019, If It Ain't Broke, Don't Fix It. Jono Manson is een singer-songwriter die geboren is in New York in 1961, maar hij is verhuisd naar New Mexico, naar Santa Fe. En die invloed die merk je ook wel een beetje. Er is een CD uitgekomen die heet Silver Moon. Dat heeft trouwens niks te maken met een gelijknamige nummer van Michael Nesmith, de man die ooit speelde in de Monkees. Maar dit is gewoon origineel van Jono Manson, The Silver Moon.

Best wel een verrassende cd van deze Jono Manson, de cd Silver Moon. Man die in Santa Fe woont, ook wel uit een familie kwam waar de artisticiteit wel tamelijk hoog in het vaandel stiet. Want die bekende filmmakers Ethan en Jewel Koen van de film Brothers Where Art Thou bijvoorbeeld, dat is familie van hem. En op deze cd speelde ook het meest met als Eliza Gilkison en Terry Allen. Dus houd hem in de gaten, Jono Manson. Andere man uit hetzelfde gebied ongeveer, maar dan uit de buurstaat, uit Texas, dat is Houston Marchman. Houston Marchman is een die eigenlijk gewoon in de rodeo tussen de peerden opgegroeid is. Een bronco rider, zoals het dan heette. Iene die wilde peerden temde, maar die de muziek in de gewoon is en die best een hele aardige cd gemaakt heeft. De cd Highway Enchilada, net uit de kom. En door van The Ballad of Pinky Hernandez.

0: gotta get tough or die.
1: Ja, een echte Texaan in de traditie van Towns van Zander, Robert Earl Keane en John Mellencamp en dat soort dingen. Beste muiden weer. Houston Marchman is de naam en de cd is Highway Enchilada. Karl Mayer, daarbij denk ik bijna dat het een Duitser is, maar het is een Amerikaan die al jaren in Chicago woont. En die speelt samen met Johnny Burgin, ook een man uit Chicago. Die heeft samen een nieuwe single gemaakt en die heet More Bad News.

Twee gitaren, Carol Meyer en Johnny Bergen van de single More Bad News. Je hoort het in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, drie keer een uitvoering van Checking Up On My Baby. En waarom? De reden is eigenlijk dat Jenne Meinema dat hij overleden is. De legendarische saxofonist uit Grunning, die op 3 oktober op 89-jarige leeftijd overleden is. Man die, nou, die overal speelt in het noorden en vaker in gezelschap, maar het Noorder Ballroom Orkest, de Scarlet Pimpernels, het orkest van Arie Ribbens en de Noordstar Showband, maar ook op allerlei andere gelegenheden. Rond 2000 merken we het programma Bluespots. En daarin ging Harry Musquet altijd met mensen naar een plek toe die voor hun bijzonder was. En dat was voor Jenne Meinema, dat was Assen eigenlijk. Want hij werkte door bij het bouwfonds van de Nederlandse gemeente. Ze merken een rondje door Assen. En Jenne die vertelde over zijn leven en over zijn werk en over zijn muziek. Dat is te horen, als je dat wilt, op de website van Harry's Blues. Gewoon harrysblues.nl, onder het kopje nieuws. Een half uur live interview met Harry Musquet met Jenne Meinema. Maar hier is hij in de muziek op zijn alt-saxofoon in Checking Up On My Baby.

Trippin' to a Midnight Blues uit 1968. Checkin' on My Baby van Sonny Boy Williamson. En met alt saxofoon was dat Jenne Meinema. En op trompet trouwens Eduard Ning Blok. Het origineel van Checking Up on My Baby, dat is van Sonny Boy Williamson. De first eigenlijk, want die heeft het ooit opgenomen. John Lee Williams, dat was die het in 1944 opnam. Althans, een versie daarvan, zo zou je het kunnen zeggen. Want de versie van Sonny Boy Williamson de second, die wij dus kent, Sonny Boy Williamson, die is van 1960. Die heeft wel dezelfde titel, maar een andere melodie en ook een andere tekst. Dus een beetje verwarrend is het wel. Maar dit is het origineel zoals Harry Musquet dat met Cuban Blisters opnam. Sonny Boy Williamson.

Het was nog de tijd dat ze korte nummers maakten. 1 minuut 58. Sonny Boy Williamson met het origineel van Checking Up on My Baby. Nou, dan nog een recente, uit 2018. Dat is van van de harmonica-man, van Mark Wenner. De man van The Nighthawks. En dit is van een cd die heet ook gewoon simpelweg Mark Wenner's Blues Warriors.

In alle drie de mondharmonica een hele prominente rol in Checking Up On My Baby. Wat trouwens wel verschillende schreven. De ene schreef Checking On My Baby, dat is Cuban the Blisters uit 1968. Checking Up On My Baby, die is van Sonny Boy uit 1960. En Checking On My Baby van de Mark Wenner's Blues Warriors. Nou, we blijven nog een beetje bij de mondharmonica, want we gaan naar B.G. Hagen. Ik draai een nummer van de cd All Round Man uit 2019 van B.G. Hagen. Een nummer Look on Yonder Wall, ook weer zo'n verhaal. Look on Yonder Wall. Bij B.G. Hagen heet het Look Over Yonder Wall. Het is een liedje van James Clark, van ook wel bekend als Memphis Jimmy. Heel oud nummer, 1945. En later bekend worden door Elmore James. En dat kun je wel horen in de uitvoering van de B.G. Hagen Blues Band. Want er zit een hele mooie slide in. Look Over Yonder Wall.

Look Over Yonder Wall van de B.G. Hagan Blues Band van de cd All Around Man. Een man die jarenlang speelde in begeleidingsbands, dat was Curtis Salgado. Hij begunde bij de Robert Gray Band, later speelde hij in Roomful of Blues. En ik weet niet precies wanneer hij zelfstandig geworden is met zijn eigen band. Curtis Salgado en de Stilettos, dat was in 1991 trouwens. En daarmee is hij nog steeds bezig. Er is een nieuwe single van hem uit. Ik wil te zeggen een nieuwe cd, maar er is een nieuwe single van hem uit. Curtis Salgado met The Longer That I Live.

flow. And for all the gigs I've done, I ain't got much to show.

Curtis Salgado, The Longer That I Live, de nieuwe cd van Curtis Salgado. Volgende week trouwens in Harry's Blues heel veel aandacht aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, want daar is veel muziek over te draaien. Vandaag nog muziek van Tennessee Jet en van Anna Popovic, maar we beginnen met Dan Tuffy. Een man die uit Australië komt en via Melbourne en Londen uiteindelijk in Nederland verzeild raakte met zijn band The Wild Pumpkins at Midnight. En door heb je met een aantal mensen uit Nederland heb je een hele leuke cd gemaakt. De cd die heet gewoon The Country. Twee kanten aan die cd, of twee gedeeltes op die cd zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant de bright side. En aan de andere kant, dat is de donkere kant, de dark side. En door van het stuk Sandy Track.

relaxed muziek van deze Dan Tuffy, de man uit Australië die ondertussen in Nederland woont, van de cd Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is het volgende. Dat is de naam eigenlijk van T.G. McFarland, man uit Oklahoma. Trouwens ook de staat waar G.G. Cale vandaan kwam, Tulsa, Oklahoma. En dit is de cd The Country. Ik zei zo straks dat die van Dan Tuffy, dat de country was, maar dat is Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is de country. En een mooie ballade over The Raven and the Dove.

Ja, zo is het leven. Dan is het een raaf en dan is het een duif. Altijd in de gaten. Tennessee Jet van de CD The Country. En dat is de Americana-kant van Harry's Blues. We besluiten straks met een echt bluesnummer. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat echte bluesnummer, dat komt van een zangeres die regelmatig in het noorden, in Drenthe, in Nederland optreedt. Ze komt uit Servië. Anna Popovic is de naam. Dit is van haar nieuwe CD, een live CD. Live for Life, Long Road Down.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De 42-jarige Willem Bijkerk uit Apeldoorn staat als welen te boek als de beste zanger van Nederland. Hij staat vandaag centraal. Maar er komen nog een paar goede Nederlandse zangers langs. Welen, Until We Meet Again.

Waylon, Until We Meet Again. De Amsterdamse zanger Michel van Dijk versleed een hele serie bands. The Minds, The Mads, James Mean, Amsterdam, Le Baroque, Brainbox, Elquin, Gerritsen en van Dijk, Blues Power, Michel van Dijk Band, Klaassen en van Dijk en Loon. Dit is Michel van Dijk als zanger van Exception, Talk About Tomorrow.

Michel van Dijk met Exception, Talk About Tomorrow. Whalen debuteerde in 1995 als teenager op de televisie in het programma Telekids met Carlo en Irene. En daar zong hij de herkenningsmelodie Harry de Hengst, verkleed als cowboy, want hij was toen al een countryliefhebber. Whalen, Blessed for Sure.

Waylon Blessed for Sure. De beste Nederlandse close harmony kwam uit Enschede. Geïnspireerd door de Fortunes, de Bee Gees, de Beach Boys en de Ivy League begonnen Eli en Gerard van Tongeren met Hilco ter Heide een band, de Buffoons. En de band mocht niet als voorprogramma met de Beach Boys toeren, want ze waren te goed. De Buffoons, Maria.

Paper Foods, Maria. Als Willem Bijkerk begon Waylon als drummer in de band West Virginian Railroad. Hij tekende in 1997 een contract bij EMI om een album op te nemen in Nashville. Maar dat album kwam er nooit. Waylon, Easy Over You.

Waylon, Easy Over You. In 1963 was hij er plotseling, de Amsterdamse zanger Johan Donkerkaat, en hij noemde zich Johnny Kendall. Voor QB and the Blizzards, Livin' Blues en de Oscar Benton Blues Band had Johnny Kendall al een grote hit met een bluesnummer. Later werd hij de zanger van het Burt Kempfert Orkest in Duitsland, en hij was ook nog 20 jaar de zanger van The Maskers. Hij woont tegenwoordig in Brazilië. Johnny Kendall and the Harolds, St. James Infirmary.

Kendall and the Heralds, St. James Infirmary. In 2001 woonde Willem Bijkerk in Amerika en daar trad hij als gast op in de show van zijn grote idool Waylon Jennings. En na het overlijden van Waylon Jennings werd Waylon de artiestennaam van Willem Bijkerk. Waylon, Somewhere in the Middle.

Waylon, Somewhere in the Middle. Ferdinand van IJs uit Haarlem noemde zich Oscar Benton. En hij begon de Oscar Benton Blues Band. Zijn nummer Bensonhurst Blues werd gebruikt in de Franse film Pour la peau d'une flic met Alain Delon in de hoofdrol. En daardoor werd het een internationale hit. Later ging Oscar Benton solo verder. En zijn band ging toen verder als Bell House met zangeres Tineke Schoenmaker. Oscar Benton overleed in 2020. Oscar Benton, Bensonhurst Blues.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trails of Fails van Anouk is het album van deze week. En als Waylon de beste zanger van Nederland is, dan is Anouk Theeuwen de beste zangeres van Nederland. Ze maakte een album met singer-songwriters nummers en ook dat beheerste. Gewoon mooie liedjes zingen. Anouk, I Must Walk Away.

must walk away. Nadat Waylon terugkeerde uit Amerika, werd hij zanger bij de coverbands Santa Rosa en Mill Street. In 2005 nam hij met zangeres Rachel Kramer als Rachel en Waylon deel aan het Nationale Songfestival met het nummer Leven als een Beest. Maar Glennis Grace won dat Nationale Songfestival. Waylon, Love Drunk.

Whalen, Love Drunk. De Cats uit Volendam, dat waren begenadigde zangers, maar gemankeerde muzikanten. Alle platen werden opgenomen met studiomuzikanten, maar desondanks hadden ze 21 hits in Nederland. En zanger Piet Veerman werd een fenomeen als de uitvinder van de Palingsound. Ook dit was een nummer 1 hit, The Cats, Marianne.

Pussycats, Marianne. Whelan brak door in 2008. In het televisieprogramma Holland Got Talent maakte hij indruk met It's a Man's Man's Man's World van James Brown. Hij won niet, maar Universal Records bracht hem als eerste Nederlander onder bij Motown Records. Whelan, Given Up Easy.

Waylon, Given Up, Easy. The Shoes uit Leiden parasiteerde volledig op zanger Theo van Es. De band speelde ruim 50 jaar in dezelfde bezetting en Theo van Es had als soloartiest de nummer 1 hit in de Amerikaanse disco charts. De band had 21 hits in Nederland. The Shoes, The Hour Comes Nigh.

De Shoes met zanger Theo van Es. The Hour Comes Nigh. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam stede techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. In 2010 ontving Waylon zijn eerste muziekprijs, een 3FM Award, in de categorie Beste Nieuwkomer. Een maand later ontving hij in het tv-programma De Wereld Draait Door een gouden plaat voor zijn debuutalbum Wicked Ways. Waylon, Love Me.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues, live vanuit het Drents Museum. Vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes. Een tentoonstelling die verlengd is nog tot 5 juni. En dat betekent ook dat Harry's Blues tot 5 juni doorgiet vanaf de tentoonstelling. Moet er wel in bij zijn dat de tentoonstelling Blues in Heaven van Rudy Leukveld, dat die met ingang van morgen, dat die gestopt is. Maar Harry's Blues giet gewoon deur en de muziek ook. Cuban Blizzard, Simple Man.

0: Applaus voor Hadi Mosquée, opgenomen in de Oude Luxor in Rotterdam 2005. De laatste formatie van Hadi Mosquée van QB and the Blizzards. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues is Henk Erkelens. Welkom Henk.
1: Goeiedag.
0: Je bent snel even hier naartoe gekomen, want je hebt een cafetaria, een snackbar in de Kleine Marktstraat hier in Aast. Al 24 jaar vertelde je net.
1: Klopt, ja.
0: Zo, heel druk punt hè?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed punt.
1: Goed.
0: En op een echte blueslocatie zou ik bijna zeggen, want het is vlak bij de Witte Bal, of niet?
1: Absoluut, ja. Ja. Inderdaad, waar Hadi altijd kwam, ja.
0: Ja, daar heeft hij veel gezeten.
1: Ja. Het is een hoofdstuk, hè.
0: Ja.
1: De Witte Bal.
0: At the End of the Bar en Brother Boos, dat zijn inderdaad nummers die wel herinneren ook aan de Witte Bal, denk ik.
1: Absoluut, ja, absoluut.
0: Hoe oud ben jij? Hoe herinner jij je Hadi Mosquée eigenlijk?
1: Nou, ik ben 45 en Hadi kwam dus altijd bij mijn ouders in het café.
0: Jouw ouders?
1: Team van Veen, Guur Erkelens.
0: Ja.
1: Dus die kwam daar als gast altijd in Café de Witte Bal. En ja, en dan op een gegeven moment groeide daarmee op.
0: Ja, ja. Als klein jongetje heb
1: Als klein jongetje, ja.
0: Ja, ja.
1: En het begon eigenlijk van dat Hadi op tour was of moest optreden. S weekends of wanneer ook maar. En toen had hij nog de herdershondkas.
0: Ja.
1: En die moest ik dan uitlaten.
0: Oh, grappig, ja. De hond genoemd naar Kas Lux.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja?
1: Dus en zodoende, ja, dan krijg je al meer van die man te weten en te horen. En dan ga je erin verdiepen.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel interessant.
0: En de muziek die hij maakte, was die ook direct interessant?
1: Ja, ik hoorde toen de LP The Legend.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik echt een verrassende LP, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik had van QB ook wel alles gehoord van vroeger. Maar The Legend was natuurlijk een totaal ander dingetje. Ja.
0: Nee, maar omdat jij nu begint met een nummer, hè, want de muziekkeuze is van jou in dit programma. Met Simple Man van...
1: Ja, ik heb deze nummers een beetje van Mosquée uitgezocht. Om wat in mijn periode wat ik ook mee heb gemaakt met hem qua muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus een Simple Man en dat nummer dat is van Luxor uit Rotterdam. Yeah. Ja, dat was echt de tweede QB, zeg maar. Met Errol Jager er dan bij. Ja, fantastisch.
0: Hele goede live band natuurlijk, hè?
1: Ja, prachtig. Ja. Heel goed, ja.
0: We praten zo verder. We gaan eerst naar de volgende muziek. Dat is een nummer van die LP The Legend, die je net al even noemde. Grappig trouwens, een paar dagen terug was ik bij Paul Smeenk in Roosendaal. De man die alle muziek heeft gemaakt, hè, voor The Legend. Die toen de solo-gitarist was van Mosquée. Dit nummer heeft waarschijnlijk ook die herinneringen die jij net noemde, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, dit nummer was ook een nummer wat gewoon afviel van die plaats, voor mij dan. En muzikaal gezien zit dat zo lekker in elkaar. En echt een geweldig nummer.
0: Ja, wat spreek je er muzikaal in aan? Wat...
1: Nou, die verschillende patronen in het nummer.
0: Ja.
1: En gewoon de bas, de drums. En het zit gewoon muzikaal gewoon heerlijk in elkaar, vind ik.
0: Het was een periode, weet ik dan toevallig, dat Hadi ook nogal geïnteresseerd was in de, zeg maar, in de Indiaanse cultuur. Hè? In de cultuur en de problematiek ook van de Indianen.
1: Ja.
0: Daar gaat dit verhaal eigenlijk ook over.
1: Geronimo,
0: de Indiaan die naar de stad gaat en Geronimo Weeps.

0: Geronimo Weeps van de LP The Legends uit 1983. Opgenomen in de studio Spitsbergen in Zuidbroek. Onder leiding en afgemixt door Tom Barrelager. En Paul Smink die vertelt erover in de nieuwe tentoonstelling in het Cube in the Blizzards Museum in Grollo, die vanaf 29 april open is. Als jij naar de muziek van Harry Musquet luistert, Henk Erklens, hou je dan meer van zeg maar, de oude blues of ook van de wat nieuwere muziek die hij in die tachtiger jaren maakte?
1: De muziek in de jaren tachtig, dat spreekt me dan wel wat meer aan.
0: Ja.
1: Maar er zijn natuurlijk fantastische nummers gemaakt wat QB heeft gedaan vroeger in de Blizzards natuurlijk.
0: Ja, maar juist die tachtiger jaren met de Harry Musquet Band, Musquet Gang en Musquet, dat was een periode van dat. Ja, de echte QB-liefhebbers zeiden van, nou, is dat nog wel blues en moeten we dat nog wel?
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Kun je dat herinneren?
1: Ja, dat kan ik wel herinneren, ja.
0: Yeah.
1: Ja, ik was meer van de leeftijd van, wat strakker en wat moderner en natuurlijk ook een stuk jonger, dus...
0: maar dat is een andere generatie natuurlijk.
1: Ja, inderdaad, dat is het ook.
0: En die sprak dat wel aan, denk ik.
1: Ja, mij absoluut wel, ja.
0: Een beetje de funk-achtige muziek.
1: Absoluut. Ook. Met Gino Jans op de bas, Hannes Lanker op drums.
0: Ja.
1: Ik heb nog een paar lessen drummen, want ik drum zelf ook.
0: Oké, okay.
1: Dus daar heb ik nog les van gehad in Groningen. Nou, en ik zat in Groningen op school, dus ik ging tussen de middags naar Gino Jansen toe. En, ja, en het...
0: Je had dus duidelijk verbinding met die
1: setting. Ja, ik heb wel een
0: setting,
1: andere, ja.
0: Roy Couchel op
1: Roy Couchel
0: erbij.
1: Fluit, ja. Toetsen.
0: En op fluit inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Hele Klopt. Interessante periode eigenlijk van Harry Musquet.
1: Ja, toen kwam Erwin erbij. Maar ik heb ze nog gezien met Jelle Kleinsma toen.
0: Oh, ja.
1: Of Melle Kleinsma, sorry.
0: Melle, ja. Ja.
1: En met Gelling.
0: Ja.
1: En dat ging toen niet goed en toen kwam Erwin erbij. En,
0: ja, nou, 86 is Erwin erbij gekomen.
1: Ja.
0: Goh, grappig dat jij dat van een andere generatie, dat jij dat op een andere manier weer hebt gevolgd. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, wij gingen toen een keer naar Deventer, naar Musquet. Dus, want Tieme die ging wel eens Musquet rijden en dan mocht ik dus mee.
0: Mm-hmm.
1: En daar zag ik dus Musquet voor het eerst daar in Deventer.
0: Ja, in die setting waar we het nu over hebben. Ja,
1: maar dat was met Melle Kleinsma toen, Gino Jansen. Hannes Langkamp,
0: Joke
1: Gelling.
0: Ja.
1: En David Krandeur op toetsen nog.
0: Ook nog, ja, die Fransman.
1: Ja.
0: Goh, ja. Leuk man.
1: Ja.
0: Ik vind het ook leuk om die periode ook eens wat te belichten. Omdat het gaat vaak over de hele oude QB.
1: Ja.
0: Of over de QB na 1995.
1: Ja, vandaar dat ik dus een beetje deze nummers ook heb uitgezocht.
0: Ja.
1: Want het is allemaal QB en met alle respect. Maar ik vind dit ook wel een mooi hoofdstuk uit...
0: Goeie keus.
1: Ja.
0: Hoor ik graag. Cadillac Assembly Line, dat is het volgende stuk. Dat is uit 91, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook nog een bepaalde reden of gewoon?
1: Nou ja, als je het gaat horen, dan hoor je wel van hoe lekker strak en funky dat in elkaar zit.
0: Ja.
1: En met name de bas van Gino Jansen.
0: Dat is...
1: Dat vind ik, daar hou ik wel van.
0: En het slagwerk van Hannes erbij.
1: Ja, super strak.
0: Dus, precies, ja. Cadillac Assembly Line.

0: De Cadillac Assembly Line van Musquet Live uit 1991. Als ik dan naar deze muziek luister, dan denk je van ja, Harry had altijd wat met blazers. Dat vond hij prachtig om blazers erbij te hebben. Hij had op de een of andere manier ook wel iets met die fluitmuziek. Vroeger was het Bas Munningsma. Nu doet in dit nummer deed Roy Couchel die deed dat. En ja, dit is de elektrische blues waar wij ooit in 1999 in Amerika naartoe zijn geweest. Van Clarksdale naar Chicago en Detroit. En jij bent ook naar Amerika geweest.
1: Ja, dat klopt. Ik ben in 2015 met 5 vrienden ook naar Amerika geweest.
0: En naar de blues?
1: Naar de blues, ja. Naar de wortels van de blues. En dat is echt magnifiek.
0: Wat heb je zoal bezocht?
1: Nou, we zijn begonnen in Nashville. Vanuit daar naar Memphis. Nou ja, dat is ook een fantastisch. Beale Street, Elvis, Sun Studios. En vanuit daar zijn we naar beneden gegaan langs de Mississippi naar uiteraard Clarksdale.
0: Ja, tuurlijk. Kan niet mis.
1: Ja.
0: Ik wil niet zeggen daar begon het, maar daar is Muddy Waters en in een beetje zuidelijker naar B.B. King en noem ze allemaal maar op. Hè?
1: Ja, inderdaad. Je komt ook aanrijden. Je rijdt dwars door die katoenvelden heen. Je rijdt echt door de wortels van de blues, van de muziek gewoon. Ja. En vanuit daar zijn we doorgereden naar Indianola,
0: ja,
1: waar B.B. King het museum heeft en waar hij ook ligt begraven. Ja, en dan ga je die geschiedenis daar ook bekijken en horen en zien. En ja, je voelt het echt daar.
0: Ja.

0: En vanuit daar zijn we doorgegaan naar New Orleans.
1: Ja, daar is weer een nieuw soort muziek ontstaan eigenlijk. Ja? Deels geworteld in de blues, maar ook met, nou ja, ook met een hele prominente rol voor de blazers erbij.
0: Ja.
1: Hey, jij bent opgegroeid in een café eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Kunnen we zeggen, de Witte Paal.
0: Ja, mijn ouders hebben eerst het café al gehad aan de tunnel. En vanuit daar hebben ze de Witte Bal overgenomen.
1: Mm-hmm. De Witte Bal heeft een hele historie. Ooit begonnen door de broer van Jan Dekker. Dacht ik, hè? Lucky Dekker.
0: Lucky Dekker, ja.
1: Daarna kwam degene die ooit chauffeur was bij Harry Musquet.
0: Klopt.
1: Bertus de Vrome.
0: Ja. Ja.
1: En daarna?
0: Daarna kwam Timmy erop.
1: Timmy van Veen, ja. Ja. En dat was een legendarisch figuur in huis.
0: Ja.
1: Heel veel betekent voor de blues in huis.
0: Absoluut. Voor de hele muziek wel in huis.
1: Ja, precies, ja. Nou, misschien dat je die ook wel een beetje eert in het volgende nummer. The Bar is a Beautiful Place van Ryan Adams. Ik weet niet waarom je het gekozen hebt, maar...
0: Ja, de tekst slaat gewoon helemaal op hem. Gewoon over een persoon waar het eigenlijk niet goed mee gaat. En de rest eromheen ziet dat. En niet willen luisteren.
1: Ja, zo gaat het dan.
0: Ja.
1: Maar het was wel mooi, hè. The Bar is a Beautiful Place. Hang my head down in Hollywood. See the way up and down, it's just stars. And I'm making my way down to Cherokee.

0: Ryan Adams. De Bar is a Beautiful Place op verzoek van mijn gasten vanmiddag Henk Erkelens van de cd Gold uit 2001. In een bar, in een café als de Witte Bal. Daar zit ook de nodige tragiek altijd in. Hè? Dat hoort ook een beetje bij een café, denk ik.
1: Ja, absoluut. En met name, dat is echt een dingetje wat de Witte Bal al bij zich draagt, hoor.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, wat daar allemaal gebeurd is en wat er allemaal... Ja, dat komt ook met name door Harry en zo. Dus die neemt ook wel zijn mensen mee. En, ja, en dan de Geert Lohman en Rudy Leukveld. Alles liep daar vroeger. Aadje Doek. En ja, dat was echt zo'n...
0: Het bluescafé van Aarschot natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ja. Ja.
0: En het team is overleden, een jaar of drie, vier geleden?
1: Vier geleden, ja.
0: Vier geleden.
1: 17 januari.
0: Ja.
1: Vier geleden.
0: Ja. En dan verandert het toch wat, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker. Dat merk je ook wel qua programmering, wat hij op en top goed in was. En
0: ja. Ja.
1: Ja, dat was gewoon een gave van hem. Dat kunnen wij niet zo doen als hoe hij dat gedaan heeft.
0: Dat was uniek in.
1: Uniek, echt. Dat kon je ook zien met Take Root later, met Johan. En,
0: ja. Dus met andere woorden, jij hebt ook heel veel live muziek gezien in de Witte Bal.
1: Ontzettend veel, ja. Ja. Ontzettend veel.
0: Zijn er bepaalde dingen die jou bijgebleven zijn, waarvan je zegt van goh...
1: Die komen straks nog wel voor.
0: Oh, die komen zo nog op het lijstje. Ja. Oh, oké. Okay. Nou dan.
1: Ja, want ik ging ook met Tim en Johan Kleine van Take Root en zo.
0: Yeah.
1: Ben ik een paar keer in Austin ook geweest, in Texas.
0: Oh.
1: Bij het South by Southwest Festival.
0: Het is jou helemaal met de paplepel ingegooid.
1: Ja.
0: Dat merk je wel. Je speelt zelf ook, hè?
1: Ja, drums. Ja. Drums, ja.
0: Ja. Ja. Met een mooie foto op de achtergrond? Of,
1: Hoe bedoel je, een mooie foto op de achtergrond?
0: Ik dacht dat jij eens een keer een hele mooie grote foto van Harry had gekocht, of niet?
1: Ik heb dat is dezelfde foto die ook aan het museum hangt in Grollo.
0: Precies.
1: Die werd toen tentoongesteld ook in, tijdens de bluesdag, geloof ik, in Assen, op het gemeentehuis. Ja, die zag ik. Ik denk, kijk als dat haalbaar is. Dat was dus haalbaar. Dus die heb ik gekocht toen. Ja. Ja,
0: hartstikke mooi. Mensen, u luistert naar Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 op Radio Drenthe. En op donderdagavond tussen 10 en 11 ook op Radio Drenthe. Live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes. Die verlengd is tot en met 5 juni. En ik zie, de belangstelling vandaag is ook weer groot. Ik zie allerlei bekende mensen. Frans Stubbe zag ik en zijn broer zag ik. En ook jonge mensen trouwens, vind ik ook wel erg leuk. Jouw volgende muziek is eigenlijk een beetje, ik wil niet zeggen de voortzetting van QB, maar wel, dat heeft er wel mee te maken.
1: Absoluut.
0: King of the World.
1: King of the World, fantastische band is dat geworden de afgelopen 3-4 jaar. En met name met Erwin. En ja, dat zijn 5 gewoon zulke goede muzikanten. En die hebben gewoon zo'n goede band gevormd. Die klikkers, dat hoor je er ook, straalt er vanaf.
0: Muzikant, kwaliteit.
1: Absoluut.
0: Eigen repertoire.
1: Ja.
0: Dus niet op de oude roem voortborduren van QB.
1: Nee, klopt.
0: Ik bedoel, want Erwin heeft al 25 jaar met Harry Musquet samengespeeld. Maar hij is een nieuwe weg ingeslagen.
1: Ja, en dat is heel goed gelukt, moet ik zeggen hoor. Waanzinnig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nummer van de laatste cd die live opgenomen is in Paradiso. King of the World, Beating of My Heart.

0: beating like a drum. King of the world. The beat of my heart, zei ik aan het begin. Maar daar gaat het eigenlijk wel over, hè? Over een hartslag die zomaar kan stoppen.
1: En dat is dus inderdaad gebeurd.
0: Henk Erkelens, ja.
1: Ja, mijn zus is in 2014 door een hersenbloeding overleden. Ja. 46-jarige leeftijd.
0: Heel plotseling, ja.
1: Heel plotseling.
0: Ja.
1: Ja, en toen kwam dit nummer voorbij en dat... Nou, dat was duidelijk voor mij.
0: Ja, precies, ja.
1: Die heb ik verbonden, zeg maar.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is wel het mooie. Dat hoort ook bij muziek. En zeker bij de blues, waar het gevoel zo'n belangrijke rol in speelt.
1: Ja, klopt. Ja, en vooral met dit nummer ook. En dan het nummer ervoor, The Bar is a Beautiful Place for Team.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, de periode Musquet is voorbij. Harry is in 2011 overleden. Op wat voor manier leeft hij nog in jouw leven voort eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon een soort virus is. Het zit in je bloed en het gaat er gewoon nooit meer uit.
0: Ja, ja.
1: Ja, en ik bedoel, nou met de hele commotie hier, met de tentoonstelling en alles. Dus veel bezoekers ook bij mij op het werk die hier geweest zijn. En...
0: Dat merk je ook.
1: Ja, dat merk echt? Ik zeker, ja. Ja.
0: Oh, grappig is dat, ja.
1: Ja. Ja. Dus elke dag komt het wel een beetje naar voren weer.
0: Ja, ja. Dus. Nou, dan ook helemaal terecht dat je een keer hier in de uitzending bent. Meer natuurlijk, want de aanleiding was eigenlijk van dat jij een fototentoonstelling hebt gewonnen.
1: Ja, klopt. Ja? Ik zag op Facebook een wedstrijd over leg je bluesgevoel vast met een foto. En
0: ja.
1: Ja, net wat ik al zei, ik was in Amerika geweest en natuurlijk heel veel foto's genomen. Ik denk, laten we eens proberen.
0: Ja, om even de foto te schetsen. Ze hangen bij in het Warenhuis van de Veen. Hangen alle genomineerde foto's, zeg maar. En uiteraard de prijswinnaars. Jouw foto is mooi in het midden daarvan. Je zit op een... Is een schommelstoel of niet?
1: Nee, ik zit gewoon op een stoel. Op een veranda.
0: Op een soort veranda.
1: Ja.
0: Maar, en je kijkt wat weg. En aan de ene kant is het wat donker, aan de andere kant is het wat lichter. Dat is wel een heel mooi gevoel dat je daar...
1: Die is genomen in Indianola naast het museum van B.B. King.
0: En, oh, oké.
1: Okay. Nou, en Indianola is zo'n klein, gewoon negerstadje, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Ja, en dan ben je het museum door geweest en dan kijk je, dan ga je wat drinken en dan zit je daar en... Nou, dan komt alles even...
0: Dan laat je dat even op je inwerken, wat dat allemaal is natuurlijk. Ja. Ja.
1: En wat er dan gebeurd is in het verleden. En...
0: Ja. Ja.
1: Dat was echt wel een momentje, hoor, moet ik zeggen. Ja.
0: Nou, waarschijnlijk niet toevallig trouwens dat de volgende muziek ook van B.B. King is daar.
1: Nou, ik bedoel, dat is toch ook zo'n man, hè?
0: Ja, toch.
1: Dus, en als je daar dan bent, en, je gaat het museum door, die geschiedenis met die katoenvelden en het rassende haat wat er dan geweest is.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is wel heftig hoor daar geweest. Dat heeft heel veel indruk op me gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Je hoort het allemaal wel via televisie en media, maar als je daar dan komt en je voelt het en je proeft het.
0: Ja.
1: Ja, dan... Vandaar dat ik dit nummer ook gekozen heb.
0: B.B. King heeft enorm veel invloed gehad. Harry was ook een geweldige fan van hem, vooral als zanger ook. Als gitarist heeft hij natuurlijk veel invloed gehad. Dit is van een LP, Dutch is Wild, van waar andere mensen ook met hem mee zingen. Tracy Chapman, die hoor je op dit nummer. Maar het gaat er om B.B. King, The Thrill is Gone.

0: Thrill Is Gone. B.B. King samen met Tracy Chapman uit 1997. Terug naar de tijd van vandaag. 2016, de tentoonstelling Window of My Eyes hier in het Drents Museum. Die nog doorloopt tot en met 5 juni. 29 april gaat de nieuwe tentoonstelling in het Kiwi and the Blizzards Museum in Grollo open. En die gaat over de muziek, over de liedjes van Harry Musquet. Over de live muziek, zeg maar. Die onder andere werd gespeeld in de Witte Paal. Henk Erkelens hier aan tafel is opgegroeid in de Witte Paal, zou ik bijna zeggen. Veel muziek op het podium van de Witte Paal zien staan. Want voordat Keerpunt er was in Spiekeboer, de Amer er was, nou, Van Slacht er was, was de Witte Paal er al. Hè?
1: Daar gebeurde het toen al, ja.
0: Daar begon het eigenlijk, ja. Ja, ja. En de volgende, ik weet niet of dat ermee te maken heeft, Ian Parker.
1: Nou, dat is ook zo'n dingetje van Tieme gewoon. Die haalt dan Ian Parker naar Nederland en die interesseert er dan in Assen. En nou, dan sta je gewoon met verbazing te kijken van, hoe verzin je het? Hoe kom je hieraan? En
0: ja, heb ik me inderdaad vaak afgevraagd. Ik denk van, hoe haalt hij die mensen toch naar de Witte Paal?
1: Ja, absoluut. Hij kon gewoon iemand gaan volgen.
0: Ja, ja.
1: Als hij in het bandje A zat en de gitarist ging daar weg en die ging met het bandje B verder, dan bleef het team hem volgen. En
0: oh, op zo'n manier.
1: Vandaar kreeg je dus van die specials gewoon naartoe. Hij bouwde er ook een soort vriendschap mee op. Hè? Dus het was niet eenmalig, maar het kwam ook altijd wel weer terug.
0: Maar dat is denk ik wel vaker de kwaliteit van dit soort wat kleine podia. Ja. Van de mensen die erbij betrokken zijn, van dat die met de artiesten ook heel close zijn vaak.
1: Ja, als er dan een band op tour was en ze hadden al in de Witte Paal gespeeld en er was dan een data vrij.
0: Ja.
1: Dan gingen ze liever spelen. En dan werd Tieme wel eens gebeld stiekem van,
0: zo, heb je nog een plekje?
1: We zijn in de buurt.
0: Ja.
1: En dat is Ian Parker dus ook zo'n jongen van geworden.
0: Nou, laat hem laten horen. Ian Parker, Your Love Is My Home.

0: Ian Parker, Your Love is My Home van de CD Where I Belong uit 2007. Bijna de laatste muziek van Henk Erklens, de gast in deze uitzending. Henk Erklens van de Cafetaria in de Kleine Marktstraat, waar hij al 24 jaar zit. Vlakbij Café de Witte Baal en eigenlijk ook vlakbij het Drents Museum. Wanneer je van het Drents Museum de binnenstad inloopt, dan, zeker naar de Nieuwe Kolk, dan kom je er langs.
1: Ja, het cultureel hart, hè, noemen ze het.
0: Het cultureel hart, ja. En daar vlakbij zit Warenhuis van de Veen, waar de fototentoonstelling is. Klopt. En waar jouw winnende foto ook bij aanwezig is. Ja. Henk, we gaan naar de laatste muziek in deze aflevering van Hard is Blues. Volgende week zijn we weer hier in het Drents Museum. Zo rond de klok van 2:30 met de opname. Techniek in handen van Ruben Esther van deze uitzending. Samenstelling en productie Albert Haar. Jouw laatste muziek is van die Imperial Crowns.
1: Ja, dat is ook weer zo'n intieme dingetje of zo maar te zeggen.
0: Nou, mooi.
1: Los Angeles, California.
0: Ja.
1: Ja, dat was echt een vriend van Jimmy Wood van Timmy geworden.
0: Ja.
1: Ook via de mail en... Maar ook weer, als ze in Nederland zijn, kwamen ze altijd bij Tieme op de koffie, om zo maar te zeggen.
0: Ja, ja.
1: En ja, en er staat in het najaar misschien nog iets leuks te gebeuren met deze band.
0: Dat ga je nog niet helemaal vertellen, maar er gebeurt een hele hoop in Drenthe dit jaar. In het kader van de blues, omdat Drenthe Bluesjaar 2016 is. Er komt nog een conferentie in het najaar bij Verslag in Borgen. Er komt een nieuw festival hier in Assen.
1: Ja, 8 oktober. Ja.
0: 8 oktober.
1: Nieuw blues.
0: Misschien dat het daar wel wat mee te maken heeft.
1: Ja.
0: Goed, we besluiten deze uitzending met muziek van The Imperial Crowns. Little Death. Met heel veel dank aan jouw aanwezigheid hier, Henk Erklens.
1: Graag gedaan.

0: Road 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ace, dat was de band van Jean-Paul Carrack. En ze begonnen meteen met een grote hit. Het nummer eindigde 3 in Amerika en in Canada en 20 in Engeland. En even later vertrokken Paul Carrack, drummer Fran Byrne en basgitarist Terry Comer naar de band van Frankie Miller. Ace, How Long?

Ace, How Long? Het is een nummer van Bob Dylan uit 1964 en het werd 244 keer gecoverd. De Byrds hadden er een wereldhit mee, maar het werd ook nog opgenomen door het Mitchell Trio, Johnny Rivers, The Four Seasons, Stevie Wonder, Melanie, Marmalade, Skid Row, Gene Clark, Crowded House, Mountain, The Charlie Daniels Band en Cat Power. Maar dit is het origineel van Bob Dylan, Mr. Tambourine Man.

Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Na het vertrek van zanger Paul Jones en songwriter Mike Huck ging Manfred Mann verder als Manfred Mann's Earth Band. Dit komt van het album The Good Earth, Manfred Mann's Earth Band. Be not too hard.

Manfred Mann's Earth Band, Be Not Too Hard. Het komt van het album Bring the Family en het nummer werd gebruikt in de films Look Who's Talking Now, Cake, My Best Friend's Girl en Benji. En er verschenen covers van Delbert McClinton, Joe Cocker, Jewel, Ilse de Lange, Chaka Khan en John Bon Jovi. John Hiatt, Have a Little Faith in Me.

John Hiatt, Have a Little Faith in Me. Billy Kinsley, dat was de zanger-gitarist van de Mercy Beats, maar hij had ook nog een eigen band, Rockin' Horse. En daarnaast nam hij nog solo-singles op en toen dat geen hits werden, begon hij een nieuwe band, Liverpool Express. Maar dit is Billy Kinsley solo, Make My Bed. MUZIEK

Billy Kingsley, Make My Bed. Jewel Kilshore uit Utah groeide op in Alaska en ze begon op te treden in de koffiebars van San Diego. Intussen heeft ze 22 albums gemaakt, 24 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. En dit nummer eindigde 3 in Amerika, 7 in Nieuw-Zeeland, 32 in Australië, 68 in Nederland en 83 in Engeland. Jewel, Standin' Still.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Life is Hard van Mike Cito is het album van deze week. En Gulf Coast Records, het platenlabel van Mike Cito, rukt op in Amerika. Er kwamen al albums uit van Chris Barnes, Joanna Connor, Kevin Bird, Papa Chubby, Monster Mike Wells, Albert Castiglia, Cat Riggins, Toto Jackson en Billy Price. Mike Cito, Forever My Love.

Mike Cito, Forever My Love. Splinter, dat was een band uit Newcastle met Bob Parvis en Bill Elliott. En die twee kwamen uit de band Half Breed. Ze werden ontdekt door George Harrison. En George Harrison contracteerde ze meteen voor zijn platenlabel Dark Horse Records. En hij werd ook de manager en de producer van de band. Het moest allemaal een beetje op Steelers Wheel lijken. Splinter, Costafine Town.

Splinter, Cost a Fine Town. Elvis Costello uit Londen veroverde de wereld met zijn band The Attractions. Intussen is hij getrouwd met jazzzangeres Diana Krall. Hij woont in New York, hij heeft 56 albums gemaakt, hij heeft 54 hits. En dit was alleen een bescheiden hit in Engeland voor Elvis Costello. All This Useless Beauty.

Elvis Costello, All This Useless Beauty. De Engelse band The First Class begon met een grote hit, Beach Baby. Het nummer eindigde 4 in Amerika en 13 in Engeland. De opvolger was een compositie van John Carter. Dat was de man achter de Ivy League en de Flowerpot Man. Maar het nummer bleef laag in de Engelse hitparade hangen. En de zanger van The First Class stapte over naar de Searchers, want die speelde 300 keer per jaar. The First Class. Bobby Dassler.

The First Class, Bobby Dassler. Het is een compositie van Tony Joe White uit 1969 en dat leverde hem een vermogen op. Er verschenen 165 covers, onder wie goed verkopende artiesten als B.J. Thomas, Johnny Rivers, Eddie Floyd, Ray Charles, Hank Williams Jr., Randy Crawford, Sam Moore, Little Milton, Shelby Lynn, Aaron Neville, Rod Stewart en Lucinda Williams. Tony Joe White, Rainy Night in Georgia.

Tony Joe White, Rainy Night in Georgia. Producer, songwriter en zanger Jonathan King liet een onbekende Amerikaanse band naar Engeland komen om een nummer op te nemen. En het nummer was in Amerika al een hit geweest voor de Sonics. Zanger Andrew Riley overleed kort na deze opname op Hawaii. Prophet, Have Love, Will Travel. Bow, bow.

Have Love Will Travel. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Een schoonmaker van vliegtuigen en een hobbyartiest nam een eigen compositie op met Booker T en de MG's. Het nummer eindigde 2 in Amerika, 9 in Canada. Maar er verschenen 435 covers, onder meer van The Temptations, Michael Jackson, Tom Jones, Nancy Sinatra, Paul McCartney, Sting, Joe Cocker, The Neville Brothers en Kenny Rogers. Bill Withers werd financieel onafhankelijk dankzij een liedje van 2 minuten en 4 seconden. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ain't no sun-

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang goede muziek op Radio Drenthe. Muziek van onder andere Jeff Tweedy, je kent hem nog van Wilco. Van Robert Plant en Alison Krauss, die maakt een nieuwe CD. Muziek van Rod Cator, van Marcus King en Eric Krasnow. Er is een nieuwe CD uit van Jason Isbell. En de 400 Unit, daar draaien we een stuk van. Maar we begonnen met muziek van Carolyn Wonderland. Uitstekende gitariste met Texas Girl and Her Boots.

Lekkere muziek van deze Texaanse gitariste die in 2018 bij John Mayall ging spelen. Op gitaar was de eerste vrouwelijke gitarist bij John Mayall. John Mayall die trouwens stopt is met optredens in grote zalen, zeg maar. Hij doet alleen nog wat in Californië bij zijn eigen woning door zo. Maar Carolyn Wonderland is zeer hem uit de weerd. En zeker deze cd, Tempting Fate, met ook wat mooie nummers erop. Een nummer van Dylan bijvoorbeeld. It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Zingt ze samen met Jimmy Dale Gilmore. En ze zingt ook een prachtig nummer van The Grateful Dead. Het nummer Loser. Kom ik volgende week nog even weer op terug. Een nieuwe cd van Jason Isbell. Altijd de muide weerd. En dit is er zeker, want het is een bijzondere cd. Want de titel is Georgia Blue. En Georgia Blue, dat is de staat Georgia die bij de verkiezingen, de presidentsverkiezingen vorig jaar, blauw kleurde in plaats van rood. Democratisch in plaats van republikein. En Jason Isbell die heeft toen gezegd van, als dat het geval is, dan ga ik een nieuwe cd maken met allemaal de nummers die in Georgia heel populair bent. Nou, daar heb je dan. En die heet dan ook Georgia Blue. En door van het nummer Honeysuckle Blue.

nieuwe cd van Jason Isbell en de 400 Unit Georgia Blue. Het is eigenlijk een soort verzamel-cd. Is niet helemaal een goede woord, maar wel met allemaal nummers in elk geval van bekende mensen. Van Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Van James Brown, It's a Man, A Man's World. In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers. Nou, en dit nummer van Honeysuckle Blue, dat is van Driving and Crying, de band waar Jason Isbell eerder in zat. Zeer de muiter weerd, Georgia Blue. Marcus King en Eric Krasno, die hebben een nummer bijdragen aan de cd box moet eigenlijk zeggen, Highway Butterfly. Bent vijf cd's, allemaal opgedragen aan Neil Cassell. Die hebben alle nummers door van de schrim. Neil Cassell is een bekende singer-songwriter in Amerika, leeft niet meer. Maar even een heel groot repertoire Noorlon. Er komt een prachtige box komt al binnen kort van uit. En Marcus King, bekende gitarist, die zingt erop samen met Eric Quesno een nummer van Neil Cassell, No One Above You.

0: Ja, dat belooft wat. Vijf van dit soort cd's in een box. Allemaal ter herinnering aan Neil Kazell. Met uitvoering van allerlei verschillende mensen. In dit geval Marcus King op de gitaar samen met Eric Kresno. No One Above You. Hold it in de gaten. Highway Butterfly. Een prachtige cd-box. We gaan naar Nederland, naar Erik de Vries. Erik de Vries, een man die al een hele tijd bezig is. 2004 was zijn solo-debuut met Little of Rodeo. Later deed hij ook allerlei dingen met Matthew Southern Comfort, de band van Ian Matthews. En nu heeft een nieuwe cd gemaakt, Song and Dance Man. Mooie cd, mooie liedjes op. Gewoon in één keer opnemen, niet heel veel de techniek erbij. Gewoon zoals het ook in het echt gespeeld kan worden, zeg maar. Erik de Vries met Little White Lies.
1: One. Two, one, two.

gewoon lekkere, prima muziek van deze Eric De Vries. Samen met Janos Kolen, Lucas Beukers en Joost van Es. Joost van Es, een bekende violist, Nederlandse violist. We gaan in meer Noord-Amerika naar Rod Gator. Hij heet eigenlijk officieel Rod Melenken. Rod Melenken. Hij komt uit het zuiden van Amerika. En heeft een cd gemaakt, een beetje een eerbetoon eigenlijk aan de staat waar zijn roots ligt. Namelijk Louisiana. Hij zingt dus ook gewoon voor Louisiana.

flink wat muziek uit het zuiden van Amerika. Ook deze Rod Gator, die komt uit Louisiana. En dit was zijn eerbetoon aan die staat. Allemaal in Hattie's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Een heel bekend nummer in de uitvoering van Peggy Lee. Dan heb ik het over het nummer Fever. Een beetje jazzachtig nummer. Maar het oorspronkelijk is het van Little Willie John. En ik kwam erbij naar aanleiding van een cd van een groep die heet Robin Capsalis. En de vintage nummer 18. Dat is een band uit Washington DC. Uit zeg maar het oosten van Amerika. Die meededen aan de grote wedstrijd in in Memphis, International Blues Challenge. En dat was de aanleiding dat ze in 2017 hun eerste album gingen maken. En dit is een volgende album, Soul Shaker. En door van hun versie van het hele oude nummer, Fever.

0: through the night.
1: Fever All Through the Night. Robin Capsalis was dat met van de Nee CD Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell. Ik zei al, de bekendste uitvoering is die van Peggy Lee. Maar allerlei andere mensen hebben het uitgevoerd. Elvis Presley, Boney M, Madonna, Christina Aguilera, Michael Bublé. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar we gaan naar het origineel toe. Van Little Willie John. Dat was een zwarte zanger die vooral in de 50 en 60 jaren nogal wat succes had. Hij heeft toen als single uitgebracht. Als achterkade van het nummer Need Your Love So Bad. En Need Your Love So Bad, dat kennen we weer als een bekende hit van Fleetwood Mac. Maar hier is het origineel van Fever, Little Willie John.

Little Willie John met het origineel Fever. Schreef trouwens dus in Oldebreur. Uit 1956 als achterkant van de single Need Your Love So Bad. Nou, de achterkant van de single die heeft ook een rol gespeeld bij de naamgeving van de volgende band. De volgende uitvoerenden van het nummer Fever. Namelijk de McCoys. De McCoys, je kent ze denk ik nog van Hang On Sloopy. Een hit uit 1962, ergens in die, nee, 64 was dat. Maar die bandnaam, de McCoys, die is genoemd naar een single van de Ventures. Dat was een Amerikaanse instrumentale groep die een grote hit had met het nummer Walk, Don't Run. En de achterkant daarvan, die heette de McCoy. Dat bent zij nog genoemd, de McCoys. En doorin zat als leadzanger en gitarist zat door Richard Zeringer, die we later kent als Rick Derringer. Hier bent ze, de McCoys, met Fever.

De McCoys met hun versie van Fever. En de andere kant, de B-side van Fever, dat was Sorbo. En dat is een nummer wat later nog weer covered is door David Bowie. Nou, allemaal de aanleiding van een cd, een nieuwe cd van Robin Capsalis en de vintage nummer 18. De cd is Soul Shaker. Dat was de eerste versie van Fever. Het origineel uit 1956 van Little Willie John. En de laatste versie van de McCoys die kwam uit 1964. 13 jaar terug kwam er een cd uit van Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin, en Alison Krauss. Een wonderlijke combinatie eigenlijk. Toch een beetje een hard rock band en een bluegrass zangeres. Die bij elkaar. Met de productie van T-Bone Burnett. Dat was een mooie cd, Raising Sand. En door is nou een nieuwe cd van u te komen. Lang op een wacht, 13 jaar. Raise the Roof is de titel van de cd. En er staat vooral nummers op van bekende mensen. Van Merle Haggard, van Alan Toussaint, van de Everly Brothers. En ook een nummer van de dame die uit Louisiana komt. Lucinda Williams, het nummer Can't Let Go.

Ja, de hand van T-Bone Burnett die is duidelijk merkbaar in het, met name in de sound van de gitaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Van de nieuwe cd van Robert Plant en Alison Krauss, de cd Raise the Roof. Je hoort er vast en zeker in Hard is Blues nog wel meer van. Jeff Tweedy, dat was de zanger van een heel bekende groep, de groep Wilco. Een beroemde band in Amerika, ook een beetje een cultband in Amerika. Maar hij is alweer wat jaren terug is hij solo gegaan. Jeff Tweedy heeft nou een paar singles uitgebracht de laatste tijd. En dit is zijn nieuwste single die hij uitgebracht heeft. Jeff Tweedy met Come On America.

blijf bijzondere muziek van Jeff Tweedy. Je hoort de sound van Wilco, die hoort u er heel duidelijk doorheen. Dit is zijn nieuwe single die hij uitgebracht heeft, Come On America. Nou, we hebben ze straks al een nummer gedraaid van Eric de Vries, een Nederlandse singer-songwriter, een hele goede Nederlandse singer-songwriter. Een nummer wat een beetje opgedragen is aan Van Morrison. Maar misschien goed luisteren naar het nummer, want daar komt de Hard Nose, de Highway van Van Morrison, komt er nadrukkelijk in naar voren toe. Eric de Vries met The Ballad of a Song and Dance.

Hard Knows the Highway, ja, duidelijk herkenbaar in dit nummer van Eric DeVries, dit nummer Ballad of a Song and Dance. Hard Knows the Highway, dat was een album van Van Morrison in 1973, met allemaal composities van andere mensen, niet van hemzelf, wat later natuurlijk het beste werk was van Van Morrison. En dat bleek toen ook wel, want hij kijkt op de lijsten van de 25 grootste teleurstellingen bij sommige mensen, als die door Hard Knows the Highway ook bij op. Maar dat geldt zeker niet voor deze cd van Eric DeVries. Song and Dance Man, hartstikke goede cd. Het klinkt een beetje Iers, de sound van de muziek, zeg maar. Nou, hij door naartoe wil naar Ierse muziek, dan moet je 19 november naar Hoogeveen gaan. Want daar is het Irish Festival. Dag later is in Hoogeveen, 20 november, is het Blues Festival in Hoogeveen. Met onder andere de band van Erwin Java. Goed, David Gogo, daar gaan we naartoe. Een zanger uit Canada, een goede blueszanger uit Canada. Verschillende cd's maakt. Nu weer u te komen met een nieuwe cd, de cd Silver Cup. En daarvan het nummer Works For Me.

David Gogo uit Canada van zijn nieuwe CD Silver Cup. En dat brengt ons bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de Engelse gitariste, zangeres Joanna Shaw Taylor. Van de nieuwe CD, de Blues Album. Een CD waar ze allemaal covers, maar nummers van bekende bluesmensen op zingt. Gevarieerd van Albert King, Peter Green, Little Richard, Magic Sam. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar uitstekend werk, gewoon een goede CD. Joanna Shaw Taylor met Don't Go Away Mad.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De onlangs overleden Hans Vermeulen scoorde maar liefst 16 hits met zijn band, de Sandy Coast. In 1968 stond hij op nummer 12 in de nationale hitparade met I See Your Face Again.

The Sandy Coast, I See Your Face Again. John Lee Hooker was een voorbeeld voor talloze jaren 60 bands. Vooral de Engelse bands coverden John Lee Hooker massaal, waardoor John Lee Hooker plotseling voor het eerst van zijn leven geld verdiende. John Lee Hooker, Roll and Tumble.

John Lee Hooker, Roll and Tumble. Tina Turner begon haar carrière met echtgenoot Ike Turner als blueszangeres en later koos ze voor de commercie. Ze werd weliswaar schatrijk, maar muzikaal verloederde ze toch een beetje. Dit is nog een nummer uit die oude gouden blues-tijd. Tina Turner, Shake a Hand.

Tina Turner, Shake a Hand. Barbara Carr, dat is een blueszangeres uit St. Louis, Missouri. En ze was heel succesvol bij Chess Records in Chicago. Maar na verloop van tijd kwam ze erachter dat Chess Records een vermogen aan haar verdiende. En ze had ook een slimme echtgenoot, Charles Carr. En samen begonnen ze een eigen platenlabel, Bar Carr Records. Barbara Carr, Good Woman Go Bad.

Barbara Carr, Good Woman Go Bad. Ted Taylor, dat was een zanger uit Oklahoma. Hij was de solozanger bij de gospelgroep Mighty Clouds of Joy. Maar de man was een groot talent en ja, ze spiegelden hem een grote carrière als solist voor. En daar begon hij ook aan, maar in 1987 maakte een auto-ongeluk bij Lake Charles in Louisiana een einde aan zijn leven. Hij werd 53 jaar. Ted Taylor, Houston Town.

Ted Taylor, Houston Town. Bobby Powell is een zanger uit Louisiana. Hij zingt blues en soul en hij is blind. Maar hij had met zijn tweede single meteen een nummer 1 hit in Amerika. Later stapte hij uit de blues en soul en ging hij gospelmuziek maken. Hij treedt nog steeds op in een kerk in Baton Rouge. Maar dit was zijn enige nummer 1 hit uit zijn hele carrière. Bobby Powell, C.C. Rider.

Bobby Powell, CC Rider. Little Joe Blue komt uit Mississippi. Hij was daar de zanger van de band The Midnighters. En hij stond op de grote festivals van Amerika. Het San Francisco Blues Festival, het Chicago Blues Festival. Maar in 1991 overleed hij in Reno, Nevada. Hij werd slechts 55 jaar. Little Joe Blue, My Tomorrow.

Little Joe Blue, My Tomorrow. Artie Blues Boy White, die vertrok in 1956 vanuit Mississippi naar Chicago en daar werd hij een spectaculaire live artiest. Hij kreeg echter al vrij snel problemen met zijn gezondheid en hij trad nog jaren op in een rolstoel. In 2013 overleed hij op 76-jarige leeftijd aan de ziekte van Parkinson. Artie Blues Boy White, Jimmy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Love So Beautiful van Roy Orbison is het album van deze week. En zijn drie zonen bedachten dit project. En ik vraag me dan af of Roy Orbison wel blij geweest zou zijn met dit project. Ik kan het me haast niet voorstellen. Roy Orbison, You Got It.

Roy Orbison, You Got It. Aaron Neville die komt uit New Orleans en hij runde met zijn broers de familieband The Neville Brothers. Maar hij brak al soloartiest door met een legendarische hit. Aaron Neville, Tell It Like It Is.

Aaron Neville, Tell It Like It Is. Ook Cookie en de Cupcakes komen uit Louisiana. Deze band was de huisband van de Moulin Rouge Club in Lake Charles. En de zanger, Huey Cookie Cherry, overleed in 1997. En dit was hun grootste hit. Cookie en de Cupcakes, Matilda.

Cookie and the Cupcakes, Matilda. Little Johnny Taylor kwam uit Arkansas. In 1963 had hij zijn enige nummer 1 hit in Amerika met Part-Time Love. En in 1971 had hij zijn laatste top 10 hit in Amerika. En in 2012 is hij overleden. Little Johnny Taylor. Everybody knows about my good thing.

Little Johnny Taylor, everybody knows about my good thing. B.B. King werd de laatste jaren van zijn carrière geleefd door de commercie. Daardoor is zijn oude werk veel interessanter. Toen was hij nog een echte bluesartiest. B.B. King, Recession Blues.

B.B. King, Recession Blues. Jimmy Reed uit Mississippi had grote hits. Honest I Do, Baby What You Want Me To Do, Big Boss Man. En die nummers werden allemaal gecoverd door de Engelse bands in de jaren 60. Jimmy Reed overleed op 50-jarige leeftijd na een optreden in de Savoy Tivoli. Een ranzig zaaltje ergens in San Francisco. En Michael de Jong, de Nederlandse singer-songwriter, was destijds de gitarist in zijn band. Dit is ook weer zo'n grote hit van Jimmy Reed. Bright Lights, Big City.

Jimmy Reed, Bright Lights, Big City. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. We sluiten af met Tommy Young. Dat is een zangeres uit het nachtclubcircuit van Dallas, Texas. En ze had in de Zuid-Amerikaanse landen een geweldige hit met een cover van Ovie Wright. Tommy Young, That's How Strong My Love Is.

Dag luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met oude muziek en met nieuwe muziek. Met Elmore James, met John Mayall, met Musquet. Maar ook met Aslan Craft, Justin Rutledge, Anaïs Mitchell en John Mellencamp. Maar we begonnen met een hele bijzondere cd, namelijk van Edgar Winter. Over zijn broer, over Brother Johnny, de nieuwe cd. En het nummer dat is Johnny, Be Good.

Ja, Johnny Be Good. Gezongen door Edgar Winter van de cd Brother Johnny. De cd die maar naar huid komt. Dit is een veurproefje, maar het belooft een geweldige cd te worden. Want kijk maar eens welke mensen er allemaal aan midwerken. Joe Bonamassa, Doyle Bramhall, Robin Ford, Billy Gibbons van ZZ Top, David Grissom, geweldige gitarist, Warren Haynes, Steve Lukather, Cap Moe, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks en Waddy Wachtel en ook nog Joe Walsh. Nou, ga er maar best aan. 17 nummers hebben ze opgenomen met elkaar. En dat is een tribute voor de man die op 16 juli 2014 overleed. Johnny Winter en Edgar Winter, dat is zijn broer. En ze kwamen met zijn beiden uit Port Arthur in Texas. We gaan naar Aislinn Craft, een zangeres die in 2021 een nieuwe cd uitgebracht heeft, The Traveling Kind. En dat gaat over de staat Georgia, want daar komt ze vandaan. Make it past Georgia.

Make it past Georgia van Ashland Craft. En ja, dan hoor je weer toch typisch Amerikaans die achtergrond van mensen, de staten waar ze geboren bent, waar ze woont hebben, waar ze vaak naartoe gaan, dat die regelmatig de revue passeert. Zoals hier ook Texas, Mississippi, Carolina en uiteraard Georgia. Van de cd Traveling Kind. Ja, hij gaat reizen, dan kon nog eens ergens. Justin Rutledge, dat is een singer-songwriter uit Canada, uit de buurt van Toronto. Man die eigenlijk schrijver had willen worden. Maar ja, misschien dat hij nou ook wel schrijver is, maar schrijver van liedjes. En dit is een cd die vorig jaar uitgekomen is, de cd Islands. En daarvan het nummer Good Man.

Gewoon een mooi liedje. Mooi liedje van Justin Rutledge, Good Man van de CD Islands. Nou, mooi liedje weer, blief. Beetje in die sfeer, want we gaan naar muziek van Anaïs Mitchell. Dat is een zangeres uit Amerika. Die speelt bij de band Bonnie Light Horseman. Maar die komt ook uit de wereld van de schrijverij. Haar vader was een schrijver en ook een professor aan de universiteit in Vermont. De cd die heet gewoon Anaïs Mitchell. Het is haar debuut, dacht ik, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een nieuwe cd die nog uit moet komen. Want dit is alvast een vuurproefje ervan. Anaïs Mitchell met Backroads.

Anaïs Mitchell van de nieuwe CD die dit jaar uitkomt, het nummer Backroads. En het is niet haar debuut-CD, want ze heeft ondertussen al een stuk of 8 studio-CD's gemaakt. Dus ze is al een tijdje bezig. Nou, ene die dat zeker ook al is een tijdje bezig, dat is John Mellencamp. Dit is die 24e studio-CD die hij uitgebracht heeft. Dat is de CD Strictly a One-Eyed Jack. En daarop zingt hij een aantal nummers met Bruce Springsteen. Dit nummer ook, Wasted Days.

John Mellencamp samen met Bruce Springsteen, The Wasted Days. Harry's Blues, door Lusterinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. The Sun is Shining, dat is het nummer van Elmore James uit 1960, waar ik drie versies van Lord Huron. Niet zo'n hele bekende, denk ik. Angela Straley, dat is de eerste. Dat is een blueszangeres, een bluesgitariste uit Austin, Texas. Uit de stijl van Clifford Antones, van het bekende label Antones. En ook de bekende club Antones, waar Luan Barton en Marcia Ball en dat soort mensen vandaan komt. En ook nog een versie van Fleetwood Mac. Maar we beginnen met Angela Straley van de cd Blonde on Blue uit 1993. The Sun is Shining.

Angela Straley op de slidegitaar in 1903. Denken van de cd Blonde on Blonde. Heel versie van dus The Sun is Shining. Het origineel is van Elmore James. De man, zeg maar, van de slidegitaar. De man van Dust My Broom bijvoorbeeld. Een van de beroemdste gitaarnummers die eigenlijk iedere beginnende gitarist wel moet kunnen spelen. Elmore James, die eigenlijk... hij heette anders, Elmore Brooks heette hij. Want hij was een onecht kind van Leola Brooks. Maar waarschijnlijk was zijn vader Joe Willie Frost James. Vandoor dat hij die naam anoniem van Elmore James. En door is het origineel van The Sun is Shining.

Ja, wat is het nou precies? The sun is shining of the sky is crying? Je kunt er beide kut er eigenlijk wel in huren. Elmore James, dat is in ieder geval zeker. Die was het op slidegitaar en op zang. 1960. Nou, nog een uitvoering. Die komt er een klein beetje achteraan. Niet eens zo heel veel. Want die is van Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, de Engelse band, die in die beginjaren zeker. Lin die heel veel van de Amerikaanse bluesmeisjes. Shake Your Money Maker, zeg maar dat soort ding. En dit is van de LP The Pious Birth of Good Omen. Een hele bijzondere titel, maar dat heeft te maken met poëzie en weet ik veel wat, dat soort ding. En het heeft te maken met een grote hit, Albatross. Was het een akoestisch of een instrumentaal nummer? Denk het wel, hè? Met Peter Green op gitaar. Fleetwood Mac, heurversie van The Sun is Shining.

waren de drie versies van The Sun Is Shining. Het origineel van Elmore James uit 1960. De versie van Angela Straley uit 1993. En van Fleetwood Mac, die was wat eerder 1962, ergens in die buurt in ieder geval. Ik zal hem veel doen, ook om meteen precies aan te geven van wat als het vandaan kwam. 1969. We gaan naar Sari Shore. Dat is een zangeres die niet uit Duitsland komt. De naam doet het een beetje veronderstellen, maar ze komt uit New York, gewoon uit Amerika. Uitstekende blueszangeres die op 3 april optreedt in Grollo bij Café Hofstegen in de Sunday Blues. Dit is van een cd die ze uitgebracht heeft in 2018. Mooi nummer. Schreef door Ian McLagan van de organist van de Small Faces, ooit in het verre verleden, ondertussen overleden. Never Say Never.

schitterend nummer. Schitterende compositie van Ian McLagan, de keyboard player van The Small Faces. Sherry Shore was dat van de cd, gelijknamige cd, Never Say Never in 2018. En ze treedt op 3 april op in Grollo, Café Hofstede. Dan Pedlensky. Ik heb wel eens vaker wat van hem gedraaid. Het is een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. Dat is niet het meest geëigende land voor de blues. Alhoewel, Brum eigenlijk ook niet. Maar er komt goede muziek vandaan. Dit is van de cd Feeling Fine. U 2018. Dan Pedlensky met Hounslow.

Hounds Loose van Dan Padlansky van zijn nieuwe cd Shelter of Bones. De cd die dit jaar uit moet komen. Ik zei dat hij 2018 was, maar dat was verkeerd, want in 2018 bracht hij de cd Perfection Kills uit. Maar dit is de nieuwe cd Shelter of Bones, Dan Padlansky. Nou, nummer van de laatste cd van John Mayall. Inderdaad, de allerlaatste cd die hij, denk ik, uitbrengt. Als hij woord houdt in elk geval. Hij loopt ook tegen de 90, dus kan het bijna niet anders. Een cd waarop hij samenspeelt met Melvin Taylor. Een uitstekende gitarist uit Mississippi. Die wel vaker met Mayall samenwerkt heeft. Dit op het nummer Driving Wheel.

John Mayall samen met Melvin Taylor op gitaar van de cd The Sun Is Shining Down, het nummer Driving Wheel. Ik wil nog even terug naar die cd van Angela Straley. Niet zo'n hele bekende naam, de Angela Straley. De cd Blonde on Blue in 1993. Dat was volgens mij haar tweede cd, want haar debuut was in 1987, Soul Shake op Entones, het label van Clifford Entone. En later kwam dus die Blonde on Blue, een cd waar Clifford Entone zelf ook aan meewerkte, maar ook mensen als Kim Wilson op mondharmonica, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. En daarna in 1998 heeft ze nog Deja Blue en Blue Highway in 2004 gemaakt. En daarna is eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. Ze is ook uit Texas naar Californië verhuisd. En door runs met haar man, tegenwoordig een ja, moet zeggen van een restaurant, in een outdoor restaurant, met een podium erbij. Ja, treedt wel artiesten op. In Nicasio, Marin County in Californië. Maar de muziek, Angela Straley, van die cd Blonde and Blue uit 1993. I'm Just Your Fool.

een klein beetje een tribute voor Angela Straley. Twee nummers heb ik in deze uitzending gedraaid van de cd Blonde on Blue. De ene was The Sun is Shining en de andere I'm Just Your Fool. Het is Blues, door Reno Rullestert, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haart, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van Muske uit 1991, alweer een hele tijd terug. Toen speelde Muske met Erwin Java op gitaar, met Gino Jansen, met Roy Couchel, Hannes Langkamp op drums. En ik denk dat Jean Legrand toen ook al meespeelde. Het bent live opname die hij gemaakt bent in Ahoy, in Rotterdam en in Vredenburg. En er stond een hele bijzondere uitvoering op van Window of My Eyes. Maar wederuit vandaag het nummer wat gewijd is eigenlijk aan de auto-industrie in Detroit, waar veel bluesmuzikanten naartoe getrokken bent, de Cadillac Assembly Line.

0: Maas, ladies and gentlemen. Dank je, Maas. Je zat wel toen van de
1: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Ted Benoit uit Louisiana en Jimmy Thackeray uit Pennsylvania runnen beide een blues trio in Amerika. Het zijn gitaristen die zo'n 250 optredens per jaar verzorgen, vooral in kleine clubs, maar het zijn wel grote gitaristen. Ze namen samen een nummer op van Percy Mayfield, Ted Benoit en Jimmy Thackeray. Strange Things Happen.

Deb Benoit en Jimmy Thackeray, Strange Things Happen. De vorige week overleden zanger Scott Walker loopt vandaag eens een rode draad door het programma. Nadat hij gedurende de jaren 80 zoek was, stond Scott Walker begin jaren 90 weer volop in de schijnwerpers, want David Bowie coverde zijn nummer Night Flights. Hij schreef muziek voor meerdere films en hij was producer van het album We Love Life van de formatie Pulp. En in 2004 tekende hij weer een contract bij een platenmaatschappij, 4AD Records. Scott Walker, Black Rose.

Scott Walker, Black Rose. Jack Bruce, de befaamde basgitarist, werkte lang samen met Eric Clapton in Cream. Maar toen Clapton solo verder ging, ging de Schot Bruce in zee met de Ierse gitarist Gary Moore. En in 2002 bewerkten ze samen een klassieker van John Lee Hooker. Jack Bruce en Gary Moore, I'm in the Mood.

Jack Bruce en Gary Moore, I'm in the Mood. Het grote publiek ontdekte Scott Walker eigenlijk nooit, maar zijn collega-muzikanten wel. Hij was een inspiratiebron voor David Bowie, Mark Almond, The Radiohead, Leonard Cohen en Brian Eno. Scott Walker, Sundown.

Scott Walker, Sundown. Paul Rodgers kennen we van Free, Bad Company, The Firm en Queen. Al heb ik dat laatste project nooit zo goed begrepen. Maar solo is hij een begenadigd blueszanger. En dit is een mooie uitvoering van een Willie Dixon compositie. Paul Rodgers, I Just Want to Make Love to You.

Paul Rodgers, I Just Want To Make Love To You. In de periode dat Scott Walker zoek was, woonde hij 5 jaar lang volslagen anoniem in Amsterdam. Dat is overigens nooit iemand in Nederland opgevallen, maar in Amsterdam ontdekte hij Jacques Brel en dat werd een soort obsessie voor hem, want hij wilde eigenlijk alleen nog maar Jacques Brel nummers zingen en hij nam ook een album op met louter Jacques Brel-composities, zoals deze mooie ode aan de stad Amsterdam. Scott Walker, Amsterdam.

0: Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Walking to New Orleans van George Benson is het album van deze week. En dat is een heel commercieel album geworden, want het is gewoon het feest van de herkenning. En van de zomer komt George Benson naar Europa om zijn nieuwe album te promoten. Hij toert door Frankrijk, Zwitserland, Italië, Engeland, Duitsland en Spanje. En hij slaat Nederland helaas over. George Benson, Walking to New Orleans.

George Benson, Walking to New Orleans. Vanaf 1995 werden de albums van Scott Walker steeds experimenteler. Er was vaak geen touw aan vast te knopen. Het leek niet eens meer op muziek. Ik zal u er dan ook niet mee lastigvallen, want dan jaag ik de luisteraars naar een andere zender. Scott Walker, Rawhide.

Scott Walker, Rawhide, Fleetwood Mac, dat is een geweldige bluesband. Al werd het grote geld verdiend in de periode dat ze toerden als een goed geoliede hitmachine. Maar het blijft een bluesband. Luistert u maar eens naar deze vertolking van een oud Elmore James nummer. Fleetwood Mac, Got to Move.

Fleetwood Mac, Got to Move. In 2006 kreeg Scott Walker de Mojo Icon Award uitgereikt. Dat was een oeuvreprijs. En tijdens het Londen Film Festival werd er een documentaire van hem gepresenteerd. Hij was plotseling live op de BBC-TV te aanschouwen in het programma van Jules Holland. En daarna verdween hij weer geruisloos in de anonimiteit. Scott Walker, The Escape.

Walker, The Escape. Op het album Down the Road van Van Morrison staat het nummer What Happened to B.J. Proby. En uit de tekst van dat nummer blijkt dat Van Morrison zich ook zorgen maakte over Scott Walker. Want hij zingt Where the hell do you think is Scott Walker? Tja, dat wist niemand. Van Morrison, Whatever Happened to B.J. Proby.

Van Morrison, Whatever Happened to PJ Proby? U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. En Scott Walker, de voormalige zanger van de Walker Brothers, liep vandaag zijn rode draad door het programma, omdat zijn platenmaatschappij 25 maart jongstleden bekend maakte dat Scott Walker op 76-jarige leeftijd was overleden. Het was een unieke, doch iets wat mysterieuze zanger die wereldberoemd werd in muzikantenkringen, maar over het hoofd gezien werd door het publiek. En zijn vaderland Amerika omarmde hem helemaal nooit, en daarom bleef hij zijn hele leven in Londen hangen. Dit is de laatste bijdrage van Scott Walker, Farmer in the City.

21, 21. I'll give you 21, 21, 21. Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij de tweede aflevering van de serie The Way Up North. Verslag van onze reis naar Amerika. Van de Mississippi Delta naar de grote steden in het noorden. En in deze aflevering doet wij Clarksdale en omgeving aan.
3: Ja, Clarksdale's luisteraars, ik heb het al een keer gezegd. Dat is de hoofdstad van de blues, tenminste in dat gebied. In de Mississippi Triangle, in de Mississippi Driehoek. En in Clarksdale, daar heb je verschillende punten. Waar je onder andere de blues met kunt maken. Je bent nog wat alle juke joints. Maar er is ook het museum, het bluesmuseum.
2: En dat museum dat is op een andere plek dan dat het 6 jaar terug was. Vandoor dat we eens in gaan kijken.
4: Het gebouw dat is gerenoveerd en... Het is een ander deel van het gebouw waar we nu in zitten, van het Blues Museum in Clarksdale, Mississippi. Eigenlijk het middelpunt van de blueswereld in Mississippi en eigenlijk het vertrekpunt van vele bluesmarks en legends hier in de buurt. Iedereen heeft hier praktisch gewoond en iedereen heeft hier praktisch gespeeld. Ja, dat is een heel belangrijke plek hier. En het museum wordt net bezocht door een bus met blanke toeristen. Dat zijn wel Amerikaanse mensen. Dus zo te zien is het ook een van de weinig attractieve punten hier in Clarksdale verder.
2: Het is wel op een mooie plek hier natuurlijk. Net aan de spoorlijn, aan de Olde Spoorlijn.
4: Ja, en het is eigenlijk ook een beetje op het kruispunt, hè. Het is op het kruispunt van waar je de ene kant naar Stovel gaat. De kant op van de plantage van waar Muddy Waters werkt heb. En aan de andere kant kun je weer naar Greenville en je kunt naar Marx. En je kunt van alle kanten op. En je kunt ook weer terug op Highway 61 naar Memphis. En Robinsonville waar Robert Johnson opgegroeid is. Tunica waar James Cotton geboren is. En je bent hier Memphis Mini trouwens ook. Je bent hier eigenlijk op een legendarische bluesplek.
2: Toch is het wel een beetje een gek gevoel dat in een museum moet zitten, hè?
4: Ja, dat is natuurlijk een beetje bitter eigenlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen van die blues die moet springlevend wezen. Maar wij zijn hier om erachter te komen of dat nog zo is. Wij willen straks ook nog eens even kijken of het verhaal van die Crossroads waar is.
2: Is het niet een beetje een rare situatie dat zo'n museum... is volgens mij niet duur, dus waar de meesten hier op richt. Nee. Zal weer de Blank dan wezen.
4: Ja, dit is de Blank dan. Het is een onderdeel van, van de library, de local library hier. Van de openbare bibliotheek, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, in Nederland zie je dat ook wel, dat een beetje cultuur, dat er soms een zaaltje bij is. Maar dat is hier ook het geval. De hele culturele leven, dat speelt zich, van Clarksdale, dat speelt zich eigenlijk in dit gebouw af.
2: En je ziet ook dat, we staan vlak bij de gitaar van ZZ Top. Van Billy Gibbons volgens mij, of niet?
4: Ja, dat is de gitaar die hij schonken heeft en die over de hele wereld gegaan is. En waar dan geld kan worden gedoneerd voor het museum.
2: Is dit die gitaar die hij maakte en vuurde een stuk hold van de Cabin of Muddy Waters?
4: Ja, dit is de Muddy Waters gitaar. En wat ik hier nou toevallig net naast zie, dat is de grafsteen van Mississippi Frank McDowell. Ja. En... donated by Skip Henderson en ja, Frank McDowell moet hier vlakbij liggen. Die liggen in Como. Dat is tussen Memphis en Clarksdale in.
2: Zo zag hij dan begonnen toch een beetje waardering te krijgen, heb ik het idee, of niet?
4: Nou, ik vind ook dat dat nodig is. Want misschien dat de blanke Amerikanen het niet wilden weten. Maar de blues is natuurlijk en de blues en de jazz is natuurlijk een hele belangrijke cornerstone. Hè? Eigenlijk een fundament. Van de Amerikaanse cultuur. Hmm. En ik ben ook blij dat ik hier een boel blanke mensen zie die geïnteresseerd zijn. En dat die mensen dat ook voortzetten. Want het is een muziek die het weer is. Het is echt cultuur. Want binnenkort bestaat het 100 jaar. In 1903 was het dat W.C. Handy dan de blues ontdekte. En men neemt aan dat dat het punt was, het vertrekpunt van de blues. Maar men zegt 1900, 1888, niet precies aan te wijzen.

0: Dit is de echte country blues, hè?
1: Yeah. Fred McDowell was dat with Good Morning, Little Schoolgirl, on het R-Hooly label.
0: Ja, een man die, die eigenlijk pas in de 70e jaren ontdekt is. Althans, naar de blanke mensen toe. Want Dorfeur was hij eigenlijk alleen nog maar in de kleine kring van de zwarte wereld bekend door in het noorden van Mississippi, hè?
1: Ja, ik bedoel, ze speelden ook alleen maar voor elkaar, hè, natuurlijk. Ik bedoel, als je kijkt dat Lomax daar ging opnemen en bijna een vrijgeleide had, maar daar op een gegeven moment toch door de local sheriff als nigger lover betiteld werd.
0: Ja, ja.
1: En dat het heel moeilijk was om opnames te maken, dan weet je wel hoe dat ging daar natuurlijk.
0: Ja, want toen dit is in, dacht ik, in 1974 of nee, 72 opgenomen. De Chris Strachwitz, ook een bekende naam trouwens.
1: Ja. Ja, Strachwitz was van de R-Hooly label, denk ik.
0: Ja, daardoor is dit ook op u gebracht, ja.
1: Trouwens, een R-Hooly lustra's, dat is ook een soort van holler. Even, ik wist dat ook niet, ben er onlangs achter gekomen. Het is wel een mooie titel, of een mooie titel van een label eigenlijk.
0: Ja, R-Hooly, ja. Stones hebben me eigenlijk ook bekend gemaakt, want die heb zijn nummer van Fred McDowell, You Gotta Move, heb ze opgenomen op de cd Sticky Fingers. Fred McDowell was dit, van de LP of de CD is dat dan tegenwoordig Good Morning Little Schoolgirl met Fred's Ramblin' Blues. Ja, we moeten nog eens even terug naar het museum, hè?
1: Ja.
0: Zullen de negers hier zelf wel komen eigenlijk? Zullen die wel waardering, interesse voor hun eigen cultuur hebben?
1: Dat is een goede vraag natuurlijk. Overigens ben die mensen heel vriendelijk. Wij kregen hier toestemming van de directrice van het gebouw. En die gaat natuurlijk ook niet alleen over dat museum, maar dat zal ook wel weer over de bibliotheek gaan. En toen we die vroegen, als zij het gesprek met ons wil voeren, toen zei ze, nee, dat doe ik niet, want ik weet er maar een heel klein, tiny bitje van. Dus dat geeft alweer goed aan hoe dat precies zit hier.
0: Ja, maar ook met zelfkennis, dat ze dat ook overloopt aan de mensen die er wel verstaan van.
1: Ja, dat is hier toch iedere keer wel geval.
0: Volgens mij kreeg ze een voorstelling hier zo.
1: Ja, ik denk dat ze een lezing kreeg. En misschien zal het handig wezen om het even mee te nemen.
0: Ja.
2: Die wird nicht mehr größer wie so 60 cm höchstens, ne? Und die Blumen dann.
1: En dan merken we al direct dat het geen Amerikaan ben, maar Duitsers. Hoe bestuurt dit nou in godsnaam?
0: Ja, maar ja, kan ook Duitsers uit Amerika wezen.
1: Dat kan natuurlijk ook, ja.
2: En dan komen, also het wird ja nog gepflückt met de machine, alle wachten komen in de machine. Dan geht die machine zu einem Cotton Gin. What is a Cotton Gin? A Cotton Gin is eine Baumwollefabrik. Da wird also die sämtliche Baumwolle, die Watten, die kommen eine Art in einen Staubsauger. Da wird also die Watte entfernt.

0: Delta Blues Museum en ZZ Top. De Pan Am Highway Blues van ZZ Top uit 1976 van de LP. De eerste LP volgens mij, hè?
1: Ja, een van de eerste, ja. Ja. Terras, ja.
0: Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard.
1: Ja, mooie titel Terras. En eigenlijk betekent Texas, daar hebben ze het verbasterd, dat betekent in het Indiaans namelijk vriend. Het is altijd wel leuk om dat te weten. Trouwens, ZZ Top is natuurlijk ook belangrijk voor het Blues Museum, want is ook een ondersteunende factor geweest, ja, daar natuurlijk. Ja. Die Billy Gibbons die doet ook nog wel dingen voor Dockery Plantation. En zo betalen die jongens toch eigenlijk een beetje terug van waar ze hun muziek aan ontleend hebben.
0: Want zie, die gitaar, een van die gitaren van hun die is bouwd uit
1: de Muddy Cabin gitaar.
0: Ja, en die is de hele wereld overgegaan.
1: Ja, ja, en het geld kwam dan te goede aan
0: Delta Blues.
1: Aan het Delta Blues Museum. En zo zie je maar weer dat er toch nog een aantal blanke mensen bent die om die muziek geven.
0: Misschien wel vooral blanke mensen, ja.
1: Ja, ja,
0: dat blijkt toch vaak.
1: Ja, he? Heel vaak wel, ja.
0: We hebben het museum uitstapt. Klaagsdeel is op zich niet een grote plaats. Het is een uitgebreid dorp, zeg maar. Maar het ligt midden in de grote vlakte door zo van de Mississippi Delta. En door ben je, kwam je op een hele rustige plek terecht.

0: Zo zo nog vroegere klunken, hè?
1: Nou, ik weet niet of ze zo op de straat liep te spelen. Maar het instrument is hetzelfde bleef, dus ik denk dat het zo klonken hebben. Alles.
0: Ja, hij hier zo staat. Midden in de Mississippi Delta eigenlijk. Op een cruising. Ja, dan kun je toch nog 40, 50 jaar terug in de tijd verplaatsen.
1: Ja, en we staan ook midden in de katoenvelden. En aan de andere kant, daar stiet eten, daar stiet de riest.
0: Ja.
1: En het zal gewoon, inderdaad. En ik denk ook dat het er ongeveer wel zo uitzien heeft. Want veel is er hier natuurlijk niet zo niet veranderd. Dat het er inderdaad zo uit had kunnen zien.
0: Ja.
1: Nou, we zijn hier.
0: Ja, we staan hier achter de, toen kwamen we langs, bij de Stovall Plantation, hè?
1: Ja, wij staan... De Stovall Plantation was een plantation waar Muddy Waters werkte heb en een heleboel andere mensen. En dat ligt hier vlak achter. Wij zijn naar de crossroads gegaan, het kruispunt, wat de mensen dan zeggen. Het is niet die van 61, we hebben een willekeurige gekozen. Het ligt hier wel vlakbij, maar de 61, zoals hij er nou ligt, dat is niet meer de 61 van vroeger, want dat is een ander tracé. En dat ligt er ook nog wel, maar dat is een vervallen straat eigenlijk. Nou, wij staan hier midden in de katoenvelden en dit zal er een beetje op leken hebben, denk ik. Nou, het verhaal van de crossroads.
0: Het is zo'n begrip, hè? Crossroads in de blues.
1: Ja, het is natuurlijk voorkomen in een song van Robert Johnson, Down on the Crossroads. En het verhaal wil dat Robert Johnson ging spelen met Son House en dat hij dat Son House tegen hem zei van nou mijn jong, ga jij nog maar een aantal jaren studeren en gitaar spelen, want je kunt er niks van. En dan een jaar kwam Robert Johnson terug en die ging zitten en die speelde eigenlijk al die lui weg. En vanaf dat moment, en hij zei, toen zeiden ze, wat heb je dat leren? Hij zei, on the crossroads. En vanaf dat moment dachten ze dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dus if you're on the crossroads, dan kun je de verkeerde kant op gaan. Je kunt de kant op gaan, waarschijnlijk, waar de duivel je grijpt. Mm. Of je kunt de goede kant misschien op gaan.
0: En het is een beetje een mythe worden, hè?
1: Het is een mythe worden. Het is ook een beetje een cliché worden, vind ik. In die zin dat iedereen, of je er nou wel of niet west is, wel een liedje over de crossroads maakt. En dat vind ik, dat wordt dan, ja, dan wordt het vanzelf tot een soort van cliché, hè.

0: De originele Crossroad Blues van Robert Johnson, zoals die in 36, 37 was dat, hè? Dat die opgenomen is, ja, voor een voor ARC.
1: Ja, het is in op een hotelkamer in San Antonio opgenomen.
0: Ja. Je hebt even niet eens zo heel veel stukken gemaakt, hè?
1: Nee, 29 of zo.
0: Ja. U de bracht in een hele mooie box.
1: Ja, de ook die jongen, ook die Cone, die heeft dat ook samengesteld. Die ook dat boek geschreven heeft van Nothing But The Blues. Oh, die, ja, dat ook samengesteld heeft. Een prachtige collectie overigens. En alle takes staan erop. Dus zeg twee versies van enzovoort, ja, enzovoort. Ja. En daar bent over de hele wereld bent daar heel veel van verkocht. En dat is toch verwonderlijk voor de muziek zoals die nou op geluid dragen stiet. Want het klinkt natuurlijk heel krakkemikkig natuurlijk. Dan bent er toch nog wel aardig wat liefhebbers van deze muziek. Nou ja, over de hele wereld is het natuurlijk ook niet zo gek veel. Maar het is toch verwonderlijk dat je met zo'n box uitkomt en dat er zoveel van verkocht worden.
0: Ik kan nog gewoon welke invloed deze man had heeft op vele generaties achter hem. En daarmee is ook eigenlijk een van de, ja, van de grondleggers van de bluesmuziek.
1: Ja, de eerste generatie kun je wel zeggen. Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Charlie Patton, Son House. Daar moet je in deel,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, en dat allemaal uit de Mississippi Delta.
1: Ik denk dat een heleboel lui, en ook wat ik filosofisch hier op de crossroad, een verkeerde weg ben inslagen. En zeker de Blank, die had een sproeivliegtuig op de achtergrond, Lustra's. Die zorgt ervoor dat Bol Weevil niet in de katoen gaat zitten. Dat is een beestje wat de katoen afvlet.
2: Ja, en die ervoor gezorgd heeft, samen met de trekker, dat er eigenlijk voor de zwarte mensen geen werk meer in de katoenwereld is. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk waar. Daar kwam de oorlog nog een keer bij. Ja,
2: je kan beter gif spuiten dan met de hak de deur gaan.
1: Ja, ik bedoel, het was gewoon een stuk. Het werkt een stuk sneller natuurlijk. Maar om nog even op het goede en slechte terecht te komen, ik denk dat de Blanken hier de verkeerde weg in een slaak bent. Want die heeft natuurlijk hier zo'n beetje alles fout gedaan. Ik bedoel, ze hebben eerst de Choctaws, dat zijn de Indianen die hier leven, hebben ze weggejaagd. En daarna hebben ze zelfs nog mensen uit Afrika hier naartoe gehaald om het land te bewerken.
2: En, maar schaam je u dan niet een beetje om hier te staan?
1: Nou, enige gêne heb je wel natuurlijk. Om vanwege. Als je ziet wat wij dan hebben en wat deze mensen hebben. Ik bedoel, maar aan de andere kant, ja, heb ik er ook wel heel veel van opstoot. Van het bluesing in het algemeen. Want dat komt toch weer die mensen weg, natuurlijk. Ik voel hier wel wat. Ik heb hier wat met. Ik denk dat Mississippi een beetje meer land worden is. Het is net wat Alan Lomax in zijn prachtige boek zegt. It's the land where the blues began. En dat kun je hier ook voelen. En dat vind ik een machtig gevoel.
2: Ja, en dan hoort u Drenthe Vutselen gaan, wat ik me niet voor kan stellen. Dan zullen we naar Mississippi gaan.
1: Het is een van de plaatsen waar de harden mee overeind gaan staan. Ik bedoel, dat is hier en dat heb ik op een bepaalde plek op Creta, toen ik de discus van Feistos zag, ook een soort van heilige plek. En dat heb ik wel eens hard op de Karlsbrug in Praag. Maar dat heb ik hier zeker ook. En omdat dit ook nog eens een keer een materie is waar ik zelf ook veel over weet, ja, stiet dat natuurlijk ontzettend dicht bij je. Hmm. En ik ben, ik vind het prachtig.
2: Dit hoor je wel in een herinneringshuis.
1: Jazeker, daar blijf je altijd bij. Dit is prachtig.
2: Dan lopen we hem de crossroads over.
3: Ja.
2: En dan denk je weer.
3: Dat wij de goede weg.
2: Ja, ja. Wie durft dat in zijn leven te zeggen dat hij dat doet trouwens?
1: Ja, het leven is natuurlijk een kwestie van keuzes maken. En dat en daarom loopt hij hier. Dat is een beetje symbolisch ook.
2: Ja, maar ik denk, door dat kruispunt denk ik ook veel. Ik bedoel, wat zou het leven saai weer en hij niet een keer af kunnen slaan, ja?
1: Ja. Maar ja, je hebt mensen die maken redelijk veel goede keuzes en je hebt een koppel. Die maakt altijd de verkeerde.
2: En je hebt ook mensen die gaan alleen maar rechtdoor. Die kijken naar rechts, die kijken niet links, die kijken niet rechts. Die kijken alleen maar voor u.
1: Ja, zo is het.

0: Thank Eric you. Clapton, please, the vocal.
1: Dit is een van de bekendste blanke vertolkingen van Crossroads, hè, van Robert Johnson.
2: Ja, hier kun je dus hier merk je dus weer duidelijk hoeveel invloed die muziek had op de Britse blues. En ja. Die kwamen dus eigenlijk vrij snel al met die muziek.
1: En, 1968 was dit.
2: Ja, ik ketste toen weer terug naar Amerika. Toen kreeg je ook ineens in Amerika kreeg je veel mensen die blues gingen spelen en zo. Vooral blanke mensen. Ook. Een heel groot verschil tussen de originele versie, hè, van Robert Johnson. Ja,
1: wat in voor alle duidelijkheid, de kenners weten het natuurlijk, maar dit was de Cream met Eric Clapton en Jack Bruce en Ginger Baker.
2: Ja.
1: En die. Ja, die baseerden zich natuurlijk toch in heel sterke mate op de bluesmuziek.
2: Ja, die zeker Clapton was een bluesfanaat. Speelde eerst bij John Mayall's Bluesbreakers. Jack Bruce kwam eigenlijk meer uit de jazz. Maar dat ligt toch altijd wel vlak bij elkaar. En Ginger Baker ook natuurlijk. En dat was een fameus trio eigenlijk, de Cream, in de 60, eind 60 jaar, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en die kreeg dan dat de originele zwarte Amerikaanse muziek, dat die dan door de blanken ontdekt wordt. Want die eerste cd die we draaien van Fred McDowell, die was door Chris Trackwich, was ook in diezelfde periode was opgenomen. En die ziet dan ook dat in die tijd die Amerikaanse blueszangers, dat die naar festivals onder andere in Europa komt.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, ietsje eerder eigenlijk al, eind 50, begin 60 jaar.
1: Maar toen al?
2: Is het American Folk Blues Festival verschenen in Europa. En ik moet je zeggen dat ik daar ook wel door beïnvloed ben. Want het was voor die tijd, daar heb ik eigenlijk ook, ben ik ook met dat soort van blues ben ik begonnen. In die zin van dat je dus mensen als John Lee Hooker kon horen. Je kon mensen als Muddy Waters horen. Fred McDowell. Al dat soort mensen verscheen plotseling op het toneel in Amerika. En die werden hier naartoe gehaald door een Duitse promotor duo Lipman en Rowe. The American Folk Blues Festival. En dat kwam ook eerst in Engeland en dan ging het naar Europa toe.
1: Even terug naar de Delta, naar de Mississippi Delta, want het is ook een heel apart landschap door zo, hè?
2: Ja, het is vlak en heat en een beetje vochtig. En dat moet je wel tekenen, overigens.
3: Ik vind het zo mooi met die telegraafpolen, hè? Die stroomdrone die zo langs de weg
2: dat. Ja, dat is het perspectief, hè, als je dat zo ziet.
3: Dit is wel een plekje voor fotografen hier.
2: Dit is, ja, absoluut. Dit is een leuk veld, jongen. Hey, dit is een prachtig gebied. Het is ook landschappelijk, zou je zeggen, van, nou ja, het is vlak. Het liep wel wat op de polder, hè, in Nederland. Maar toch, alleen al de temperatuur en het gevoel wat je hierbij hebt en bepaalde dingen, die maakt het tot wat het is gewoon.
3: Maar voel je nou wat bij terug dat hier mensen een lopen zullen kunnen hebben als Robert Johnson en Bukka White en noem maar op?
2: Nou, dat is natuurlijk voor Drent natuurlijk redelijk nog enigszins verklaarbaar. Je kunt het natuurlijk ook nog een beetje vergelijken met mensen vroeger over de heide heen, vervenus en zo en dat soort werk. Die parallel zie ik nog wel, maar wat die mensen metmaakt hebben, dat staat natuurlijk wel heel ver van. Dat hebben wij gewoon niet metmaakt en dat kunnen wij ook heel moeilijk navertellen. Daar verbinden wij hier ook onder. Achter proberen te komen hoe dat nou west is.
3: Ja, Jan, vroeger in Drenthe had ik de zaandpaarden, Jan, de paarden door het veen en de veenbruggen en dat soort dingen.
2: Ja, ook mensen die alleen nog daar overheen gingen, hebben mensen mij wel eens verteld in Grollo. En die ook gewoon messen bezig hadden. Want ook niet wisten wie er over het veen kwam. En je kon maar nooit weten of het verkeerd volk was. Ja. En hier ben natuurlijk ook, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. Een heleboel mensen hebt, ook muzikanten, als die eigenlijk speelt daar in zijn juke joint, ben ze gewoon beroofd. En die hadden ook meestal een wapen bezig. En het verhaal van Robert Johnson is natuurlijk ook bekend. Hè? Heel kort leeft. 29 stukken op de plaats zet, opgenomen in San Antonio ergens. Op een hotelkamer. En 10 jaar geleden nu te bracht in een cassette en miljoenen verkocht, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja. Over muziek die heel krakkemikkig klinkt, want ik bedoel, het is heel lang geleden opgenomen.
4: Ja, kort leven maar.
3: Ja.
4: Vergiftigd door een jaloerse. Hij zal het aanleg hebben met de vrouw van een van de tenten waar hij speelde. Anders zeg ik weer even, door een jaloerse vrouw vergiftigd. Men weet niet waar hij begraven is. Er zijn nogal drie plekken waar hij begraven zal liggen. Eén, dat is Morgan City, waar wij toen west zijn. Maar Robert Johnson was ook nog, hij heette Johnson, maar heette eigenlijk anders. Hij was ook nog geadopteerd. Of tenminste, hij heeft de naam aangenomen van de man die later bij zijn moeder was. En zo hebben we ook nog op een gegeven moment, hij is getrouwd geweest en heeft een auto-ongeluk gehad waarbij zijn jonge vrouw overleden is en ook nog de baby verloren heeft. Het speursvliegtuig, daar gaat hij net over. Later legt hij het aan met een oudere vrouw die hem helemaal, zou ik maar zeggen, onderhield. Want Robert Johnson zegt dat hij goed gekleed uit. Ja. Maar hij heeft een legendarisch leven geleid. Hij dook overal op. En er is eigenlijk niet zo gek veel van hem bekend.
3: Ja, maar dat is misschien wel het mooiste, want doordeur krijg je die legendevorming, ja?
4: Ja.
3: Hij alles weet van iemand, dan valt er ook weinig meer te roeren en beter fantaseren.
4: Ja, en de tijd was natuurlijk anders. Hè. Het ging te voet en het nieuws ging veel trager. En daardoor kwamen er ook heel veel verhalen in de wereld natuurlijk.
5: I'm getting late over the evening, child, I feel it. Like blowing my home. I woke up this morning and find my little baby gone. Late over in the evening, man. I feel like blowing my home. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks say they worry. War blues ain't bad. That's the merest feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, that you worry, won't blue the day. That you worry, won't blue the day.

0: Hele olde opname van Muddy Waters. Een stuk van Robert Johnson, The Walking Blues. Dat is een hele vroege Muddy, hè?
1: Ja, heel authentiek.
0: Ja.
1: Je hoort ook de slide hoor je over de hals ingaan. Over de nek van de gitaar. Mooi altijd om dat soort begeluiden te horen, de opnames. Niet dat hele gepolijste, weet je wel.
0: Een gitaar en een mondharmonica. En het platteland van de Mississippi Delta. Crossroads, hè?
1: Ja.
0: Dat is zo ongeveer. Hij doorweer bindt. Ja, dan leeft er zelfs vandaag aan de dag nog steeds.
1: Ja, dat zit in de lucht, volgens mij.

0: Standing at the Crossroads in de 90er jaren. In de uitvoering van Tom Principato, nummer van Mickey Chubb, een Engelsman. Tom Principato, dat is een man uit Amerika.
1: Ja, hij komt uit Virginia.
0: Uit de tabakstaat.
1: Ja, heb ook veel, vaak in Nederland wel gespeeld. Is wel een redelijke gitarist.
0: Van de CD Really Blue uit 1997. Muddy Waters, de Mojo Man. De man die... Hij is niet geboren in Stouffville, hè, in Clarksdale.
1: Nee, Rolling Fork, Mississippi, daar is hij geboren.
0: Ja.
1: En daar is hij al vroeg vertrokken. Zijn vader ging niet met en toen is hij met zijn moeder richting Clarksdale gaan. En waar, naar de plantage van de Stouffills, ja. Familie Stouffill.
0: Het is een echte plattelandsman, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, god, ja, al die mensen. Dat Mississippi was natuurlijk ook het platteland. Ik bedoel, dat is de achtertuin van Amerika, zou ik maar zeggen. De backyards, de boondocks noemen ze Amerikaan daar ook. Hè. De achtergebleven plek, zou ik maar zeggen.
0: Billy Joe Royal heeft wel eens
1: gezegd. Ja, down in the boondocks. Ja, prachtig, ja.
0: En daar kwam hij terecht in een, zoals dat door dan noemt, in een cabin. Door is hij opgegruisd.
1: Ja, ja. Vlak aan het veld. Je kunt zo de deur uit en je kunt beginnen te pikken.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Pikken cotton. Hè? Yeah. Ik bedoel, dat was... Met 6 man woont ze in we hebben er toen langs komen. In die muddy cabin, zou ik maar zeggen. Met heel veel mensen op een heel klein stukje. Een hele kleine ruimte, zou ik maar zeggen.
0: Het is een beetje het equivalent van de Drentse plank.
1: Ja, absoluut, ja. Yeah, yeah.
0: Zo kun je het echt wel nemen.
1: Ja, ja. Dit was van hout. Bij ons was het van turf, natuurlijk. Yeah. Van plaggen. Maar veel ruimte had ze er niet, natuurlijk.
0: Country blues, dat was het.
1: Ja, ja, absoluut.

0: De country blues van Muddy Waters. Ongetwijfeld in de tijd dat hij op de Stovel Plantation woonde. In wat nou dan heet Muddy's Cabin. Hij ging naar school in Clarksdale. En ja, eigenlijk een beetje hetzelfde zoals hier. Hij kon 8 klassen naar de lagere scholen. En ja, dan was het gebeurd.
1: Ja.
0: Want vervolgonderwijs was er niet. Een zwarte high school in Clarksdale. Die is pas in de 50e jaren.
1: Dat was... Maar een klasgenoot van hem was ook nog Eddie Boyd. Daar had hij bij in de klas heen.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ook een man die uit Klaasdeel kwam en waar hij toen al met uppetrok.
0: In het boek lees je ook heel mooi dat op 7-jarige leeftijd, toen kreeg hij met de kerstdagen, met Santa Claus, toen kreeg hij zijn eerste harmonica, de Friends Harp. En toen hij 13 jaar was, toen leerde hij de blues op te spelen. En een aantal jaren later, toen stapte hij over op de gitaar. En dan, het was werken gewoon als jong ventie van een jaar of 12, 13. Katoenplukken, denk ik, hè?
1: Ja, het verhaal van Willy Foster was wel duidelijk. Die kon toen al, met twee paarden kon hij al wat, of twee mules, twee ezels, kon hij al werken. Dus ik neem aan dat wat is een tijdgenoot eigenlijk toch van Muddy?
0: Plowing, hoeing en chopping cotton.
1: Dat moet het westen hebben. Ik bedoel,
0: filled his days.
1: Ja, iets anders kan het niet. En je moest direct de hand in de mouwen steken, want je werd geacht om dat te doen.
0: En dan soms dan weer de muziek speelde. En een van de dingen waar ze dan geweldig hekel aan had, als hij de muziek merk op de plantage, was dat het jongvolk dat hij de doorheen schrode. Dat lees je allemaal in dit boek. Het geeft een prachtig beeld van hoe was zo'n man Muddy Waters, hoe was die in de 20er en 30er jaren.
1: Ja, dat betekent ook dat het serieus wel wordt genomen natuurlijk.
0: Dat merk je heel duidelijk. Ja. Burklover Blues, dat is het volgende stuk wat ook duidelijk aangeeft dat hij zijn jeugd op die plantage, te midden van de hele agrarische business eigenlijk deuren gebracht heeft.

0: De Burr Clover Blues van Muddy Waters. 13 jaar was hij. Toen lees ik hier in het boek. Toen begon hij zijn harp te bespelen. Zijn mondharmonica op Saturday Night Fish Fries. En dan verdiende hij dan 50 cent met.
1: Ja.
0: Een catfish sandwich en een half pint of moonshine.
1: Ja.
0: For playing until sunrise.
1: Ja, ja. Dus de 50 dollar cent. Nou ja, de dollar was toen wat meer weer.
0: Uiteraard, maar goed. Maar
1: dat was, ja? Nou, was 2 gulden ongeveer, zeg maar zeker.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En wat likker. Wat onder de s'nachts illegaal stookt.
0: Wat zelf gestookte whisky.
1: Ja, en wat eten.
0: Een catfish sandwich. Ja, ja, nou, prachtig. Dat was de jeugd van Muddy Waters, zoals dat prachtig beschreven stond in het boek van Sandra Beto's The Mojo Man.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Er zijn niet zo heel veel blueszangers die nog kunnen zeggen dat ze op een katoenzak geboren bent. B.B. King, John Lee Hooker, die kent nog wel die achtergrond, maar ze vullen aan en binden niet meer. Wij gaan op bezoek naar een man die is woont in Greenville, maar die ook al woont heeft in Chicago en Detroit. Willie Foster is de naam. Hij is al dik in de 70, maar hij maakt nog steeds muziek. Hij speelde mondharmonica in de band van Muddy Waters onder andere. Vandaag aan de dag toert hij met een eigen band. Zonder Bean trouwens. Dus dat was een heel merkwaardig bezoek bij Willie Foster in Greenville. Deze aflevering van Harry's Blues, die weer samenstelt en presenteert door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek was in handen van Rego Meijer en Anton Verweijen. Met dank aan het Nederlandse Culturele Stimuleringsfonds en aan de Radio VPRO. Wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Hij komt van het album Dancing Bear en het werd opgenomen met mondharmonica-speler John Legrand van Living Blues in de Commodore Studio in Zelhem. QB and the Blizzards, Don't Wanna Be Black in Mississippi.

Cuby and the Blizzards, Don't Wanna Be Black in Mississippi. Michael Lismore, dat was een veelbelovende blueszanger en hij coverde een nummer van Skip Jackson en de Shantons, maar zijn platenmaatschappij gebruikte het nummer als de B-kant voor de single Try a Little Tenderness en die single flopte hopeloos en in de jaren 70 dook deze Michael Lismore plotseling op als zanger van de discoband Force. Michael Lismore, Promise That You'll Wait.

Michael Lismore, Promise That You'll Wait. Carrie Bell, dat is een mondharmonica-speler uit Chicago. Het is de vader van bluesgitarist Lurie Bell. En hij speelde mondharmonica in de Chicago All-Star Band van Willie Dixon. Het album Good Luck Man nam hij op met zijn eigen band, met de gitaristen Steve Jacobs en Will Crosby. Carrie Bell, Teardrops.

Carrie Bell, Teardrops. De oorlog in Vietnam leverde hartverscheurende nummers op. Dit is een compositie van Calvin Carter en het was een hit in Amerika voor Mike Williams. Maar het werd ook opgenomen door William Bell. En hij was de songwriter, producer en zanger van het zwarte soul en blues label Stax Records in Memphis. William Bell, Lonely Soldier.

William Bell, Lonely Soldier. Pat Travers, dat is een Canadese gitarist uit Toronto en hij leerde het vak als gitarist in de band van Ronnie Hawkins. Zijn soloalbum nam hij op in Londen bij Polydor Records en even later verzorgde hij een optreden in de Duitse tv-show Rock Palast. Terug in Amerika toerde hij met zijn Pat Travers band in het voorprogramma van Rush en intussen heeft hij 43 soloalbums gemaakt. Pat Travers, Cold Shot.

0: Travis, Cold Shot. James Shaw uit Georgia noemde zich The Mighty Hannibal. Hij nam een eigen compositie op in zijn woonplaats Atlanta. En na een hele serie geflopte singles had de man eindelijk een top 20 hit in Amerika. Vooral in de zuidelijke staten van Amerika werd deze single veel gedraaid door radiostations. The Mighty Hannibal, him number 5.
1: I wrote my baby from Vietnam, and this is what I said.

The Mighty Hannibal, hymn number 5. Frank Marino, dat is een gitarist uit Canada met Italiaanse roots. Hij wordt in Italië een Jimi Hendrix-kloon genoemd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Hij speelde met zijn band in het voorprogramma van Aerosmith en Ted Nugent en hij heeft intussen een grote naam in de Canadese blues scene. Frank Marino, The Things That I Used To Do.

Frank Marino, The Things That I Used To Do. Chairman of the Board, dat is een band uit Virginia. En dit is een compositie van leadzanger Norman Johnson. Hij riep het Amerikaanse volk op om vooral te protesteren tegen de oorlog in Vietnam. Het komt van het album Bittersweet, Chairman of the Board. Men are getting scarce.

chairman of the board. Men are getting scarce. Kevin Russell uit Austin in Texas was de zanger-gitarist van The Gorge. En The Gorge, dat was een populaire rootsband in Texas. Daarnaast maakt hij ook nog deel uit van een band in Louisiana, de Picket Line Coyotes. En dit is een solo-opname van Kevin Russell. Tell Me.

Kevin Russell, Tell Me. Marvin Gaye schreef een nummer over een Amerikaanse soldaat aan het front in Vietnam. Deze soldaat die droomde van de kerst thuis in Amerika vieren met zijn familie. Maar Motown Records was te laf om deze plaat uit te brengen, want de platenbazen waren bang dat het veel protesten zou opleveren. Het zou gezien worden als een politieke boodschap. 18 jaar later verscheen het nummer alsnog op het album The Marvin Gaye Collection. Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas.

Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Ricky Matlock uit Jacksonville, dat is sinds jaren dag de gitarist van Lynyrd Skynyrd. En daarnaast had hij altijd ook nog zijn eigen band Blackfoot. En hij speelde als gast bij Blackberry Smoke en Shooter Jennings. Dit is een compositie van Stevie Ray Vaughan. Ricky Matlock, Texas Flood.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Weer verrassende muziek in deze aflevering. Bijvoorbeeld van The Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ja, dat is niet echt de blues, maar er is een hele leuke versie van gemaakt van The Band of Heathens samen met Ray Wiley Hubbard. Nou, dan krijg je een mooie versie. Muziek van Taj Mahal, van de Rosaline, Robert Finley. Maar we begonnen met Kai Strauss. Hij was te gast bij Hofstede, gast in het House of the Blues.

Guest in the House of the Blues. Over Kai Strauss, man uit Duitsland. Een bluesgitarist uit Duitsland. En echt wel een hele goeie. Dit komt van de CD In My Prime uit 2020. En Kai Strauss was een van degenen die in de serie van de Sunday Blues bij Hofstegen speelt. 3 april, dan komt er trouwens een hele goeie. Komt Sadie Shore, uitstekende blueszangeres uit Amerika. Fantastic Negrito, een geweldige zanger uit Californië die een hele mooi nummer uitgebracht heeft, wat helemaal giet eigenlijk over de klimaatontwikkeling en alle verkeerde wat er met gebeurt. En de opbrengst daarvan heeft hij ook doneerd aan de brandweermeesten in Californië, want die hebben er heel wat mee te stellen. Fantastic Negrito met Rolling Through California.

echte, lekkere muziek. Of het nog Californië is of niet, maar... Fantastic Negrito, dat is de zanger van dit stuk. Rolling Through California. En nou, ik koop dit nummer, want het komt ten goede aan de brandweermeesten in Californië. Nathaniel Radcliffe, dat is een man uit Missouri, uit een beetje naar het noorden zeg maar, van de Verenigde Staten. Een man die ja, thuis met muziek opgegroeid is. Zijn vader die zat ook in de muziek. En hij speelde gitaar en hij wilde eigenlijk ook wel graag gewoon drum. Nou, dat heeft hij geleerd aan de hand van Led Zeppelin nummer 4. De midden speelde met nummers als When the Levee Breaks en Misty Mountain Hop. Maar tegenwoordig speelde hij meestal gitaar. 2007 kwam zijn eerste cd uit. En zijn laatste cd die is van 2021, 40 jaar. The Future, Nathaniel Radcliffe met Face Down in the Moment.

Nathaniel Radley van de CD The Future, Face Down in the Moment. Ja, soms komt muziek op een hele aparte manier tot stand eigenlijk. Want Den Auerbach, dat is de man van de Black Keys, die produceert ook nog wel geregeld wat materiaal. Die kreeg een video toegestuurd van een straatmuzikant. Een zwarte man die gewoon met de gitaar op straat speelde. En die dacht van verrek, zeg maar, die kerel die heffen had, dat is wel wat bijzonders. En die heeft hem toen in eerste instantie met hem samenwerkt voor een beetje de murder ballads, de moordliederen, zeg maar. En dacht van, maar er zit eigenlijk wel meer in. En heeft samen met hem een cd gemaakt, de cd Sharecropper's Son. En daar zit eigenlijk het hele verhaal in van Robert Findlay, Sharecropper's Son. Sharecropper, dat is iemand die vroeger op een plantage woonde. Huzie had, een klein stukje grond had. Allemaal eigendom van de eigenaar van de plantage. En die mocht dan door zwinders wat verbouwen. En als hij wat nodig had voor die verbouwen, dan moest hij dan weer kopen bij zijn boers. En dan, nou ja, dan bleef het in de kringloop, zeg maar. En Robert Findlay, dat is zo'n sharecropper's son. Een echte man, een bluesman uit Mississippi. Mooie nummers die hij zingt, die gaat allemaal eigenlijk over zijn leven, zijn jeugd op die plantage, op het platteland van Mississippi. Volgende nummer ook, Country Child.

Robert Finley, Country Child van de CD The Sharecropper's Son. I'm a country boy, Louisiana raised. Hij is dus in Louisiana geboren, blijkbaar. Nou, we blijven een beetje in de sfeer van bekende namen met een wat onbekendere artiest. Of ja, onbekendere, Larry McRae. De naam zei mij niet zoveel, maar het feit dat hij een CD maakte samen met Joe Bonamassa, ja, dan popte er weer wat bij je op. En dat geldt voor de CD Blues Without You van Larry McRae. Joe Bonamassa, die werkte er met. Warren Haynes, die werkte er aan met. Van Covent Mule. Joanna Connor, Reese Winans. Dus heel veel artiesten werkte er aan met. Nou, dan moet Larry McRae ook wel goed wezen. En dat is het eigenlijk ook wel. Arkansas.

Larry McRae, Blues Without You. Dat is de nieuwe cd die nog uit moet komen trouwens. Maar dit is een voorproefje ervan. Arkansas. Je hoort dit soort muziek elke week in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. En je hoort ook altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En soms is er een aanleiding voor, een andere keer niet. Deze keer wel, want er kwam een nieuw nummer uit van The Band of Heathens. Dat is een leuke band uit Austin. Een beetje muzikanten die bij allerlei bands speelt en die dan samen de Band of Heathens vormt. In 2008 kwamen ze uit met de eerste cd en die werd geproduceerd door Ray Wiley Hubbard. En dat is een hele bijzondere man in Texas. Die ooit het onsterfelijke lied gemaakt heeft, Up Against the Wall, Redneck Mother. Voor de liefhebbers, die kent het. Maar dit ging over het nummer Papa Was a Rolling Stone. En we begonnen met de uitvoering van The Band of Heathens.

Band of Heden samen met Ray Wiley Hubbard met Papa Was a Rolling Stone. Van de CD, de nee CD, die nog uitkwam trouwens. Remote Transmissions Volume 1. En als je denkt dat je nou het origineel kreeg, want dat is gebruikelijk. Het tweede nummer, dat is het origineel. Van Papa Was a Rolling Stone, nummer van de Temptations, denk je dan. Maar dat is helemaal niet waar, want het origineel is van een groep, een trio, die heet The Undisputed Truth. In 1972 uitgebracht. En het grappige is van die groep, de Undisputed Truth, die bracht vaak hetzelfde werk uit wat de Temptations ook uitbracht. En dat had dan alles weer te maken van dat ze allemaal dezelfde producer hadden, Norman Whitfield. Dat was een van de grote man bij Motown Records in Detroit. En daar komt het origineel dus vandaan, uit 1972 van de LP The Law of the Land, The Undisputed Truth met Papa Was a Rolling Stone.

Ik kan wel een beetje horen dat deze band dat die ook vaak de achtergrondkoortjes verzorgde bij allerlei mensen, bij Otis Redding en neem ze allemaal maar op. Die Undisputed Truth, dat is dus het origineel van Papa Was a Rolling Stone. En dan uiteraard nog de versie van The Temptations, ook uitgebracht in 1972, ook door, geproduceerd door Norman Whitfield. En die Norman Whitfield die had er wel van om wat met elektronische grapjes te gaan doen. En soms maak je ook hele lange nummers. Volgens mij is hier ook een hele lange versie van de Temptations. Band die ooit begund is in 1960 eigenlijk al. Ze waren de grote hitsellers, zou je kunnen zeggen, van Motown. De Temptations. Im King, wie zaten er ook wel weer in? Een ander, Eddie Kendricks, dat was de grote man van The Temptations. Hier ben ze met hun versie, de meest bekende versie van Papa Was a Rolling Stone.

en dit was dus de korte versie van Papa Was a Rolling Stone. De radio edit. Want er is ook een langere versie. Een van 7 en een van 12 minuten maar liefst. Allemaal Papa Was a Rolling Stone. De aanleiding was de nieuwe cd van de Band of Heathens. Remote Transmissions Volume 1. Het origineel van de Undisputed Truth. En de versie van de Temptations. De meest bekende versie. We gaan naar een cd, een beetje een tribute-cd zou je kunnen zeggen. Want Taj Mahal en Ray Cooder die hebben een cd uitgebracht die helemaal gewijd is aan de muziek van Sonny Terry en Brownie McGhee. Twee country blues mensen die denk ik al in de 60e jaren naar Nederland kwamen met die bekende packet die toen hier optrad. De American Blues en Folk Revue, dacht ik dat die heette. Harry Musquet en Willie Middelaar, die bent daar toen een tijd naartoe geweest. Die hebt een bulde inspiratie op gedaan. En die hebt ongetwijfeld ook Ray Cooder en Taj Mahal beïnvloed. Twee mensen die al van jonge jaren af eigenlijk al bevriend zijn met elkaar. Al meer dan 60 jaar. Zit ook 60 jaar in de muziek zo ongeveer. En die hebben dus die cd uitgebracht. Get On Board heet die. Met allemaal liedjes van Sonny Terry en Brownie McGhee. En wat grappig is, op drums speelt Joachim Cooder. De zoon van Ray Cooder. Maar hij draait dus hem, die twee man, Taj Mahal en Ray Cooder. Hooray, hooray.

Marshall Lawrence, dat is een Canadese muzikant, singer-songwriter, een man die veel instrumenten speelt. Hij noemt zichzelf ook wel de Doctor of the Blues. En dat komt omdat hij afgestudeerd is als psycholoog. Hij debuteerde in 2003 met Where's the Party? En hij heeft nu een cd uitgebracht die een beetje de stevige blues weergeeft. De blues zoals die in de 70er en 80er jaren door de Engelse beatgroepen gespeeld werd. Marshall Lawrence van de cd Feeling Fine, Going Down to Memphis.

0: sugar, mama.
1: Marshall Lawrence, Going Down to Memphis van de CD Feeling Fine. We besluiten met een nummer van The Rosaline. En dat is een band van Colin Halliburton. Een groep uit de buurt van Nashville, zeg maar. Die al jaren 14 bezig bent. En dat is toch wat andere muziek dan van Marshall Lawrence. Giet meer om de mooie melodie. Het is een beetje wat Tom Waits zei. I like beautiful melodies telling me terrible stories. Nou, dat is het verhaal van de Rosaline, want zo heet die band. De titel van de CD is Good and Grief. Nou, dan het geluk en het verdriet ligt heel dichter bij elkaar. En dat is ook in het leven van deze Colin Halliburton in het geval.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Canadese troubadour Gordon Lightfoot loopt vandaag als een rode draad door het programma. Hij leerde zichzelf piano en gitaar spelen, debuteerde op 12-jarige leeftijd in de Massey Hall in Toronto. En hij had zich vooral verdiept in de muziek van de beroemde Amerikaanse songwriter Stephen Foster. Dit werd een nummer 1 hit in Canada en Amerika voor Gordon Lightfoot. Rainy Day People.

Gordon Lightfoot, Rainy Day People. Johnny Logan werd geboren in Australië, maar hij won in 1980 namens Ierland het Eurovisie Songfestival met What's Another Year. Hij won in 1987 opnieuw met Hold Me Now. En in 1992 won de Ierse zangeres Linda Martin met het door Johnny Logan geschreven Why Me. Johnny Logan met een cover van U2.

Johnny Logan, One. Het nummer gaat over een boot die op 10 november 1975 zonk in Lake Superior. En Gordon Lightfoot vindt dit persoonlijk zijn beste compositie. En het werd dan ook een nummer 1 hit in Canada en Amerika. Gordon Lightfoot, The Wreck of Edmund Fitzgerald.

Gordon Lightfoot, The Wreck of Edmund Fitzgerald. James Carr uit Memphis had natuurlijk één ultieme hit, Dark End of the Street. Maar de man leed aan depressies en had een alcohol- en een drugsprobleem. En daarom zong hij graag covers. Dit is een nummer van de Bee Gees, opgenomen in de Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama. James Carr, To Love Somebody.

James Carr, To Love Somebody. Gordon Lightfoot verhuisde in 1958 naar Los Angeles en daar studeerde hij jazz componeren aan het Hollywood Wesley College of Music. Hij werkte daarnaast als demozanger en hij zong commercials in. Maar hij kreeg heimwee en hij keerde in 1960 terug naar Toronto. Gordon Lightfoot, Wherefore and Why?

Gordon Lightfoot, Wherefore and Why. Ricky van Shelton uit Virginia heeft al 10 nummer 1 hits in Amerika en dat is eigenlijk een beetje toeval. Hij kwam in 1984 naar Nashville niet om carrière te maken, maar omdat zijn vriendin daar een baan kreeg. En toen ging hij maar optreden in nachtclubs en daar werd hij ontdekt door een columnist van de lokale krant. In 2016 stopte hij met toeren om meer tijd aan zijn gezin te kunnen besteden. Ricky van Shelton, She Needs Me.

Ricky Van Shelton, She Needs Me. Gordon Lightfoot maakte in Toronto deel uit van de Swingin' Singing Eight en later van de Gino Silvi Singers. En hij begon als singer-songwriter op te treden in de plaatselijke koffiehouses. En dankzij Ian Tyson en zijn vrouw Sylvia Fricker was folk in die dagen populair in Canada. Gordon Lightfoot, Don Quixote.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Tribute to Led Zeppelin van Bret Hart is het album van deze week. En als kind speelde Bret Hart al nummers op de piano van Etta James, Otis Redding en Led Zeppelin. En toen ze 15 jaar was, begon ze op te treden in cafés en kleine clubs in Hollywood. Ze kende problemen met depressies en overmatig drugsgebruik, maar ze is al jaren clean en het geloof is tegenwoordig haar enige houvast. Bret Hart, Good Times, Bad Times.

Heart, Good Times, Bad Times. Gordon Lightfoot woonde begin jaren 60 enige tijd in Londen en daar was hij zelfs de presentator van het programma Country and Western Show bij de BBC-televisie. Maar terug in Canada brak hij door als songwriter en plotseling wilde iedereen nummers van hem opnemen, zoals Ian en Sylvia, Peter Paul en Mary, Elvis Presley en Marty Robbins. En daardoor kreeg hij nationale bekendheid. Gordon Lightfoot, Circle of Steel.

Gordon Lightfoot, Circle of Steel. Danny Vera is de vaderlandse superster na zijn megahit Rollercoaster. Hij staat werkelijk op alle grote festivals en zondag 25 juni ook bij Muziek op Roon rond het kasteel in Roon. Aanvang 3 uur en Danny Vera sluit het festival af. Danny Vera, What Life Brings.

Vera, What Life Brings. In 1965 werd Albert Grossman de manager van Gordon Lightfoot en hij had alle grote Amerikaanse sterren onder contract. En het probleem van Gordon Lightfoot was dat de albums over de hele wereld goed verkochten, maar de singles werden alleen grote hits in Canada en Amerika. En dat probleem zou Albert Grossman ook niet oplossen. Gordon Lightfoot, Home from the Forest.

Lightfoot, Home from the Forest. Edward Harrington uit Mississippi ging naar Chicago en daar werd hij de gitarist bij Magic Sam en bij Otis Rush. Vervolgens ging hij solo verder als Eddie Clearwater. Hij had later een eigen bluesclub in Chicago, de Reservation Blues Club, en in 2018 overleed hij als 83-jarige Eddie Clearwater. I came up the hard way.

Eric Clearwater, I Came Up the Hard Way. Weer geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Gordon Lightfoot scoorde zelden hits in Europa en Australië. En toch toerde hij uitgebreid door deze werelddelen. In 2012 belandde hij plotseling in het ziekenhuis in Hamilton in Ontario. En na een serie zware operaties lag hij maar liefst 6 weken in coma op intensive care. En 2 jaar later, in 2014, kwam zijn album Harmony pas uit. Gordon Lightfoot, the first time ever I saw your face.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang allerlei nieuwe muziek, vooral uit Amerika. Misschien wel bijna alleen uit Amerika. Nee, Colin Linden uit Canada is er ook bij. Een nieuwe cd heet die, Be Low. Werk van Tinsley Ellis van een nieuwe cd. Een heel mooi traditioneel bluesnummer van Blues Delight. David Gogo, een nieuwe cd van Matt Anderson. Sugar Ray Rayford. Maar we begonnen met Carolyn Wonderland, de gitariste uit Texas. The Broken Hearted Blues.

goede zangeres en vooral ook een uitstekende gitariste. Deze Caroline Wonderland. Tot voor kort speelde ze in de band van John Mayall. Maar ja, die is er met de stop met het optreden. Dus dat betekent dat zij solo verder giet. Caroline Wonderland, de cd Tempted Fate. David Gogo, dat is een man uit Canada. Al vaker in het verleden wat van het draaien. Maakt altijd hele goede cd's. Het volgende nummer ook weer van de cd Silver Cup. David Gogo met Works For Me.

David Gogo Works for Me, Canada. En dat bleef we negeren in Canada, want de volgende band, Blues Delight, die komt ook uit Canada, uit Montreal, uit het Franstalige deel van Canada. Het is een cd uit 2006, Rock Island Line, zo heet die. Een bekende naam uit de Amerikaanse folkhistorie. En het nummer dat is Slightly Hungover.

mooie traditionele slow blues van de Canadese groep Blues Delight, Slightly Hungover, van het album The Rock Island Line. We gaan nu in Noord-Amerika. Twee keer uit Canada, David Gogo en Blues Delight. Tiet voor Amerika, Georgia, Atlanta, Georgia. Daar is hij geboren in 1957, Tinsley Ellis. Een man die al heel wat cd's op zijn naam heeft staan. Worden ze allemaal bekend durven worden. Ik denk dat hij gedebuteerd is in 1988 al. Alweer jaren terug met Georgia Blue op het bekende Alligator label. Dit is van een nieuwe cd die volgens mij deze maand uitkomt. Devil May Care, Tinsley Ellis met One Last Reason.

Het bittere gitaarwerk van Tinsley Ellis. De man die vooral bekend geworden is, denk ik, met het nummer A Quitter Never Wins. Tinsley Ellis van de cd Devil May Care. Nou, drie keer de scheepsrecht, dus nog één uit Canada. David Gogo hadden wij en Blues Delight. En de derde, dat is Colin Linden. Colin Linden is een man die ook vooral bekend geworden is met de band Blackie and the Rodeo Kings. Dat deed hij samen met Stephen Fearing en met Tom Wilson. Goeie muziek uit Canada. En deze Colin Linden was toch een beetje de spil in. Man die ook het materiaal over het algemeen zelf altijd schreef. Dit is van de cd Be Low. Schreef hij het trouwens wel heel leuk eigenlijk. Je schreef gewoon blow, maar met een kleine b en een grote en een hoofdletter l. En dan is het Be Low. Until the Heat Leaves Town.

0: Until the Heat Leaves Town, Colin Linden uit Canada van de CD Below. Dit hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1971, het nummer It's Alright. En de aanleiding is een CD van een band die heet de GA20. En GA20, dat is een bluesgroep uit Boston, uit Amerika. En GA20, dat is een type Gibson-gitaar uit, nou, volgens mij 1949, 1950 ongeveer. De GA20. En zij speelde de eerste versie van het nummer dus van Hound Dog Taylor. It's Alright.
1: Doggone it!

lekkere, rudimentaire versie van It's Alright van Hound Dog Taylor. U te voeren door de GI20 uit Boston van de CD. Dus Hound Dog Taylor Live. 2021, nee, CD van deze man. Het origineel van Hound Dog Taylor is uit 1971. Hound Dog Taylor, die geboren is in Natchez in Mississippi in 1915. En zoals de vele mensen is hij ook naar het noorden toe gegaan. Hij is naar Chicago gegaan en dan kon je in de buurt van Maxwell Street kon je uit. En dan ontmoet hij door een aantal mensen, Little Walter, Coco Taylor, noem ze allemaal maar op. En dan ga je met samenspelen en daar heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. En of dat nou samenhang met de bijzonderheid die hij had, dat weet ik niet. Maar hij had aan elke hand, Hound Dog Taylor had aan elke hand 6 vingers. Nou kan dat voor een gitarist een mooi verschijnsel wezen. Maar of dat ook inderdaad zo iets werkte, dat weet ik niet. Later heeft hij een keer in Drongbui, heeft hij trouwens een stukje afgehakt. Maar of dat zijn gitaarspel beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Het origineel van Hound Dog Taylor dus. It's alright.

Het origineel uit 1971 van Hound Dog Taylor, het nummer It's Alright. Hound Dog Taylor die dus vanuit het zuiden van Amerika, uit Mississippi, Noord-Chicago, toegang. Little Ed, dat is de man die in Chicago geboren is. Little Ed Williams, zoals hij officieel heet, maar zijn artiestnaam is gewoon Little Ed. Samen met zijn begeleidingsband The Imperials speelde die in Chicago in de tijd dat Hound Dog Taylor in zijn laatste levensjaren was, zeg maar. Maar de stijl die heeft ze wel duidelijk overgenomen, want het is toch een beetje fundamentele bluesrock die als Hound Dog Taylor maakt. De versie van G.I. 20 was ook zo. Maar Little Ed en Imperials die doet er nog een schepje bovenop bij hun versie van It's Alright.

Jawel, full slide gitaarwerk in de uitvoering van It's Alright. Oorspronkelijk van Hound Dog Taylor uit 1971. De meest recente versie was van de band GI20 uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Lad and the Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd die in 2006 uitgekomen is met allemaal nummers van Hound Dog Taylor door. We gaan naar een duo, Lindsey Beavers en Brad Stivers. Lindsey Beavers, dat is een zangeres die oorspronkelijk uit Canada komt, uit Halifax. Die in Austin woont. En Brad Stivers, die woont ook in Austin. Zij is een drummer en hij is een gitarist. En ja, ze hebben allebei wel leuke dingen gedaan. Ze hebben een single gemaakt met Jimmy Vaughan bijvoorbeeld. Dus in de blueswereld goed bekend. En dit is hun debuut-cd, gewoon simpelweg getiteld Lindsey Beavers en Brad Stivers. En door van het nummer One Condition.

best aardig muziekje van Lindsey Beavers en Brad Stivers. En niet in het minste omdat Kirk Fletcher door de gitaar opspeelde, solo's op dat. One Condition, dat was de titel van het stuk. Het volgende, dat is ook een stuk, want wanneer die de kamer binnenkomt of het podium bestijgt, dan stiet er wat. Ik heb het over Matt Anderson. Een imposante verschijning. Ik weet niet hoe zwaar hij is, maar het zal wel in de buurt van de 250-300 pond ongeveer wezen. Het is een massieve verschijning, maar een geweldige, aardige, imabele man en een zeer muzikale man. Vaker opgetreden bij In de Amer bijvoorbeeld, in Amen. En ik kom nog met een nieuw album. Het album House to House is nog niet uit, maar dit is een single die al voorafgaande van de verschijning van de nieuwe CD uitgebracht is. Van Matt Anderson, Canadees trouwens. Net als Lindsey Beavers, net als Colin Linden, net als Blues Delight en net als David Gogo. Dus veel Canadezen. Matt Anderson met Other Side of Goodbye.

Nou, mooi vooruitzicht dat er ook een cd achteraan komt. De cd House to House, die nog uitkomt. En dit is alvast een single daarvan van Matt Anderson. Other Side of Goodbye. Sugar Ray Rafer, dat is een man die zijn carrière eigenlijk begint is in de kerk. Zoals dat voor veel soul-blueszangers geldt. Hij begon in Smith County in Texas. Al op zijn jonge leeftijd, 6, 7 jaar was hij dat die in de kerk zong. Later is hij verhuisd naar Californië. dit is een nummer van zijn zesde album wat hij uitgebracht heeft. Het album Too Deep. En ja, een beetje de sfeer zit er toch wel in. Hè? Van Please Take My Hand.